0: De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

Dit is Joe.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: En It's My Life, goedemorgen, dinsdagochtend. Welkom bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. En de Koen en Sander Show. Dit is Joe. Nieuws van 6 uur krijg je van Alain Altena.
1: Goedemorgen. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je alleen als er meer aan de hand is. Dat zegt deze expert tegen de NOS.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. Onze economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Niet 1, maar 1,5%. Dat voorspellen experts van de Verenigde Naties. Komt onder meer doordat het in Duitsland beter gaat dan verwacht. En dat is onze belangrijkste handelspartner. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd in Saoedi-Arabië. Het gaat opnieuw om het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En de Amerikaanse acteur R.G. Midi is overleden. Hem ken je vooral van zijn rol in de Netflix-serie Breaking Bad. Hij speelde erin de zoon van hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him.
4: Okay, son.
3: No, please. What you did to mom, you asshole.
1: En net als zijn personage had Midi een bewegingsstoornis. Zijn doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld. R.G. Midi was 34 jaar. Het weer van Buienradar, grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
0: Dan kijken we eens even naar de verkeersinformatie. Er zijn toch alweer een paar vertragingen. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplein, 5 minuten. De A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid, ook 5. En de A15 Ridderkerk Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht, 10 minuten. Er staat een defect voertuig. De laatste, ook op de A15, de Ridderkerk Oostvoorde bij havens 6200 7000, 10 minuten.
5: Dit is Joe met Koen en Sander.
6: De Koen en Sander Show.
0: En kijk eens, Sander, goedemorgen.
7: Een hele goedemorgen.
0: Frisse fruit op het begin van deze dinsdag, de 13e oktober... met tot 10 uur deze ochtend. Een nieuwe editie van de Koen en Sander Show.

0: En volgende week hier bij Joe hebben we de 90's Top 500. En dit zijn de dagen waarop jij de lijst kan samenstellen door even te stemmen.
1: Wat mij betreft is dit een potentiële top 5.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Dit is zo prachtig, prachtig mooi. Deze moet hoog in de lijst, dus stem vooral op Joshua Caddison.

0: daarmee is het dinsdagochtend. Zijn we van de kant, zoals dat dan officieel heet, met de ochtendshow van Joost. Sanne, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Alain Altena, goedemorgen. Kunnen nog even van je genieten voordat Renske terug is van vakantie. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar de temperatuur gaat langzaam maar zeker een beetje omlaag. De blaadjes vallen van de bomen. En het zijn een beetje gevaarlijke ochtenden. Ik merk het vanmorgen weer. Ik ga mijn bedje uit. Ik stap dan de douche in. En dan vind ik het heerlijk om daar nog even lekker zo te blijven staan.
1: Ja.
0: Dan voelt het, dat is in de zomer heb ik niet. Maar dan nu met deze tijd van het jaar denk ik, oh, wat is die warme douche toch lekker.
1: Ja, maar wat jij zei, het is gevaarlijk?
0: Ja, met het risico dat je dus te lang onder...
1: Oh.
0: Ik heb natuurlijk wel een... Weet je, op moeten we op tijd weer terug zijn natuurlijk.
1: Nou, ik had toch best wel, zoals Alain zei, lichte regen.
0: Ja.
1: Ik zou het zelf miser willen noemen.
0: Ja.
1: Maar ik zat op de fiets en dan word je toch best wel nat.
0: Ja, dat zeggen ze ook, hè.
2: Dat is altijd.
1: Maar de vraag is nou, en dat is zo'n wetenschappelijk dingetje... Dat zo'n vraag komt altijd één keer per jaar in de wetenschapsbladen terug. Wanneer word je nou natter? Als je je rustig door de regen begeeft? Want ja, dan valt het regen valt recht naar beneden. Dan valt het eigenlijk alleen bovenop je hoofd, op je schouder.
0: Ja.
1: Of als je snel door de regen beweegt, dan schep je... Dan ben je natuurlijk sneller op de plaats van bestemming. Maar je schept als het ware meer. Je gaat echt dwars door de regen heen. Wanneer word je nou natter? Of zeg je, nee, zet mij maar gewoon onder de douche.
0: Ja, nou, wat is de tactiek die je vanmorgen hebt gebruikt?
1: Nou ja, kijk, ik had haast, dus ik ben gewoon wel met geschwinde spoed door de regen.
0: Ja, maar te lang onder de douche gestaan ook.
1: Nee, want ik ben niet zo'n lange doucher.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het wel af en toe lekker. Dan ga ik liever in bad of zo.
0: Nee, maar ik ben ook geen lange doucher. Maar ik merk dan wel dat nu, zo in deze tijd van het jaar... heb ik de behoefte om toch even wat langer onder de douche te staan.
1: Ik snap het, ja. Maar goed. Maar ja, kijk, vooral als je het koud hebt, dan is douchen heel lekker.
0: Ja.
1: Lekker lang.
0: Ja.
1: Maar je komt uit een warm bedje.
0: Ja, klopt. Maar jullie hebben dat gevoel dus niet. Dat is overduidelijk. Maar ik stond daar zo heel lekker. Ik denk, ja, ik moet het nu toch echt uit.
1: Ja?
0: Als ben ik te laat.
2: Ik ken het wel, hoor.
0: Ja, jij ook al, hè?
2: Een douche, heerlijk.
1: Maar ook 's ochtends in alle vroegte?
2: Ja, ik moet mezelf eigenlijk een beetje ervan weerhouden... om heel lang onder de douche te gaan staan.
0: Kijk,
2: ik vind dat heerlijk.
1: 's ochtends heb ik gewoon een beetje haast. Die rust heb ik dan niet.
0: Ja, ik vind het als een warme deken zo over je heen. Heerlijk.
1: En hoe lang doe je dan 's ochtends in alle vroegte?
0: Ja, nou ja, normaal gesproken is dat maar een paar minuten.
1: Ja.
0: Misschien 3-4 minuten. Nou, 4 minuutjes. Maar
2: ja, daar kom ik ook wel aan.
0: Ik denk dat ik nu wel dat ik misschien de 6, 7, 8 minuutjes wel heb aangetikt.
1: Oh, nou, ik doe 's ochtends nog geen minuut, denk ik.
0: Geen minuut?
1: Nee.
0: Zo kort?
1: Ja.
0: Geen minuut?
1: Nee.
2: Maar voel je dan wel schoon, zeg maar, daarna?
1: Nou ja,
0: dan heb jij geen tijd om jezelf helemaal goed mee te pakken.
1: Nee, maar het is 's ochtends heel vroeg. Dan ga ik toch even niet staan soppen en schoonmaken.
0: Ja,
1: en scrubben en even de vooruit naar achter. Ja. Dat doe je 's ochtends al vroeg. Nee, dan heb je andere douchemomenten voor, ja.
0: Oh. Oké, dus eigenlijk hebben we 2 vragen deze ochtend. Ja. 1, douchegewoontes.
1: Ja.
0: Hoe lang douche jij 's morgens?
1: Ja, nou, maar kijk, daar is geen goed of fout, hè. Het is
0: gewoon even peilen bij onze luisteraars.
1: Ja, kijk, ik heb gewoon, als het zo vroeg is, voor 6, dan denk ik, als ik 2 minuten langer ga slapen, pak ik de 2 minuten langer slaap, dan maar wat korter douchen.
0: Oh ja. En vraag 2 is, als het miezert of als het regent, beter sneller fietsen of juist rustiger aan fietsen?
1: Ja, wetenschappers meld je.
0: Nou, daar gaan we de show wel mee vullen tot 10 uur. Dat nieuws is ook niet meer nodig, hè.
2: Ja, nou,

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away bij Joe.
1: Koffie, douchen en de radio op Joe. De Koen en Sander Show.
0: En dan ga je in alle vroegte naar je werk toe, in het geval van Sander, op de fiets. En dan vraag je jezelf af, terwijl het een beetje miezert, moet ik nou langzaam fietsen of kan ik beter sneller fietsen?
2: Ja.
0: Hoe blijf ik het droogst?
2: Nou, ik ben er helemaal in gedoken. Wat ontzettend leuk dit. Ik denk dat ik hierna doorga met het klokhuis. Maar sowieso word je dus inderdaad echt van miezenregen veel natter. Omdat die druppels, de zeg maar gewone regendruppels, die zijn wel 10 keer groter dan miezendruppeltjes. En als die dan op je vallen, bijvoorbeeld op je schouder of op je hoofd, dan spletten ze uit elkaar. Dus 99% van de druppel verdwijnt dan weer. Bij een miezer pak je alles.
3: Ja.
2: En de vraag is natuurlijk, wanneer word je natter? Als je snel of juist langzaam door de miezer of door de regen beweegt. Het is toch, je wordt minder nat als je sneller gaat.
0: Echt?
2: Echt waar. Want je pakt dan wel meer regen, maar dat weegt niet op tegen het feit dat je gewoon echt veel sneller op de plek van bestemming bent.
0: Ja, maar het komt ook op. De regen komt op andere plekken.
2: Ja, daarom. Dus en niet voor dunne mensen. Daar gelden weer andere regels.
0: Ik heb ook altijd bij miezer dat de dichtheid van de regen groter is. Dat de druppeltjes dichter bij elkaar zitten.
2: Dat denk ik ook. Ja, het is eigenlijk gewoon een natte mist eigenlijk.
0: Wat zijn wij een intellectueel programma zo?
2: Nou, helemaal. Nee. Goed, weer is belangrijk. Zeker voor vandaag, want je gaat vliegen. Dus,
0: Ja, jongens.
2: Dat moet het ook nog eventjes allemaal meewerken natuurlijk.
0: Nou,
2: het is geen garantie.
0: Nee, inderdaad. Spanning is aanwezig. Kan aftellen, Koen.
2: Ja.
0: Ja, vanmiddag in de middagshow bij Kai, dan ga ik hopelijk, als het allemaal goed gaat, een vliegtuig aan de grond zetten. Het enige wat een beetje mee moet werken, we hebben het over regen, dat zijn de weergoden natuurlijk.
2: Ja, maar een vliegtuig kan vliegen met regen, toch?
0: Jawel, nee, zeker. Maar het zicht, met regen wordt het zicht vaak minder en dat is natuurlijk wel belangrijk voor vliegen. Maar wij bellen mijn instructeur, Gert-Jan, deze ochtend om 8:00. En hij gaat de definitieve go or no-go geven.
2: Spannend, hoor.
0: Ja.
2: Over 2 uur weten wij het.
0: Over 2 uurtjes. Ja, 2 uurtjes. Goed, dan, lieve mensen. Ja, de ochtendshow van Joe kan natuurlijk niet van start zonder. En daar is hij weer, hoor. Tenminste, ik hoop dat je er eentje hebt. De spreuk van Sander.
2: Een schoenendoos kan ook dienen als bijzettafeltje.
0: Sorry, daar ga ik niet mee akkoord.
2: Oké.
0: Ja.
2: Oké. Een verhuisdoos kan ook dienen als bijzettafeltje.
0: Nou, ik denk dat ik mij meer. Anders gaat het heel lang duren, hè? Ja, een beetje. Welkom bij Joe. Welkom bij de ochtendshow met Brian Adams. Run to you.

0: Op heerlijke drankjes zoals chocomel.
1: Hey?
0: Nutricia McNeil.
2: 1 That Just The Way. Het is bijna 6:30. Allee Altena, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Een icoon uit het noorden dreigt te verdwijnen.
2: Zometeen krijg je het nieuws van 6:30.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Nu bij Dirk Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
2: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Grijze dag vandaag, soms wat lichte regen. Blijft wel zacht, 17 tot zelfs wel 20 graden. En dan zijn er 19 vertragingen nu al op de weg. Twee zijn er wat langer op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 30 minuten. En daar is hij weer. Een te hoog voertuig wil de Noordtunnel door. Gaat dan niet, alle alarmbellen gaan dan af. De A15 Ridderkerk richting Gorkum dus voor de Noordtunnel. Op dit moment een half uurtje extra. En dan gaan we naar het nieuws van 6:30 deze ochtend. Krijg je van Alain Altena.
0: Goedemorgen. Het bedrijf achter Albert Heijn is mogelijk aangevallen door cybercriminelen. Dat zeggen experts tegen de NOS. Sinds zondag hebben Albert Heijn, Ethos en Gallengal last van een storing. Volgens cyberexperts duurt de storing ongewoon lang en wijst het uitschakelen van systemen op een mogelijke hack. Ondertussen hebben meerdere winkels al lege schappen, merkt ook deze vrouw bij RTL Nieuws.
1: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool.
0: Ja, niet iedereen baalt van deze storing. Concurrent Jumbo en
3: kinderen bedoel je?
0: Ja, concurrenten Jumbo en Picnic die hebben namelijk veel meer bestellingen binnengekregen.
2: Ah, dit is wel een dingetje. Ja, dit is niet even een storing. Dit is gewoon. Nee. Dit gaat ook gigantische gevolgen hebben natuurlijk.
3: Ja, het is echt. Dit gaat natuurlijk weer waarschijnlijk om gegevens, hele systemen, ook bevoorrading, logistiek. Dat ligt allemaal plat. Hebben ze uitgezet zodat het virus zich niet verspreidt of is totaal gekaapt en gehackt? Ik was gisteren bij de Albert Heijn. Ik woon vlak naast de Albert Heijn. Ik sprak de eigenaresse. Maar zij zegt er is zoveel agressie in de winkel omdat mensen dus boos zijn. Omdat de kortingskaart, de prijs die op de kortingskaartje staat, niet meer correspondeert met wat er afgerekend wordt aan de kassa. En die hebben dus nul begrip voor de situatie.
2: Oh. Ja.
3: Die denken dus toch eigenlijk alleen maar aan die 35 cent winst of verlies.
2: Ja, ik denk als je aan mensen een portemonnee komt.
3: Ja.
2: Ja, dan dat is gewoon heilig.
3: Ja, dat is het. Maar ja, goed, ja, dan is de hutspot eventjes 10 cent duurder. En dan meteen heel boos op gewoon. Ja.
0: Er dreigt een einde te komen aan het beroemde zeehondencentrum in Pieterburen. Als er binnen 2 weken geen financiële steun komt van de gemeente en provincie, gaat de boel failliet. De problemen zijn ontstaan doordat de verhuizing naar een nieuwe locatie veel duurder uitviel dan verwacht. Nou, als het failliet gaat, dan worden er voorlopig geen zeehonden in nood meer opgevangen. En ook verliezen 40 mensen dan hun baan.
3: Ja, je denkt toch, misschien moeten ze even. Kijk, het bestaat natuurlijk al zo lang.
0: Ja.
3: Even kwalitatief een stapje voorwaarts misschien. Hè? Probeer het eens een keer met A of B honden. Het zijn altijd maar C honden.
2: Ja, en trouwens, die opvang, je hebt op Texel. Heb je nog Ecomare?
0: Ecomare, zeker.
2: Ja. Dus het is niet helemaal zo dat er geen zeehonden meer worden opgevangen. Dat gebeurt daar natuurlijk nog wel.
0: Dat gebeurt daar natuurlijk wel. Maar goed, die regelt maar een bepaald gebied natuurlijk. Ja. Die kan niet die hele regio bedienen.
2: Nee.
0: Dan was het niet echt een lekker weekend voor een Amerikaan. Hij deed mee aan een loodzware ultramarathon van bijna 400 kilometer in de VS. Nou, hij lag op koers om die te winnen. Nog 56 kilometer had hij te gaan. Maar ja, toen werd de race stopgezet door extreem weer. Vrijwilligers en tientallen lopers moesten zelfs geëvacueerd worden vanwege overstromingen. Ja, daardoor zag de koploper zijn overwinning vlak voor de finish in het water vallen. En een spookhuis, dat kan al eng zijn, maar het is nog erger als je daar echt iets overkomt. Het overkwam een meisje afgelopen weekend in pretpark Walibi tijdens de Halloween Fright Nights. Terwijl haar groep een ruimte instapte, kwam er plotseling een zware schuifdeur naar beneden die het meisje op haar hoofd raakte. En het spookhuis werd direct ontruimd. Nou, de schade viel gelukkig mee, het meisje was vooral geschrokken en na wat hulp kon ze gewoon verder met haar dagje griezelen.
2: Ah, dat Halloween wordt steeds populairder in Nederland, hè?
3: Nou, ja, maar inmiddels heeft de kerst ook Halloween ingehaald.
2: Wat bedoel jij?
3: Nou, ik zie nu gewoon steeds meer kerstversieringen. Het is gewoon.
2: Het
3: is gewoon nu, als je de HEMA inloopt. Laat ik heel eerlijk zijn, dat was tot een jaar geleden, kon je daar nog allemaal pompoenetjes en zo kopen. Nu is de HEMA al volle bak kerst.
2: Dus slaan ze gewoon Halloween over?
3: Ja, schandalig toch?
2: Oh, dat is
3: een typisch Nederlandse feestdag als Halloween wordt gewoon overgegaan.
2: Danny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Danny, 54 jaar uit Geffen, is onze hoofdpersoon deze ochtend. In de beroepentest, wij gaan raden wat het beroep van Danny is. 7 vragen, hier de eerste.
3: Danny, even kort om te beginnen. Werk je zelfstandig of werk je in een team?
4: Ik werk in een team.
3: Oké.
2: Heel goed, heel goed. Vraag 1. Gelukkig hebben we er nog een paar over. Puzzel lekker met ons mee. De beroepentest spelen wij straks in de show. Over precies 4 minuten. Ja,

0: spelregels van de beroepentest zijn heel simpel. Wij mogen maar 7 vragen aan Joe-luisteraar Danny stellen om achter zijn beroep te komen. Je mag lekker meepuzzelen, dat graag zelfs, in de Joe-app. 1 vraag al gesteld door Sander, welke zelfstandig of in een team? Nou, het is duidelijk, Danny werkt in een team. We gaan naar vraag 2.
1: Ja, Danny, hey, nou, er komt de vuilnisman en die komt bij jullie of bij jou of bij je team het afval halen na 2 dagen. Wat is dan het afval wat hij het meeste aantreft?
2: Ja, en die gooit de puin op. Het meeste afval is hout.
0: Hout. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Danny, wat zijn jouw werktijden?
2: Mijn werktijden zijn overwegend van 6:30 's morgens tot 5:00 's avonds.
0: Zo.
1: Dat hout, hè, waar jij wat afval is, dat gebruik je dan ook. Bouw, maak jij dingen met dat hout?
2: Nou, ik zelf niet, maar mijn team maakt daar wel hele mooie dingen van.
1: Ja.
0: En wat kunnen wij met die hele mooie dingen?
2: Wij kunnen er doorheen kijken.
0: Van hout?
1: Nee, misschien houten kozijnen.
0: Ja, kozijnen, precies. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, dat maakt hij dus zelf niet.
1: Nee, want hij is hoofdaannemer. Hij is hoofdkozijn.
0: We hebben nog 2 vragen.
1: die dingen waar je doorheen kan kijken, komen die toevallig in huizen en of kantoren?
2: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Nee, ja, okay.
1: We hebben hem bij de ballen, hoor.
0: Nou, ho. Want we weten nou waarschijnlijk wat ze dan maken, maar hij doet dat dus zelf niet. Maar wat is, dan zit hij op kantoor, denk ik.
1: Nou, waarom doe je dat zelf dan niet, luiaard?
2: Omdat ik het zelf niet kan.
0: Oei.
1: Oh. Ja. Hij loopt stage.
0: Nou,
1: is de oudste stagiair van Nederland.
0: Ik wou zeggen met 54 jaar.
1: Head and trainer.
0: En jij lacht nu wel, maar wij weten het nog niet, hè?
1: Ja, ik weet het al lang.
0: Je weet het al lang?
1: Ja.
0: Oh, nou heel goed. Dan maken we ons geen zorgen. Je hoeft ook niet meer te appen.
1: Een beetje hulp is wel belangrijk. Kom maar door.
0: Ja,

0: Buigen ons over de vraag wat het werk van Joe-luisteraar Danny is. Nou, wij weten dat hij in een team werkt. En hij begint vroeg om 6:30 's morgens en hij werkt tot 5:00 in de middag door. Het afval op Danny's werk is hout. En met dat hout maakt zijn team mooie dingen. En door dat hout kun je op een bijzondere wijze kan je er doorheen kijken. Wij dachten natuurlijk aan kozijnen. Het enige probleem is, Danny maakt de vermoedelijke kozijnen niet zelf.
1: Nee. Roel denkt dan dat hij meubelmaker is, werkplaatsmanager, teamleider, manager, kozijnenfabrikant, opzichter, die dakkapellen plaatst, planner, productiechef, kozijnontwerper. Dan hebben we ook nog eens Rick.
2: Hij is tekenaar bij een interieurbouwer.
1: Of Rob.
3: Hij is technisch tekenaar op een kozijnenfabriek.
0: Ja. En dan komt de beste suggestie misschien nog wel van Andrew.
4: Ja, die gozer die maakt gewoon piraatschepen. Nee. Ken niet anders.
1: Ja.
0: Ja, ik valt mij op dat er toch veel tekenaar. Mensen denken dat hij tekenaar is.
1: Ik zou ook zeggen technisch tekenaar. CAD, kattentekenaar, ja.
0: Maar begin je dan om 6:30 's morgens?
1: Nee, dat zeg je ook weer wat, ja.
0: Want ik vind dat raar. Dat vind ik raar. Dat, op een of andere manier strookt dat. Ik denk dat hij gewoon leiding geeft.
1: Oké, dan gaan we daarvoor.
0: Oh, dan ben jij heel snel om te halen.
1: Nou, kijk, wij blijven natuurlijk op die kozijnen, maar het kan natuurlijk ook gewoon een dakkapel zijn, hè?
0: Waar je doorheen kijkt.
1: Ja.
0: Daar zitten ook kozijnen in, toch? Het is een beetje hetzelfde.
1: Dus hij, kijk, wij moeten, daar gingen we gisteren ook de fout in. Het product hoeven wij niet te benoemen, we moeten echt zijn functie. Dus dan zou je zeggen, opzichter of misschien wel
0: Ik denk dat hij het team aanstuurt.
1: Ja.
0: Oké, nou Danny, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ben jij teamleider? Stuur jij ze aan?
5: Nee, ja, ik heb mezelf zojuist bedacht. Ik ben eigen om laat bouwen tot piratenschip bouwen. Nee, maar ik stuur een team aan.
0: Dus ja, dan is het goed. Hey. Wat goed. En maken jullie daadwerkelijk ook kozijnen?
5: Ja, kozijnen, deuren en ramen. En dat doen wij met liefde en plezier. En laten we zeggen, 2500 onderdelen per week. Als het goed gaat.
1: En wat is jouw definitieve functie? Wat staat op je kaartje?
5: Productieleider.
1: Productieleider.
0: Nou jongens, dat weet ik beter. Kan niet, fantastisch. Ja. Lekker gewerkt. Danny, dankjewel voor het meespelen aan de beroepentest. En werk eens weer vandaag, hè?
5: Jullie ook.
0: Dank je, hoi.

0: week wel een paar liedjes van Ace of Base in de top 500 uit de 90's komt te staan.
1: Ja, dat zullen er 2 of 3 zijn, denk ik dan.
0: Ja, Design heb je nog.
1: Design, deze en Wheel of Fortune. Nou, die zal ik
0: niet gaan halen. Die zal het niet gaan halen.
1: Nee, nou, houdt op 2, ja.
0: Wheel of Fortune, ja, ook.
1: Dat was de eerste eigenlijk.
0: Grappig liedje wel,
1: ja. Zeker.
0: Ik vond dat heel leuk, Ace of Base. Op een of
1: andere manier. Moderne Anna van toen.
0: Ja, ook uit Zweden.
1: Ook uit Zweden. Ook 2 jongens, 2 meisjes. Het allemaal hetzelfde stramien. En ook weer onweerstaanbaar.
0: Zometeen het nieuws van de 7 uur. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Soms levert een dagje vissen meer op dan je denkt. Ik vertel zo wat een Brabander naar boven hengelde.
0: En Sander, 1 noot van een grote hit straks in de ochtendshow.
1: Don't believe in miracle, you sexy thing.
0: Hot chocolate, hoor je zo.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Coen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
3: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Oh, wat een goede vraag.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
18: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Alain Altena.
19: Goedemorgen. Nog altijd zijn er een hoop vragen over de storing bij Albert Heijn. Die duurt nu al bijna 2 dagen en de oorzaak is nog steeds niet duidelijk. Verschillende cyber-experts denken dat het bedrijf is gehackt, zo zeggen ze bij de NOS. De supermarkt heeft namelijk bepaalde systemen uitgezet en dat doe je alleen als er meer aan de hand is. Deze expert houdt vooral rekening met één scenario.
20: Het meest waarschijnlijke is dat het boeven zijn die geld willen verdienen. Dus die dringen binnen om vervolgens de organisatie af te persen. Bijvoorbeeld door bestanden onklaar te maken en weer terug te geven. Of door heel veel informatie te stelen en die later dan weer tegen een betaling terug te geven.
19: De storing zorgt in sommige winkels al voor lege schappen. De proef met de 13 weken echo voor zwangere vrouwen zal na volgend jaar definitief verdwijnen. Minister Hermans volgt een advies van de Gezondheidsraad. Die zei eerder al dat eventuele afwijkingen te vaak worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. De minister kijkt nu naar alternatieven voor deze 13 weken echo. Dan in Mexico, daar zijn door noodweer zeker 5 mensen om het leven gekomen. Komt door een tropische storm, die zorgt voor enorm veel regen en overstromingen. Intussen zet Mexico zich schrap voor nog een tropische storm, dit keer een orkaan, die komt morgen aan land. En voor vissen heb je een hoop tijd en geduld nodig, maar dat kan je blijkbaar ook flink wat tijd opleveren. Een visser in Sint-Willebroort in Brabant haalde gisteren namelijk geen vissen, maar 16 horloges uit het water. En naast de verzameling klokjes viste de man ook een paar oorbellen, een bril en een ketting op. Hij haalde gelijk de politie erbij, die doet nog onderzoek of de spullen gestolen zijn.
18: Het is wel sympathiek dat hij de politie erbij haalt. Kan het ook allemaal op marktplaats
19: zitten? Dat had het ook zeker gekund. Het weer van Buienradar. Grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
18: Ik voorspel een drukke ochtend op de weg. De aantal vertragingen staat nu al op 45. Dat is behoorlijk wat. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Vertraging tussen West-Zaan en Zaanstad-Zuid van 35 minuten. Er is een ongeval geweest bij Amsterdam. Verkeer richting Rotterdam volgt de Ring Noord, is het advies. En ik heb nog eentje, de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Schravendeel, 25 minuten.
1: Dit is Joe met Koen en Sander.

0: om volgende week lekker te gaan luisteren naar de 90's Top 500.
1: Ja, en de uitnodiging staat om nu te gaan stemmen alvast. Want zeker. Dat kan nu al.
0: Ja, stem op jouw favoriete 90's liedjes. En er is zoveel leuks gemaakt in dat decennium. De app van Joe, pak hem er even bij. Stemmen daar via de site, kan ook joe.nl. Dankjewel Angelique, Cinderella, Claire en Tessa. Voor Michael Jackson. Stem.

0: Michael Jackson. Goedemorgen, het is 7:05.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ja.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dinsdagochtend 13 oktober. Er wordt weer gevoetbald in de Champions League. Vanavond 9 uur. RB Leipzig tegen PSV. Heeft de trainer van PSV, Bos, al gezegd dat het vuur tegen vuur wordt.
4: Ja.
0: Dus nou ja, dat belooft wat. Morgen overigens om 7:15 Feyenoord tegen Como. Gaan we morgenochtend nog tickets voor weggeven. Wat ik wel leuk vind. Weet jij waar RB voor staat, van RB Leipzig?
4: Red Bull.
0: Rassenballensport.
4: Is dit toch Red Bull?
0: Ja, dat dacht ik ook.
5: Nee, het is geen Red Bull. Nee, want dat mag niet. Dat is een merknaam en dat mag niet in de Duitse voetbalclub staan.
4: Het is de afkorting.
5: Ja, maar ook dat mag niet. Dus dan is het Rassenballensport.
4: Dat zeggen wij nu allemaal, maar iedereen weet gewoon dat het Red Bull is.
0: Red Bull Leipzig.
4: Ja, dus dit is gewoon voor de bühne.
0: Nee, Sander, het is Rassenballensport.
4: Nee, het is gewoon Red Bull.
0: Leipzig.
4: Het is voor de bühne. En wij trappen er allemaal in. Maar ondertussen weet iedereen dat het... Want ze hebben toch dat logo dan wel weer, toch?
5: De sponsor staat gewoon op het shirt, zeker.
4: Ja, precies. Ja, ja.
0: Nee, het is Rassenballensport.
4: Ja, het is Rassenball. Nee, maar het is Red Bull. ja, dan mag je vandaag een spannende dag. Niet alleen voetbal, we hebben ook natuurlijk... Jij gaat vandaag, je gaat als alles goed is,
0: ja.
4: De lucht in. Maar belangrijker nog, je gaat het vliegtuig aan de grond zetten.
0: Ja.
4: Je hebt zelfstandig een vliegtuig landen. Veel vragen ook. En wij hebben een vraag in de Joe-app van Nina gekregen.
6: Goedemorgen, Koen en Sander. Koen, ik volg jouw spannende vliegtuigavontuur op de voet. En ik ben heel erg benieuwd of we jou kunnen volgen op de Flightradar-app. Ja. En wat jouw vluchtnummer dan zou zijn. Heel veel succes gewenst.
0: Nou, wat lief. Dankjewel, Nina. Ja, dat kan. Ja, ieder vliegtuig heeft een registratie. En wij gaan, Sander, want jij gaat mee.
4: Ja.
0: Vliegen in de PHTGM. Dat zeg je dan in aviation taal in de Papa Hotel Tango Golf Mike. Ja, dan kunnen jullie maar uit gaan zitten lachen, maar zo werkt dat.
4: Nee, het is gewoon Red Bull, hoor.
0: Papa Hotel Tango Golf Mike.
4: En als het nou in R&B staat, wat is het dan?
0: Dan is het wat anders.
4: Rassenbal.
0: Ja, dan is het Red Bull. Hey, in België is een ontslagen tandarts uit wraak met zijn Porsche een tandartsenpraktijk binnengereden. Bestuurder raakte daarbij lichtgewond en is door de politie meegenomen voor verhoor.
7: Plots hoorden we een enorme klap, maar echt geweldig. Dus wij sprongen recht en we dachten, ja, hier is hier een ongeval gebeurd.
0: Ja, was ontslagen, was zo boos. Is hij gewoon met zijn Porsche? Ik zou het zelf met een andere auto hebben gedaan, maar hij heeft het met zijn Porsche gedaan. Is hij zo even de praktijk binnengereden?
4: Ja, en dan zeg je natuurlijk wel, dan kan hij door de beugel. Toch? Ja, dat is vrij irritant. Maar goed, even in alle eerlijkheid. De politie heeft zijn tanden erin gezet.
0: Oh nee, zat.
4: Maar hij liep al een tijdje op zijn tandvlees.
0: Ja, ja, ja.
4: Ze krijgen het flink voor hun kiezen.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar uiteindelijk is het wel een kroon op zijn werk. Ja, je ziet hoe aan de brug gebouwen ben, hè? Ja. Ja. En dan heeft hij wel een gaatje in zijn cv.
0: Ja.
4: En in alle ernst, even serieus, vanavond is hij te zien op RTL 4... in de talkshow van Humberto Tand.

0: hij liep al langer met het idee. Maar je moet het maar toch in de praktijk brengen. En ze liepen nog. Mondkappen, mondkappen.
1: Dit is ook niet goed voor je gebit, dit, hè? God,
0: nee.
1: Kijk, beter niet doen. You

0: Small Town Boy. De ochtend van Joe.
1: Joe, 90's Top 500.
0: En volgende week hier, heerlijk, hebben we de 90's Top 500.
2: Ja, heel veel zin in elke dag tot aan die Top 500. Kunnen wij, want je mag nu stemmen, mogen wij een stemsuggestie doen. Ja. Een liedje wat uit onze jeugd komt, dat wij een warm hart toedragen. Dat wij graag hoog in de lijst zien belanden.
0: Ja, ik heb hier een liedje, deze komt een beetje uit jouw koker, Sander.
2: Ja.
0: Ik heb hem hier klaarstaan, maar ik heb hier me toch een partijke zin in.
2: Ja, kijk, dan moet ik even heel snel uitleggen dat het natuurlijk de jaren 90 voor ieder anders was. Maar ervan uitgaande dat we in de jaren 90 toch wel gepokt en gemazeld zijn geworden. Je ging erin als jongetje of als meisje en je kwam eruit als volwaardige man of vrouw. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar ja, er gebeurde gewoon heel veel voor het eerst in de jaren 90. Je ging misschien wel van de basisschool naar de middelbare school. Je ging voor het eerst misschien wel een sigaret roken. Voor het eerst had je misschien wel een gebroken hart, of was je verliefd geworden, of gebeurde er zelfs al meer. Voor het eerst een beetje tongen achter de schuur, achter de fietsenstalling van de middelbare school. Je kent het wel. Maar wat natuurlijk echt voor het eerst was, was het stappen.
0: Ja.
2: En in de jaren 90, werd er nog volop gestapt. Tegenwoordig is dat allemaal wat minder. Zijn er geen disco's meer, steeds minder uitgaansgelegenheden. En ook zelfs de kroegen moeten af en toe een beetje vrezen. Dat was in de jaren 90 wel anders. Want we gingen gewoon op pad, vrijdag en zaterdag en zelfs zondagmiddag. Alleen we hadden geen geld, het kostte heel wat. En je wil natuurlijk altijd nog eventjes een kastetje met wodka kopen, of een benetje, of een biertje. En dan had je ook nog een 5-gulden muntje om sigaretten te kopen. En je moest ook nog een 5-gulden muntje in je zak steken, omdat je wel naar huis moest komen en je moest best al een taxi betalen.
0: Zeg je nou Baileys?
2: Ja.
0: Dronk jij als man zijnde Baileys?
2: Je bent 17.
0: Maar dat was toch echt een vrouwendrankje?
2: Ja, weet ik, maar dat was toen onze weapon of choice. Omdat het was wat zachter dan wodka of tequila.
0: Geweldig.
2: Ja, het stond aan de benen. En niet overigens te mixen met 7-Up, want dan gebeurden er rare dingen. Dat ging helemaal schuimen.
0: Nee, joh, gaf.
2: Maar overigens ook een broodje aap, hoor, dat je daar dood aan ging. Maar goed, in die tijd leefde dat we onwetend waren. En ja, dan op een gegeven moment was het geld op. En we konden geen baby's meer kopen. En wat je dan maar ging doen, is dan maar toch een beetje dansen. En hopen dat je misschien wat aandacht kreeg van de ander. En dat gebeurde niet. En je stond daar aritmisch, ik in ieder geval, wel te dansen. En de muziek die daarbij hoort bij je onwetende aritmische lichaam, dat is de soundtrack van iemand die eigenlijk niet beter wist, maar later wel beter zou weten. En dat zijn vele hitjes. Je had natuurlijk Another Night van The Real McCoy. Je had Musical Man. Ik bedoel, het waren allemaal dansbare liedjes met een geweldig, geweldige melodie. En ja, één liedje wat voor altijd daaraan verbonden is, omdat het gewoon echt mij meteen terugwerpt in 1993. Ik zie me nog staan in de polder in Dronten, 2:30 s'nachts, met een sigaret en een baby in mijn hand. Hopen dat het wat zou worden en het werd niks. 50 jaar later nog steeds niet. Maar de muziek die blijft staan. Amber, This Is Your Night.

0: Wil je nog wat drinken?
1: Ja, heel lekker.
0: Wat zeg je?
1: Ja, is
0: wel. Alain ook nog, wat heeft hij nog muntjes?
1: Baileys?
0: Alain!
1: Hij stond zo hard uit elkaars oor te tetteren altijd.
0: Oh, jongens, ja. En dan stond je zo... Het was stap tik naar links, stap tik naar rechts. Zo stond je te dansen.
1: Nou, ho, praat voor jezelf, hè. Stap tik naar links, stap tik naar rechts. Hallo, het is niet Nederland in beweging. Olga commandeur.
0: Ja, maar zo stond ik dus te dansen.
1: Ja, echt?
0: Ja, meer dan dat kon ik gewoon niet. En dan ging je een beetje heen en weer. Ja, en als je een beetje mazzel had, dan bots je tegen iemand aan.
1: Had je weinig succes bij de vrouwtjes?
0: Ja, maar je komt toch uit Biddinghuizen, hè?
1: Is dat anders?
0: Nou, ik ging naar Dronten, wat voor ons toch wel een grotere stad was. Ja, dan werd je toch een beetje als een boertje in de nek aangekeken.
1: Ja.
0: Maar goed, een beetje drogeren en het.
1: Zo gaat het in Biddinghuizen.
0: Nee, dat bestond toen nog gelukkig nog helemaal niet.
1: Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show met Alain straks in het nieuws van 19:30.
2: Ja, goedemorgen. We duiken zo in de wereld van de Duitse slagers, want daar is wat ophef.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar. Zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
17: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord Como. Aangeboden door Eurojackpot.
18: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus
8: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Een grijze dag vandaag. Het is niet anders, soms wat lichte regen. Maar het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden. Verkeersinformatie, 75 vertraging, dat is behoorlijk wat. Het aantal zal nog verder oplopen. Dus een drukke ochtend op de weg op de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 55 minuten vertraging. Half uurtje op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. En de A58 in het zuiden Breda-Eindhoven voor de brug over Wilhelmina in de Kanaal. Daar ben je 30 minuten langer onderweg. En dan gaan we naar het nieuws van 19:30. Krijg je van Alain Altena. Goedemorgen.
11: Organisatie Veilig Thuis kan het werk niet meer aan. En daarom is er de komende jaren ruim 200 miljoen euro extra nodig. Dat geld is bedoeld om wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. Slachtoffers van huiselijk geweld of andere mensen die ermee te maken krijgen kunnen advies van Veilig Thuis vragen. Vorig jaar kwamen er meer dan 130.000 meldingen binnen. Nog altijd zijn de problemen bij Albert Heijn niet voorbij. Sinds zondag heeft de supermarkt last van een storing. En meerdere experts zeggen nu, dit zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Toch wil Albert Heijn nog altijd niet zeggen of het om een hek gaat. Door de storing zijn er grote problemen bij de distributiecentra. En gisteren zei RTL Z dat alleen die in Zaandam nog draaide. Maar of dat nu nog steeds zo is, dat is niet duidelijk. En dan nieuws over deze zanger.
12: Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw.
13: Waar zijn die handen?
11: Ja, de Duitse schlagerzanger Heino die krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij beweerde op social media dat de 87-jarige zanger op hem zou stemmen. Maar dat is onzin, zegt Heino. Vanwege imago-schade eiste de zanger een schadevergoeding van 250.000 euro. Nou ja, wat gesprekken is er een deal gemaakt, 7500 dus. En de partij heeft ook sorry gezegd.
14: Ik haal het mijn worst en zo daar, bij de Duitse slager.
11: Leuk, leuk. En blijf in Duitsland voor een toch wel een bizar verhaal. In Keulen zou een 16-jarig meisje in een fastfoodrestaurant zijn aangerand door een robot. Twee jongens van 16 en 19 zouden de robot van afstand hebben bestuurd, stootbewegingen hebben laten maken en het incident live hebben gestreamd op social media. En de politie betrapte de jongens, hun telefoons en de robot zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak. En de robot droeg trouwens een witte tanktop, een gouden ketting en een nepsnoor.
10: Soms heb je van die nieuwsberichten, daar kan je gewoon met je hoofd niet bij.
14: Nee.
10: Ja, dat is ik zou bijna dat je hem nog een keer moet doen, omdat ik denk, hè? In een fastfoodrestaurant aangerand worden door een robot.
11: Ja.
14: Ja.
10: Maar wat
14: ja,
10: doet die robot daar?
11: Ja, nou ja, inderdaad. Die jongens die hadden hem blijkbaar bij zich. En die hebben de robot bestuurd. En die kwam van achteren aanlopen bij dat meisje, zeg maar. En toen,
10: maar die jongens zaten ook in dat restaurant.
11: Ja, dat vertelt
10: of is het op afstand? Want ik denk
11: op afstand is het. Ja, op afstand. Ja, ja, ja.
14: Nou, ik heb beelden gezien van het verhoor. En dan zegt, hoor je me echt zeggen, ik beroep me op mijn zwijgrecht.
10: Zou het Robin zijn geweest?
14: Passie, Adriaan, help, help,
10: help. Maar goed, niet leuk voor dat meisje natuurlijk. Laat het duidelijk zijn. Of het nou een robot is of niet. Ik bedoel, hier schrik je natuurlijk helemaal het apenlazers wat daar gebeurt. Dankjewel Alain voor het belangrijkste nieuws. En in dat nieuws heb je kunnen horen, sinds gisterochtend, grote problemen.
14: Ja.
10: Katastrofaal zou ik het bijna wel willen noemen. Voor Albert Heijn. En wat moet je doen als je natuurlijk niet je boodschappen kan vinden? Hè?
15: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nee. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
14: Spruitjes, geen tomaat, geen volkoren beschuit, geen courgette, geen aspergepuntjes, geen trekbandzakken, geen shiba voor de gevoelige tandjes. En dropmunten, geen schuursponsjes, geen ananasblokjes, geen kikkers, geen muizen. Geen borstplaat, geen lavash kiri, geen rolmopse XL, geen extra gevlamberen furelfilet. Geen chipolatenworstjes, geen magnetonrookworst, geen mini-tukjes. Oh, geen Nexona. Nee, het is echt katastrofaal.
10: Het is vooral die borstplaat vond ik mooi. Ja.

0: Hadley en Jennifer Warnes en I've had a time of my life.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
0: Ja, 24 uur geleden begon de chaos bij de Albert Heijn. Prijskaartjes die niet kloppen, boodschappen die niet bezorgd worden en vrijwel alle distributiecentra die stil liggen. Wordt zelfs gewaarschuwd voor lege schappen, ook de komende dagen. De vraag is, wie of wat heeft de grootste supermarkt van Nederland zo weten te ontregelen? Retaildeskundige Paul Moers aan de lijn. Paul, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Is nou eigenlijk al bekend wat nou precies aan de hand is bij de Albert Heijn?
3: Nee, Albert Heijn blijft er maar geheimzinnig over doen. Maar ja, het is duidelijk dat dit moet wel een hekaanval zijn.
0: Ja.
3: Ja, en dan vraag je je af, waar komt dat dan vandaan? En wat wil nou het toeval? In het weekend heeft Oekraïne een gigantisch datacentrum in Rusland vernietigd.
0: Ja.
3: Yandex heet dat. Ja, waardoor eigenlijk die online berichten in Rusland echt helemaal wegvielen.
0: Ja.
3: Dat is echt een soort verlamming. En ja, je weet dat Poetin heeft geroepen van wij gaan Europa verschrikkelijk ontregelen, dan zou het best kunnen zijn dat zo'n staat erachter zit. Want ja, het gebeurde niet alleen bij Albert Heijn, maar op hetzelfde moment werd ook bij supermarkten in Frankrijk de zaak helemaal ontregeld.
0: Ja, Paul, jij zegt dit zijn de Russen. Heb je daar direct...
3: Nou nee, dat zou kunnen zijn.
0: Oké, okay, dus, ja precies. Ja. Je hebt daar niet directe aanwijzingen voor dat dat ook zo is.
3: Nee, dat moet natuurlijk helemaal uitgezocht worden. Hè? Dus je hebt natuurlijk groepen als de Shiny Hunters, Lockbit, noem ze maar op. Partijen die het voor geld doen. Maar ook dit soort partijen kun je afvragen, door wie worden die niet precies aangestuurd?
0: Ja.
3: Ja, en als je een Albert Heijn plat weet te leggen, dan moet je bedenken, Albert Heijn heeft zo'n 40% marktaandeel.
0: Ja.
3: Ja, en dat is echt een gigantisch keiharde klap. Eigenlijk ook voor de Nederlandse supermarkten. Want, en zeker voor de consument. Want ja, als 40% daadwerkelijk helemaal weg zou vallen, dan heb je echt een probleem met de voedselvoorziening in dit land.
4: Ja, maar Paul, nou, dan ga je heel erg hard verstapel. Dit komt natuurlijk wel weer goed. En we hebben natuurlijk nog heel veel andere supermarkten.
3: Ja, maar dat kun je helemaal vergeten. Als je 40% van de markt hebt,
4: ja,
3: dan is het niet zo dat andere supermarkten dat even kunnen oplossen. Zo werkt dat niet. Die hebben ook hun maximum capaciteit in hun distributiecentra. Dus dat kun je gewoon niet oplossen.
4: Ja.
3: En nou zal het zo'n vaart op dit moment denk ik niet lopen. Dit zal misschien een paar dagen gaan duren. Dus dan hebben we er even een paar dagen echt last van. En dan neem ik aan dat Albert Heijn het opgelost heeft. Maar... Ja. Het punt is wel dat we in Nederland moeten gaan nadenken over het feit dat we zo verschrikkelijk afhankelijk zijn van al die IT, al die techniek. En je ziet maar hoe kwetsbaar we als maatschappij aan het worden zijn.
4: Ja,
0: maar dat roepen we al de hele tijd, maar we lijken er niks van te leren op een of andere manier, hè?
3: Nou, dat zeg je heel goed. Ja, mij verbaast bijvoorbeeld dat wij een cyberminister hebben. Dat is allemaal verdeeld over verschillende bewindslieden. Van Wil doet er wat mee.
0: Ja.
3: En arts, staatssecretaris doet er wat mee. En je zou zeggen, daar moet je toch als land ook echt een plan voor neer gaan leggen. Want nou hebben we het over supermarkten. En dat is natuurlijk een hele cruciale factor in de maatschappij.
0: Mm.
3: Maar je zou ook over banken kunnen nadenken. Elektriciteitscentrales.
4: Ja, Schiphol.
3: Straks, ja, Schiphol of een grapjas die de bruggen openzet.
4: Ja, maar Paul, voorlopig, en ook gisteren was ik bij de supermarkt, maken mensen zich vooral heel boos over het feit dat de blauwe bessen in de aanbieding zijn en dat bij de kassa dan niet gehonoreerd wordt.
3: Ja, nou ja, zo zie je maar hoe verwend de consument is. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, Albert Heijn, ga er maar vanuit dat die echt waanzinnig hun best doen om dit soort zaken te voorkomen.
0: Ja, ja.
3: Dus ja, dit is een situatie waar eigenlijk Albert Heijn ook echt absoluut niets aan kan doen. Dit is gewoon heel vervelend.
0: Mm-hmm.
3: En ja, voor klanten is dat natuurlijk ook heel erg lastig. En ja, dan zie je ook meteen dat je op zo'n manier zomaar het imago van een supermarkt kan beschadigen.
4: Ja,
3: terwijl ze daar zelf helemaal buiten staan.
4: We hebben natuurlijk de Odido-hack gehad. Ja, je gaat nu,
3: ja.
4: Kijk, iedereen heeft wel iets een keer gekocht online bij de Albert Heijn of zijn bonuskaart gekoppeld aan zijn privégegevens.
0: Ja, ja, ja.
4: Die komen dan waarschijnlijk, denk ik, dan ook weer. Of is het daar niet om te doen?
3: Nou, dat zou nog best een volgende stap kunnen zijn. Je weet, kijk, Albert Heijn is ontzettend spaarzaam met mededelingen. En ik kan me voorstellen dat alle Albert Heijn klanten, precies zoals je zegt, met een bonuskaart en al hun gegevens, zich ook zorgen maken. Wat is er met die gegevens gebeurd? En wie heeft daar nu toegang toe? Dus ja, dat is iets wat de komende dagen uitgezocht zal moeten gaan worden.
0: Kunnen we vanmiddag gewoon weer shoppen, denk je, op de normale manier, of gaat het langer duren?
3: Nee, dat gaat bij Albert Heijn ongetwijfeld langer duren. Als ze het vandaag aan het einde van de dag weten op te lossen, dan moet dat weer helemaal opgestart worden.
0: Oh ja.
3: En dan ben je echt een paar dagen verder. Ja. En nou, er is één distributiecentrum in Zaandam wat nog draait. Dus ja, je zult de komende dagen echt met een aantal eigenschappen te maken
4: hebben. Nou, deze jongen heeft al 116 rollen wc-papier gekocht, hoor.
0: Hamsteren.
4: Nee, maak je niet meer.
0: Paul Moers, retaildeskundige, dankjewel voor dit gesprek. En nou, we gaan het allemaal meemaken. Het is toch weer een rare situatie.
4: Ja,
0: we zijn het niet gewend.
4: Vanaf volgende week zijn firewalls in de bonus bij Albert Heijn. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: uit de 70s, 80s en 90s bij Joe Sheryl Crow en All I Wanna Do.
1: De mop van Cato.
2: Ja, het is weer tijd voor de mop van Cato.
1: Hoe noem je een olifant die graag luiert?
0: De olifant die graag luiert.
2: Ja.
3: Geen idee.
1: Een lanterfant.
0: Een lanterfant. Straks weer een ander spelletje. De drie noten komt eraan. Naar ABBA bij Joe.

0: van ABBA gaan we straks naar het nieuws van 8 uur. Krijg je van Ale.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen goed nieuws over de economie. En dat komt door een buurland van ons.
0: En Sander.
2: Ja?
0: Luister goed. 1 noot van een grote hit.
2: Zo, mag het nog eens worden?
0: Ja, je mag, ik denk dat je hem gaat weten. Komt-ie.
2: Nee, die weet ik niet. Better of Alone, DJ Jur.
0: Nee. Nog 1 keer, die ene noot.
2: Nee, dat is alsof je computer ben je gehackt. Oh, Iris, ja.
0: Goo Goo Dolls, zometeen in de Koen en Sander Show.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hey Remo!
22: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
24: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even in die penderen.
25: Hey Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
30: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
29: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, €1,89.
31: Hé hey joh, hij is weer terug.
32: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
31: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
33: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dit is Joe. Het is de 8 uur. Allee Altena heeft het nieuws voor je.
5: Goedemorgen. Organisatie Veilig Thuis slaat alarm. Er is de komende jaren ruim 200 miljoen euro extra nodig. Het geld is bedoeld om wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen.
6: Het loopt nu echt helemaal vast. Gezinnen, huishoudens moeten soms wel langer dan 2 maanden wachten voordat een melding echt helemaal is opgepakt.
5: Was te horen bij de NOS. Vorig jaar kwamen er bij Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen over huiselijk geweld. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens hen alleen als er meer aan de hand is. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. Onze economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Niet 1, maar 1,5%. Dat voorspellen experts van de Verenigde Naties. Komt onder meer doordat het in Duitsland beter gaat dan verwacht. En dat is onze belangrijkste handelspartner. En de Amerikaanse acteur R.G. Milley is overleden. Hem ken je vooral van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van hoofdpersonage Walter White.
7: You killed Uncle Hank. You killed him.
8: Okay, son.
7: No, what you did to mom, you asshole.
5: En net als zijn personage had Milley een bewegingsstoornis. Zijn doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld. R.G. Milley was 34 jaar. Het weer van Buienradar, grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
4: Dankjewel, drukke ochtend op de weg. Bijna 100 vertragingen op dit moment, dus sterkte als je te maken hebt met de files. We zullen er wel een beetje moeten wennen, denk ik. Als de blaadjes gaan vallen, worden de
9: spitsen ook drukker. En gladder en drukker.
4: Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, 35 minuten. Ook ruim een half uur extra op de A4 Dinteloord richting Antwerpen bij Bergen op Zoom. Er is een ongeluk geweest bij Den Haag. Verkeer richting Bergen op Zoom volgens Rotterdam is het advies in de rij om via de A13 en de A20. Dan heb ik nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. Daar 1 uur en 10 minuten.
10: Dit is Joe met Koen en Sander.
11: De Koen en Sander Show.
4: Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
4: Vandaag is de dag gekomen dat ik een

0: En volgende week hier bij Joe, de 90's Top 500. En deze week kan je gaan stemmen.
1: Ja, stemmen. Kan bijvoorbeeld ook op de Goekerdols.
0: Heeft Matthijs gedaan en Yvonne en Barbara. Dank voor je stem.

0: ontzettend mooi deze. En luidkeels in de auto meegezongen met Irish door Yvonne. Die appt tot ons.
1: Ja, zouden ze de nummer 1 kunnen worden?
0: In de top 500?
1: Ja.
0: Oh.

0: stemmen op jouw favoriete 90s liedjes kan nu op dit moment in de Joe-app en via joe.nl. Volgende week de top 500 uit dat prachtige decennium.
1: Ja.
0: Maar eerst de dag van vandaag.
1: Ja, de dag van vandaag. De dag van vandaag die geen gewone dinsdag is. In ieder geval niet voor jou, Koen. Want vandaag ga je iets doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Een eerste keer. We hebben dat namelijk elkaar cadeau gedaan. Jij gaat voor het eerst, weliswaar na 2 of 3 trainingen, vandaag een vliegtuig zelfstandig landen.
0: Ja.
1: En dat is, dat geef ik je te doen.
0: Ja. Nou, ik ben er ook best wel gespannen voor. Moet ik je eerlijk zeggen. Vanmorgen ging in alle vroegte de wekker. En dan zit het toch in je hoofd van, vandaag moet het gaan gebeuren. En de reden waarom ik er ook een beetje gespannen over ben, heeft alles te maken met het weer. We hebben even onze weerman Robert gevraagd hoe het weer van vandaag is.
2: Het is net een wat mindere dag, want er is veel bewolking. Het waait ook nog eens stevig in de loop van de middag uit het zuiden tot zuidwesten. Denk toch al gauw boven land een windkracht 4 tot 5. Er valt ook af en toe wat regen of motregen. Zeker geen ideale omstandigheden. Dus het wordt allemaal denk ik nog best spannend.
0: Ja, Robert de Vries is dat.
1: Ja.
0: Ja, daar word ik dan een beetje zenuwachtig van.
1: Dat snap ik.
0: Ja,
1: snap ik.
0: Ja, hadden we gisteren zo'n mooie dag. En morgen wordt het ook mooi. Vandaag net eventjes wat minder. Het moet allemaal gaan gebeuren vanmiddag. In de middagshow van Kai ga je het ook allemaal meekrijgen. Maar de man die mij de afgelopen weken wat kennis heeft bijgebracht, hebben we nu aan de lijn. Dat is mijn vlieginstructeur Sander.
1: Ja.
0: Gert-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, nou dat klinkt in ieder geval vrolijk, optimistisch en opgeruimd.
3: Ja, altijd.
0: Gert-Jan, we hebben getraind. Maar het belangrijkste voor nu op dit moment is natuurlijk, kan het vanmiddag doorgaan? Of moeten we het verschuiven?
3: Ik verwacht dat het vanmiddag wel gaat lukken. Het wordt wel inderdaad een spannende dag, zeker vanwege de wind. En we hebben dat de vorige keer bij de training ook gezien. Toen was het echt erg slecht. Maar de keer daarvoor en de afgelopen keer ging het hartstikke goed. Dus als het weer een beetje meewerkt, ja, het wordt heel spannend. Ik ben heel benieuwd.
1: Nou, maar even, want nu zeg je 4, 5 dingen door elkaar. Want je verwacht van wel, maar toch wordt het spannend en eigenlijk ook weer niet. En we moeten maar. Kom eens met statistiek. Hoe schat je de kans in?
3: Ik denk dat het gaat lukken voor, ik denk 75% dat het wel gaat lukken.
1: Vind ik nou nog niet heel veel.
0: Dus het zou kunnen dat er vanmiddag misschien dan alsnog een bericht komt, het gaat niet door.
3: Herexamen kreeg je dan, hè?
0: Oh ja, een herexamen. Ja, precies.
1: Okay. Maar, en waar let jij dan op? Waar hangt het dan echt voornamelijk vanaf?
3: Vooral het belangrijkste punt is natuurlijk de landing. En het moment waarop die zeg maar vlak boven de baan komt, dat hij dan het vliegtuig goed onder controle heeft en weet wat hij gaat doen.
1: Nee, maar ik bedoel qua weer.
3: Ook alweer. Oh, de wind. De wind natuurlijk. En de bewolking. Want we hebben natuurlijk een route uit bedacht. Dat over bepaalde steden gaat. En ja, we willen niet te laag over de steden heen vliegen. Dan moeten we dus langs de randen van die steden gaan vliegen. En voor de rest, de wind. Die moet een beetje rechtop in de baan staan. Er moet niet te veel van opzij komen. Nee. Dat zou erg vervelend zijn.
1: Ja.
3: Maar als die staan nu een beetje van de linksvoor. Dus daar kan Koenig zich al een beetje op voorbereiden.
0: Linksvoor.
3: Maar, linksvoor.
0: Dus dan moet ik even, Gert-Jan, dan moet ik een beetje linksvoeten bijgeven dan.
3: Nee, rechts.
1: Oh jee.
3: Het maakt maar 60% wel.
0: Even kijken of je wakker bent.
1: Maar de kans is reëel dat jij om 1:30 gaat bellen, jongens. Het gaat niet door.
3: Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen.
0: Oké. Okay. Nou ja, daar moeten we.
3: Dat is dat gaat, hè?
0: Daar moeten we rekening mee houden. Sander gaat achterin zitten, Gert-Jan. Die gaat verslag doen. Dus die ga je vanmiddag, als iedereen die dan dit wil volgen, die hoort Sander op de radio. Moet hij een extra spuugzakje meenemen? Of?
3: Ik heb er al een paar extra in gedaan.
0: Oh, heel goed.
3: Ja.
1: Nou, ik heb goed nieuws. Voor onze luisteraar. Ik geef mijn plekje op voor degene die graag mee wil.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar goed, het wordt spannend aan alle kanten eigenlijk, hè, Gert-Jan?
3: Ja, eigenlijk wordt het best wel spannend. Het zal niet zo mooi weer zijn als de laatste keren. Maar we gaan ons best doen. Ja,
0: maar we kunnen toch ook gewoon zeggen, jongens, we doen het gewoon morgen of overmorgen. Dan hebben we gewoon goed weer.
3: Ja, dan moet je wel even naar Italië gaan, want daar zit ik op vakantie. Of je met een andere instructeur meeneer.
0: Dat is het.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Nou, ik druk op de ketel.
1: Ik vind Italië helemaal niet zo
0: gek. Nee, ik ook niet. Nee.
1: Ga ik wel even met de auto daar naartoe.
0: Oké. Okay. We houden de gaten, Gert-Jan. We gaan ervan uit dat het doorgaat. En dan zien we elkaar vanmiddag.
3: In ieder geval, tot vanmiddag.
0: Tot vanmiddag. Okay, en mocht je benieuwd zijn, waar gaan we precies vliegen en hoe kunnen we de vlucht allemaal volgen? De route gaan we straks bekendmaken, hoor je zo meteen. Naar Eldebarts en Who's Johnny?

0: Eggman, Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Vanmiddag om 5 uur. Sander,
1: ja.
0: Ben jij mijn passagier?
1: Ik mag achterin zitten, ja.
0: In een Cessna 172 en stijgen wij op van het vliegveld in Teugen. Dat is althans de planning. Zojuist gehoord van mijn vlieginstructeur dat de kans 75% is dat het doorgaat.
1: Vind ik nog niet veel.
0: Toch nog een kwart kans dat het doorgaat. Ja, heeft dus allemaal met het weer te maken. Dus het is een beetje spannend. Maar het is de bedoeling dat ik voor het eerst in mijn leven dan tegen 6 uur, zo rond 6:10, zelfstandig een vliegtuig ga landen met jou achterin. Ja. Ben ik toch ook even benieuwd, hoe voelt dat voor jou?
1: Nou, ja, ik vind het een hele onderneming. Ik vind het hartstikke leuk, want zo vaak zit je niet in zo'n klein dingetje.
0: Nee, maar je hebt gewoon een onervaren piloot, hè?
1: Ja, weet ik wel. Maar ik heb daar wel echt vertrouwen in.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en er zit gelukkig in het allerslechtste geval een ervaren piloot in. En dan heb je ook nog de vlieginstructeur.
0: Nee, Gert-Jan is een topper. Die instructeur is echt topper. Het is allemaal te volgen in de middagshow van Kai. Vanmiddag tussen 5 en 6.
1: En wanneer mag, want dan stijgen we op dan. En wanneer mogen de stoel hier me dan los?
0: Ik zou ze vasthouden in dit geval. Ja. Voor de mensen die het willen volgen. Ja, je hebt allemaal Flight Radar natuurlijk voor die appjes. Hè, dat kan. Vanaf 5 uur dus even de PHTGM, de Tango Golf Mic, in de gaten houden. Dat is het toestel waarmee we omhoog gaan. En we hebben een route.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Zal ik hem even delen?
0: Nou, deel maar even.
1: We gaan via Apeldoorn, Heerlen, Olst, Deventer, Zutphen, Bourtange.
0: Nee.
1: Terschelling. Hey. Alessund, Bergen, Nuuk op Groenland, Washington, Panama, Ecuador, Kaapstad, terug via Tanzania naar Teugen.
0: Ja. Nou, dat is de route.
1: Ja.
0: En dan zijn we over een paar maanden terug.
1: Nee,
0: we gaan om 5 uur take-off. Dan zijn we ongeveer om 5:10 in Apeldoorn, om 5:50 in Heerden, om 5:30 in Olst. En dan gaan we rond 5:30 over Deventer, dan om 6:10 Zutphen. En dan is de bedoeling dat we om 6:10 gaan landen weer op Teugen. En weet je wat leuk is? We gaan ook over huizen van luisteraars heen vliegen.
1: Ja.
0: En Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij werkt in Deventer.
2: Dat klopt.
0: En niet zomaar ergens, hè?
2: Nee, op de mooiste plek van Deventer.
0: Ja, en dat is?
2: Dat is de Adelaarshorst van Code Eagles.
1: Het stadion van Code Eagles, wat leuk. Ja. Wat doe jij daar?
2: Van alles en nog wat.
0: Linksachter?
2: Maar onder andere de kidsclub en spelersbegeleiding. Ja, balie, telefoon. Van alles.
1: Leuk.
0: Hey, dan komen wij dus over Deventer om 5:30.
2: Ja.
0: En dan zou het ontzettend leuk zijn, dan gaan we een beetje lager vliegen natuurlijk, als jij op de middenstip van de gasmat gaat staan, zodat we naar elkaar kunnen zwaaien, Miranda.
2: Ja, dat lijkt mij zeker heel leuk.
0: Kunnen we dat regelen?
2: Dat kunnen wij zeker regelen.
1: Nou.
2: Ik zal daar proberen met een paar collega's te staan met een mooie rood-gele Golden Eagles vlag. Zodat jullie ons goed kunnen zien.
0: Oh, wat goed. Oh, wat leuk is dit.
1: Om en nabij 5:30.
2: Nou, wij staan klaar.
1: Ja, vergeet niet omhoog te kijken.
2: Nee, zeker.
0: Dan kijken wij omlaag. Doen we een rondje om het stadion.
2: Hartstikke leuk. Leuk. Geniet er ook van.
0: Dankjewel, Miranda. Tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag. Doei.
0: Papa Hotel Tango Golf Mike vanmiddag in de lucht.
1: Nog één korte vraag. Hoe hard gaat zo'n vliegtuig eigenlijk? Hoeveel kilometer per uur?
0: Kilometers per uur kan het maar zo rond 180 kilometer per uur gaan.
1: Oh,
0: met een beetje wind mee 200 kilometer per uur. Ja hoor, kan makkelijk. Kunnen we zo naar Tanzania als je wil.
1: Leuk.

0: Joe en Fleetwood Mac. Everywhere, straks het nieuws van 8:30. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen het laatste nieuws over de grote storing bij Albert Heijn.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen af vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste...

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Hey joh, hij is weer terug.
9: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
8: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Grijze dag vandaag, zon van lichte regen, 17 tot 20 graden. Vliegveld Teuge vanmiddag bewolkt en daar maximaal 19 graden.
14: Windkracht 19 daar.
13: En een flink windje. God, je zou maar in een vliegtuigje moeten gaan zitten, Sander. Samen
14: ja,
13: met mij.
14: Ja, ik neem wat nootjes mee en dan gewoon een gezellig pilsie.
13: Ja, je moet wel je eigen catering verzorgen.
14: Ja,
13: er is geen stewardess aan boord.
14: Dat ik business class had geboekt, hè?
13: Ja. Nou, dat is het niet. Het is heel klein, kan ik je vertellen. Hey, het is druk op de weg. We hebben echt een drukke ochtend te pakken. 87 vertragingen op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Gage Aquaduct. 40 minuten door een ongeval. Op de A16 Breda en richting Rotterdam ben je tussen Breda en Klaverpolder 1 uur en een kwartier langer onderweg. En de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam een uur vertraging. Dan op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Numansdorp 50 minuten. En dan gaan we naar het nieuws van 8:30 alweer. Alain Altena.
15: Goedemorgen. De grote IT-problemen bij Albert Heijn, Ethos en Gallegal zijn nog altijd niet opgelost. En wanneer alles weer werkt, dat wil moederbedrijf Ahold Delhaize niet zeggen. Een woordvoerder zegt nu alleen dat ze nog steeds hard bezig zijn met een oplossing. Ondertussen dreigen schappen steeds leger te raken. Door de storing liggen veel distributiecentra namelijk plat. Al komt er af en toe wel nieuwe voorraad, zegt deze supermarktmanager.
16: We krijgen in ieder geval verschachten binnen nog vandaag. Diepvries en broodjes net geleverd. We hebben inmiddels vlees en de groenten zijn we nu aan het verwerken. Maar de houdbare producten zoals cola, bier, chips, die krijgen we vandaag nog niet.
15: Ja, omdat het moederbedrijf zo geheimzinnig doet en systemen uit voorzorg heeft uitgeschakeld, wordt er volop gespeculeerd over een hack.
17: Ik zou zo graag nu zo in de hoek van het hoofdkantoor willen staan om te kijken hoe groot de stress daar nu is. Ik hoop zo dat er een camera meedraait om hier een documentaire van te maken. Het zal wel niet. Maar dit moet dag en nacht ellende zijn daar.
14: Ja, en ze zeggen natuurlijk ook niet zo heel veel. Nee. Dus dan weet je al dat er inderdaad veel aan de hand is.
15: Door met Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, daar peinzen ze er niet over om de omstreden camerabrillen uit de schappen te halen. Die brillen liggen onder vuur omdat vrouwen massaal stiekem worden gefilmd. Maar de topman van Meta zegt nu, de bril heeft genoeg pluspunten en het waarschuwingslampje op het montuur is duidelijk genoeg. Dan een horrorverhaal uit Amerika. Daar is in een pretpark van Six Flags een man uit een achtbaan gevallen. Het gebeurde op 60 meter hoogte. De man heeft het niet overleefd. En tijdens zijn val raakte hij de attractie nog meerdere keren. Daardoor raakten ook andere mensen gewond.
14: Oh.
15: En volgens CNN is de val vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Wat er is misgegaan is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.
17: Ja, we zien hier ook de foto's waar je normaal gesproken hele blije mensen ziet. Ja. Die aan het lachen zijn naar de camera en met al dat geflits dan. Zie je nu dat die man een duikvlucht naar voren maakt.
15: Ja.
17: En dus helemaal los is van zijn stoel. Ja, dat kan. Daar moet iets raars gebeurd zijn, toch?
15: Ja, dat is nog allemaal niet duidelijk. De politie is dat nog aan het onderzoeken. Maar inderdaad, die foto's die laten wel echt een horrorbeeld zien.
14: Nou, kijk, een aardige speurneus dat ik ben. Kijk, je ziet hem dus inderdaad, omdat dat ding natuurlijk doorraast...
15: Ja.
14: Landt hij als het ware op het rijtje achter hem. Hij landt op de mensen achter hem. Maar als je dan op die foto kijkt, ik zal het even omschrijven... je hebt van die speciale beugels, hè, die, maar dit is zo'n ding die in je schoot komt.
15: Ja. Ja.
14: En als je kijkt, zie je één leeg stoeltje... En dat ding staat open. Zie je?
17: Ja, het gelijk.
14: Dus zou, die,
15: ja, dat klopt.
14: Zou dat ding gewoon kapot zijn gegaan... en dat je er dan uitgelanceerd wordt?
17: Jezus, ja.
15: Nou, dat zal nu ongetwijfeld worden onderzocht.
17: Oh. Ah, ik moet zeggen, we hebben ook wel eens in... volgens mij in de Efteling... daar heb je ook zo'n beugel die van beneden komt.
14: Ja, dat
17: en dan
14: is
17: krijg
14: het.
17: Je nog wel een soort autoriem over je heen... als een soort extra zekering.
14: Ja, ja maar, dit is volgens mij alleen echt zo'n ding in je schoot... maar die staat hartstikke open.
17: Ja,
14: ja, ik zou mijn geld terugvragen, hoor.
17: Vreselijk.
15: Tot slot, de ANWB die wil dat de EU gaat kijken naar de Belgische tolplannen. Dat schrijft de Telegraaf. Onze zuidenburen willen dat auto's komend jaar gaan betalen... voor het gebruik van hun wegen, zodat ze met dat geld de wegen kunnen verbeteren.
17: Ja, slim.
15: Ja, dat is ook hard nodig. Een vignet voor een jaar kost straks maximaal €125 voor Nederlanders. Een dagpas gaat je ruim €11 kosten.
14: Maar dit is toch dit nieuws, ik hoor je toch ook bijna elk jaar?
15: Dat ze daar tol willen invoeren.
14: Ja, maar gaat het nu echt gebeuren dan?
15: Ja, het is nu nog nooit zo concreet geweest in ieder geval.
14: Ja,
15: okay. En in principe ja, willen zij dit gewoon gaan doorvoeren. En zij zeggen, ja, dat geld, dat hebben we ook hard nodig. Want ja, ze geven zelf ook toe, de wegen zijn gewoon slecht.
17: Ja, maar misschien moeten ze eerst gewoon de wegen goed maken... en dan tol vragen dat je over goede wegen kan rijden in plaats van andersom. Maar goed.
14: Nou ja, het is daar ook als je gaat fietsen, bijvoorbeeld in Antwerpen... het is daar zo, alles is zo hobbelig... dat je als je gewoon van A naar B gaat, heb je twee keer een orgasme.
17: Maar ik zeg maar, die fiets jij nou in Antwerpen?
14: Ja, nee, maar het is echt. Het is gewoon één groot. Nou, dat is pas een achtbaan.
17: Elke dinsdagochtend in de Koen en Sander Show Aaron Baden, de verslaggever natuurlijk van de RTL Boulevard... om te horen wat er allemaal speelt in Showbizland. En we hebben weer een relletje te pakken.
14: Ja.
17: Heb je het meegekregen?
14: Ja, absoluut.
17: Het heeft allemaal te maken met de country muziek.
14: Ja.
17: En wie dat het beste kan doen namens Nederland. Waylon heeft daar een uitspraak over gedaan.
6: Ja, je moet natuurlijk wel een klein beetje bagage verzamelen. Ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
17: Hoppa.
14: Ja.
17: Ja, dus niet iedereen het over eens.
14: Hij is de enigste. Ja.

0: Gewoon. Koen en Sander Show voor dinsdagochtend. En wij buigen ons elke dinsdag even over het showbiz nieuws. Wat gebeurt er allemaal in showbizland? En dat doen we met Arend Baren van de RTL Boulevard. Arend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Koen en Sander. Hallo.
2: Hey Arend, goedemorgen. Hallo. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik ben wel nerveus voor jullie als Koen achter die knuppel gaat zitten. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat vanmiddag met dat vliegtuig.
0: Klinkt alsof je er weinig vertrouwen in hebt.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik heb zelf ook een keer in zo'n vliegtuig gezeten. Het gaat alle kanten op, Sander. Ik wil je niet nerveus maken, maar het is niet dat je in een groot passagiersvliegtuig zit.
2: Nee. En kijk, Arend, je bent natuurlijk een man, hè. Je bent de showbiz-expert, de showbiz-journalist van Nederland. Ik denk dat het toch ook wel lekker is om gewoon te openen met twee DJ's overleden bij een vliegtuigongeluk.
0: Jezus, Sander.
1: Wij hebben ook nog een gevoel, hoor. We hebben ook nog een hart, maar ik neem niet weg dat het inderdaad wel heel groot nieuws zou zijn als het ook gebeurt.
2: Maar dat zou toch verschrikkelijk.
1: Ja, we hebben ons online team al klaarzitten, want dit wordt vanmiddag. We gaan wel even met extra interesse naar Deventer kijken en zo, waar jullie ook heen gaan.
0: Als dan die landing goed gaat, zijn ze toch teleurgesteld bij Boulevard.
2: Ze moeten weer country om mee interviewen.
1: Precies.
0: Waylon, over country gesproken. We hebben een relletje te pakken, hè?
1: Ja, het is geen country road, maar country roast. Want Waylon is echt helemaal zelfverzekerd. Als hij heeft gewoon gezegd, ik ben de vertegenwoordiger van de Nederlandse country. Nou, en dat gaat helemaal los natuurlijk tegen het zere been van Douwe Bob aan en van Tim. En het is ongelooflijk wat Tim Knol zegt. Want hij zegt eigenlijk, ik ben de enige die heel goed country kan vertegenwoordigen. Maar we hebben tegenwoordig zoveel zangers al in Nederland die dat heel goed kunnen. En Douwe heeft net een hit. Dus ja, het verbaast ons zeker dat hij dat een beetje over het paard getild heeft.
0: Want Waylon heeft dan die uitspraak gedaan in Goedemorgen Nederland. En vervolgens is daaronder weer op gereageerd door Douwe Bob. Wat heeft hij eigenlijk gezegd? Wat hebben Douwe Bob en Tim Knol gezegd?
1: Ja, Douwe heeft gezegd rustig en heeft hij ook nog een video gemaakt waarbij hij zegt van you throw dirt, you lose ground. Waarschijnlijk was hij onderweg naar Amerika. Tim Knol heeft nog een sneer gezegd eronder van nou, de bescheidenheid zelf. Oh, ja. En ja, het is ook natuurlijk heel raar, want Danny Vera hebben we bijvoorbeeld ook nog, Ilse de Lange. Ja. Het is niet zo dat dat genre, dat weten jullie ook, dat ten dode is opgeschreven in Nederland. Het leeft meer dan ooit.
2: Nou ja, sterker nog, ik denk als jij een willekeurig Nederland vraagt, noem is een country zanger of zangeres in Nederland, dat mensen toch als eerste voor Ilse Lange kiezen.
0: Zeker.
1: Ja. En ze hebben natuurlijk knallende ruzie gehad toen in 2014. Hè, met de Common Linnet. Dat is helemaal uit elkaar gegaan toen. Terwijl ze zo'n hit hadden met Calm After the Storm. Maar ik denk dat Waylon gewoon even een toontje lager moet zingen. Want hij zingt. Hij heeft een hartstikke goed talent. Maar nu, ik weet nu, we proberen ook Douwe vandaag weer te spreken. Die is echt woest. Die vindt het heel erg raar dat hij dat nu zo roept. En dan ben je ook geen goede vertegenwoordiger, toch?
0: Dit is toch ook gewoon even lekker. Even een beetje reuring zo. Dit is toch fijn. Ja, kom maar, een brave gedoe.
1: Ja, als jij dat vliegtuig straks landt, dan hebben we niks anders. Dus we moeten Maar ik zou me trouwens voorstellen, maak samen een keer een hit. Lijkt me wel te gek als ze dat doen. Douwe Bob en Waylon bijvoorbeeld. Ja, waarom niet?
2: Ja, nou ja, goed. Waylon heeft ook al met Jan Smit. Dus een beetje samenwerken is hem niet vies natuurlijk.
1: Nee, daarom. Nou goed, misschien dat dat nog goed gaat komen.
0: We moeten nog even hebben over miljoenenjacht. Daar kijken ook heel veel mensen naar. Er is ophef, want het is de derde keer dit seizoen dat al twee keer dezelfde winnaar wordt getrokken en dus ook twee keer wint. En er zijn de mensen die zeggen, hey, maar er kan wel een notaris zijn bij dat programma, maar dit is wel heel toevallig allemaal.
1: We hebben een hek bij Albert Heijn waarschijnlijk, maar er is ook een hek bij miljoenenjacht lijkt het wel. Want er zijn dus in dit seizoen drie kandidaten al die twee keer wonnen. En gisteren sprak ik bij Linda de Mol erover, want we wilden toch weten van, hoe gaat dat nou? Zij zegt het is allemaal onder toezicht van de notaris. Maar het is wel heel curieus dat elke keer één man heeft bijvoorbeeld drie prijzen gewonnen. Linda zegt het volgende erover.
3: Die mensen hebben dan gewoon echt veel geluk als ze drie keer eruit gevist worden. Ik las ook zo'n gedoe over dat winst nooit aanbelt in een appartementengebouw. Dat het altijd gewone huizen zijn. En dat het dus geen zin heeft om mee te doen als je in een flat woont. Maar het is een loterij.
0: Zij zegt, het is gewoon puur toeval.
1: Ja, nou ja, ik geef het voordeel van de twijfel, maar het is wel heel raar. Ik zat ook te kijken afgelopen zondag. Die mensen die willen dan meespelen met het kofferspel worden dan nog een keer getrokken omdat iemand anders die koffer weggeeft. En dan win je drie keer. Dat is natuurlijk heel, heel raar. Dus ik denk dat ze die computer even opnieuw moeten opstarten. Want er zit van alles waarschijnlijk niet goed op dit moment.
2: Even de modem 20 seconden uitzetten. Ja,
0: weet je nog, vroeger had je toch ook van die heel veel spelshows op televisie. En als er dan een notaris was bij zo'n spelshow, kreeg je ook altijd even een shotje van de notaris. Ja. Die dan even zwaaide naar de camera. Dat vind ik zo jammer dat dat niet meer is.
1: Ja, dat moet terug. Ja, dat is zo. Ja. Want die zat daar altijd achter in zo'n heel lullig bureautje. Ja, dat moeten we weer zien. Ja, ja, we willen ook weten. We willen eigenlijk een tweede scherm waarin we kunnen zien wat die man aan het doen is. Dat vind ik een hele goede Koen. Ja. Ja.
2: En uiteindelijk zag zijn man er ook echt als een notaris uit.
0: Ja, altijd.
2: Het had nooit een keer gewoon een gezellige blouse aan. Nee, het was gewoon strak in het pak.
0: Het was echt een notaris. Ja, goed.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, laat dat terugkeren. Ja, heel goed.
0: Aram, we gaan weer kijken naar Boulevard. We vliegen even over de studio heen vanmiddag. Dan gaan we zwaaien.
1: Ja, jongens, hele goede vlucht. Vast, hè? We houden jullie in de gaten.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Straks de drie noten. Dit is Melissa Etheridge bij Joe.

0: en Like the Way I Do. Straks het nieuws van 9 uur. Anne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Alvast een vooruitblik naar PSV vanavond. Speelt in de Champions League. En je hoort zo wat coach Peter Bos van die wedstrijd verwacht.
2: De drie noten.
0: En na het nieuws van 9 uur, dan glijden wij lekker met z'n allen weer een uurtje sing-along in. Lekkere meezingbare hits hebben we voor je klaarstaan. En één van die liedjes mag je zelf gaan raden. Daar hebben wij drie noten beschikbaar. En Sanne, jij bepaalt of we voor 1, 2 of 3 noten gaan.
3: Juist, laten we beginnen bij 1.
0: We zoeken de titel van dit liedje. Mag je gaan appen als je het weet. Daar komt ie.
3: Nootje erbij. Ja, dan denk ik wel dat we het hierbij laten. Hij is pittig hoor, maar goed, dat mag ook wel eens een keer.
0: Hij is niet makkelijk.
3: Nee.
0: Hij is niet makkelijk. We hebben weg te geven een Koen en Sander showpakket en een kussen van Beter Bed. Het gaat dus om de titel van dit liedje. Mag je nu gaan appen. Succes.
4: Als ik de 90's zou moeten omschrijven in één woord. Zwijmelen?

0: vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
16: En het nieuws van 9 uur, hier is Alain Altena.
23: Goedemorgen. Albert Heijn is nog altijd bezig om de grote storing op te lossen. Dat zegt een woordvoerder van het moederbedrijf. Verder wil hij er weinig over kwijt, ook niet of het een cyberaanval is. Intussen liggen veel systemen van de supermarkt plat, waardoor sommige winkels last hebben van lege schappen. De proef met de 13 weken echo voor zwangere vrouwen zal na volgend jaar definitief verdwijnen. Minister Hermans volgt een advies van de Gezondheidsraad. Die zei eerder al dat eventuele afwijkingen te vaak worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. De minister kijkt nu naar alternatieven voor deze 13 weken echo. Er wordt steeds meer duidelijk over de mislukte executie van Christa Pike. De Amerikaanse vrouw overleefde eind vorig maand 2 dodelijke injecties, waarna veel paniek was. Hulpdiensten werden gelijk gebeld, maar bij de alarmcentrale geloofden ze er niks van. Omdat er geen speciale veiligheidscode werd doorgegeven, ging de centralist uit van een valse melding. Pas ruim een half uur na de eerste noodoproep gingen de ambulances naar de executieruimte. En sport, PSV komt vanavond weer in actie in de Champions League. Ze neemt het in Duitsland op tegen Leipzig. PSV-trainer Peter Bos gaat het spel van zijn ploeg niet aan de tegenstander aanpassen, zei hij tijdens de persconferentie.
24: Wij hebben een manier van spelen en een benadering van de wedstrijd. Daar zullen we aan vasthouden.
25: Wat verwacht je dat er uitkomt dan?
24: Spektakel.
23: Nou, de wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer van Buienradar, grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
26: En dan een blik op de weg, een drukke ochtend op de weg. 82 vertragingen zijn er. Met op de A4 nog drukte Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein, 30 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, een half uur vertraging. En voor de Markbrug ook 30 minuten. Dan heb je de meeste vertraging op de A27. Op dit moment, daar staat namelijk een vrachtwagen met pech. Breda in richting Gorkum bij Werkendam. 9 kilometer file en 1 uur en 10 minuten extra. En ik heb nog de A58 in het zuiden. Breda in richting Eindhoven bij Moergestel door een ongeluk, 30 minuten. We gaan beginnen aan de singalong, maar niet voordat wij 2 noten hebben laten horen van een hartstikke leuk liedje, als je het mij vraagt. Maar de vraag is, hoe heet dit nummer?
1: Ja, Car Wash. Komt er heel veel binnen.
26: Ja.
1: Is niet goed, snap ik wel overigens. Mike denkt aan Roxanne van de Police. Smells Like Teen Spirit komt er ook voorbij. En Ineke denkt dat het om Wannabe gaat. Van de Spice Girls.
26: Oeh. Ik laat hem nog 1 keer horen. En als je de titel weet, mag je gaan appen. Twin het Koen en Sander shoppakket en een kussen van Beter Bed.
27: De Joe Singalong met Koen en Sander.
26: Volgende week hier bij Joe, de 90's Top 500. En stemmen kan nu in de app van Joe. Heeft ook Koert gedaan en Marlies en Julia Ken.

0: Roberts. Met de hoge noot Sugar Baby Love.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ja, het is de bedoeling dat je de liedjes meezingt. Maar als je deze kan meezingen zonder vals te gaan, dan ben je wel knap, hoor.
2: Dit is ongekend hoog. Zelfs nog hoger dan de Bee Gees gewend zijn.
0: Ja?
2: Ja, knap, hoor. Echt knap.
0: Goedemorgen, Fee.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Fee. Nou, jij hebt er zin in vandaag.
3: Ja, altijd.
2: Waarom ben je zo vrolijk?
3: Nou, we zijn heerlijk op vakantie in de Beekse Bergen. We hebben oom en tante en de hele familie mee. Het is super gezellig.
2: En wat ga je allemaal doen in de Beekse Bergen?
3: Vooral dieren kijken.
0: Ja, en een beetje oppassen, want je moet niet uitstappen natuurlijk, hè?
3: Nee, dat klopt. Ja, nee, we zijn heel huiverig.
2: En pas je op voor de tijgers?
3: Ja, zeker. De leeuwen en de panters.
0: Jezus, ja, nee, je bedoelt dat verhaal van die gast die in het tijgerverblijf in Amerika, of wat was het, Engeland?
2: Engeland, ja.
0: Verschrikkelijk.
3: Ja. Die zijn helemaal gek geworden.
0: Ja, die zijn gek
2: precies.
0: Geworden.
2: Het is gewoon de deur op slot en de ramen dicht. Alsof je door Amsterdam rijdt.
0: Ontzettend leuk dat je lekker aan het luisteren bent naar Joe natuurlijk. Kunnen wij waarderen. We hebben twee noten laten horen van een grote hit. Komen ze nog een keer? Maar de vraag is, welk liedje is dit volgens jou, Fee?
3: Natuurlijk, de Spice Girls. Who do you think you are?
2: Ik heb een beetje meelijden met de dieren.
0: Fee, dat is goed geantwoord.
3: Ja, dat zijn mijn grote favorieten. Dus die herken ik met één noot al eigenlijk.
0: Knap hoor,
2: heel goed.
0: Het is niet het bekendste liedje van de Spice Girls natuurlijk.
2: Nee, het was de opvolger van Wannabe.
0: Oh, Wannabe, ja.
3: Oh, heerlijk, ja.
0: Nou, we gaan hem lekker voor je draaien. En belangrijker nog, we gaan het Koen en Sander Show pakket en de kussen van Beter Bed naar je opsturen, Fee.

0: meenemen. We moeten het wel zelf regelen.
1: Ik heb mijn handen vol, denk ik al.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: De Joe, 90's Top 500.
0: Veel hebben de kunst, één kopje koffie. Ja, de vlucht is vanmiddag te volgen bij Kai natuurlijk in de middagshow. Vanaf 5 uur maak je het allemaal mee. De route vind je op onze Instagrampagina, @Koen en Sander. Volgende week hebben we de 90's Top 500 hier bij Joe. En we nodigen je van harte uit deze dagen om te gaan stemmen op jouw favoriete nummers uit de 90's. En het is een heerlijk decennium. Het gaat werkelijk alle kanten op. En ik vond het weer zo'n feest. Want krijg je altijd de vraag, hè? Welke liedjes dan ga jij op stemmen?
1: Ja.
0: Het zijn er te veel eigenlijk.
1: Ja, nee, ik kan serieus in mijn eentje die top 500 vullen.
0: Ja, precies.
1: Zonder één liedje tekort te doen.
0: Ik heb een liedje uitgekozen om je een beetje van inspiratie te voorzien. Als je zegt, oh ja, wat hadden we nou ook allemaal weer in de jaren 90. Dit is een eendagsvlieg. Het is een hartstikke leuk bandje genaamd de New Radicals. Hadden ook een hele grote hit in de 90's met You Get What You Give. Je had de frontman van New Radicals, Greg Alexander. En die is volgens mij een jaar na de nummer... is hij al uit die band gestapt. En die is vooral eigenlijk liedjes voor anderen gaan schrijven.
1: Ja, hij kon het allemaal niet meer aan. Hij wilde uit de spotlights. Hij ging bijvoorbeeld voor Ronan Keating schrijven.
0: Ja, ja. Van Boyzone.
1: Ja, Life is a Rollercoaster is ook van zijn hand.
0: Ja, en toch is het jammer, want New Radicals was een ongelooflijk leuke band. En gelukkig hebben ze in ieder geval één grote hit gemaakt. En je kan gaan stemmen op You Get What You Give voor de 90's.

0: Echt een lekker nummer dit.
1: Hartstikke lekker.
0: Echt lekker nummer. Je mag erop stemmen voor de 90's Top 500.
1: Ja, had nog één singeltje na. Someday We'll Know. Beetje balladachtig, maar dat was
0: geen hit.
1: Lang niet de hit die dit was. Nee.

0: Zometeen dan hebben wij nog een paar heerlijke liedjes voor je. Onder andere Queen. She's a killer, queen. Oh. En Madonna.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... eboekhouden.nl.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
1: ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Weerbericht van Buienradar. Grijze dag vandaag, soms wat lichte regen. Het blijft wel zacht, 17 tot 20 graden.
6: De Joe Singalong met Koen en Sander. Ja.
5: Dat zijn wij, Sander. Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
5: Nou, wat kun je nog verwachten in de singalong zometeen? Queen, Whitney Houston, ook Madonna komt eraan. En dit is Billy Ocean.

0: Wat een stem.
1: Oh, ja.
0: Whitney Houston en I Have Nothing. Respect als je ook deze foutloos hebt meegezongen.
1: Zo, ja, maar goed. Mooi, mooi krachtig gedragen liedje.
0: Goedemorgen, de sing-along bij Joe. Elke ochtend tussen 9 en 10. Straks nog de Kings. En hier krijg je Madonna.

0: terwijl het Timoer inmiddels binnen is gekomen in zijn lekkere instappers. Goeie gele sokken eronder.
1: Ja, dat belovert wat.
0: Dat belovert wat.

0: Chris Hen. Ja, Sander. Dan is onze dag nog niet klaar.
1: Nee, als het goed is, hè, als het goed is.
0: Nou, we gaan ervan uit. We hebben net gehoord van mijn vlieginstructeur. De kans is 75% dat het doorgaat. Het vliegavontuur. Ik ga vanmiddag in de middagshow van Kai, ga je het meemaken voor het eerst, als het allemaal goed gaat, een vliegtuig aan de grond zetten. Met als passagier Sander Lantinga.
1: Juist. Juist. En moet ik dan ook de instructies doen van hier, ja, de nooduitgang?
0: Ja, heel graag.
1: Ja, leuk.
0: Ja, heel

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
19: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: En, al lang last?
25: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
24: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
25: Ik heb geen idee.
0: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
0: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: 10 uur, dit is het nieuws met Alain Altena. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het plannen van een aanslag. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt justitie niet. Het huis van de man is doorzocht en daar zijn onder meer een zwaard en 2 messen gevonden. Inmiddels zit hij in de cel. Albert Heijn is nog altijd bezig om de grote storing op te lossen. Verder wil een woordvoerder er weinig over kwijt, ook niet of het een cyberaanval is. Intussen liggen veel systemen van de supermarkt plat, waardoor sommige winkels last hebben van lege schappen. Al komt er af en toe wel nieuwe voorraad, zegt deze supermarktmanager.
26: We krijgen in ieder geval verschachten binnen nog vandaag. Diepvries en broodjes net geleverd. We hebben inmiddels de vlees en de groenten zijn we nu aan het verwerken. Maar de houdbare producten zoals cola, bier, chips, die krijgen we vandaag nog niet.
5: Albert Heijn had al gewaarschuwd voor mogelijk legere schappen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Amerikaanse president Trump zei laatst nog dat was afgesproken dat beide landen niet meer elkaars energievoorzieningen zouden aanvallen. Maar de Oekraïense president Zelensky wist daar niets van af. En Hollywood rouwt na de plotselinge dood van acteur R.G. Mighty. Hij was vooral bekend van de hitserie Breaking Bad, waarin hij de zoon van drugscrimineel Walter White speelde. Bryan Cranston, die White speelde, zegt Mighty enorm te gaan missen. Een woordvoerder van de familie zegt tegen Amerikaanse media dat de 34-jarige acteur door zelfdoding is omgekomen. Heb je zelf nou dit soort gedachten? Je kan altijd contact opnemen met 113. Het weer van Buienradar. Grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
4: Er staan 20 files nog. De langste staat op de A2 door het eerder ongeluk in Limburg. Tussen Eindhoven en Maastricht, tussen Born en Kerensheide om precies te zijn, 25 minuten vertraging.
27: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 500.

0: Peppers bij Joe.
1: Het is vandaag, eens even kijken op de schurkenlender. 13 oktober. Het is altijd handig dat we dat weten. En vandaag staat erop een quote van Bill Murray, van de acteur. Komt-ie aan. De beste manier om je kinderen te leren over belastingen is door 30% van hun ijsje op te eten. Goedemorgen, het zijn de beste 70s, 80s en 90s. Met zometeen Video Killed the Radio Star bij Joe.

0: Luisteraars van Joe, ik ga iets heel groots vertellen. Zometeen iets moois, iets heet van de naald. Er komt een grote band naar Nederland. En het is een band die naar Nederland komt, die in alle edities van de Joe Ethisch Top 800 standaard op nummer 1 staat. En ze komen niet alleen naar Nederland binnenkort, maar je kan ook gratis kaarten winnen bij ons. Wat het is, wie het zijn, je hoort het zo meteen over 15 minuutjes.
1: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
5: Nu bij Spar in de buurt. Kersen, yuzu of carrot cake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
17: Ah, heerlijk.
18: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
17: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
18: Mm-hmm.
19: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
19: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
19: Wow.
11: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Get ready for the OG.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
26: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Het is 10:30. Dit is Timur bij Joe met Flitsmeister Verkeer. De ochtendspits wordt op dit moment officieel afgesloten met nog maar één file. En ook die is langzaam aan het oplossen. Dat is de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Urmond. 10 minuutjes nog. 10:30. Zometeen over een minuutje of 7 hoor je welke grote band daar

0: Future of You. En dan nu is het de tijd voor... Welke grote band komt er naar Nederland? Zaterdag 3 juli. Stadspark Groningen. Toto! Net bekend geworden dat Toto op zaterdag 3 juli in het Stadspark van Groningen. En dat betekent volledig in de buitenlucht op een zomeravond. Een heel groot concert gaat geven. 50 jaar... En dat betekent dat je in die warme juliavond, terwijl de zon ondergaat, prachtige liedjes gaat horen. Steve Lukather heeft zelf verteld het volgende zojuist. Al vanaf het begin, dit zijn de woorden van Steve Lukather van Toto. Al vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund. Nederland was het eerste land dat Hold the Line naar de nummer 1 positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Jaar na jaar, al een halve eeuw lang. En ik, zegt Steve Lukather, kan niet wachten om een fantastische show te brengen met Joe. Met Joe? Nou, dat is heel lief dat hij dat zegt ook. Ja, want we zijn mediapartner. Met mezelf en een band van muzikanten van wereldklasse. Ja, top op de drafbaan, de Stadspark in Groningen. Kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10 uur. Zorg dat je erbij bent. En lukt het uiteindelijk niet, geen stress. Joe is de officiële partner van het concert van Toto. En we gaan in november heel veel tickets weggeven. Recap 3 juli, warme juliavond. In Groningen, buiten hoor je deze. En dan als de zon langzaam ondergaat, hoor je deze. Woe! En dan tijdens de sterren vallen. En Daphne, Joe luisteraar.
1: Ja, ja. Goedemorgen.
0: Jij hoort dit nieuws net.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ga je?
1: Klopt. Hoe ik ga?
0: Ja, als in... Nee, hoe ga je? Hoe voel je je?
1: Oh, hoe voel je je? Ik dacht dat je bedoelde, hoe ga je naar het concert? Nee, ik voel me prima, zeker.
0: Zo, jij hebt, bent helemaal hyped. Ik hoorde dat jij een lievelingsnummer had van Toto. Zullen we die maar even gaan draaien?
1: Ja, oh, dat zou echt fantastisch zijn, inderdaad. I'll Be Over You met Michael McDonald. Ja.
0: Komt-ie aan voor je.
1: Zeker, fijn, top. So

0: Enrique Iglesias.
1: Morgen staat Paris Jackson, dat is de dochter van Michael, in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Maar haar vader is nog dichterbij, zometeen al om 11 uur... met het prachtige Earth Song.
2: En in het nieuws van 11 uur zit zometeen voetbal... een mijlpaal voor PEC Zwolle, maar het is er één die je niet wil pakken.
3: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
4: En om alvast lekker warm te draaien... krijg je van deze Joe Hit
3: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglevert kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En, al lang last?
18: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes... Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
17: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
18: Ik heb geen idee.
19: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
22: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
23: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
21: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
30: Let op. Geld lenen kost geld.
31: Goedemorgen, Alain.
32: Goedemorgen, dit is het Nu.nl nieuws van 11 uur.
33: En steeds meer schappen in de Albert Heijn raken leeg, dat schrijven meerdere media. Nog altijd is er een grote storing bij de supermarkt. Daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Toch kun je gewoon naar de winkel, merkt ook deze mensen bij Hart van Nederland.
34: Mijn bonuskaart deed het, ze hadden wat ik hebben wilde, dus geen probleem.
35: Zijn wat schappen, zijn wat leeg, maar ik had op zich alles wat ik nodig had. Ja, mijn broodjes, ontbijt kon ik nog wel halen.
33: Albert Heijn wil nog altijd niks zeggen over hoe de storing is ontstaan. Experts denken aan een hack. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Waar en hoe hij dat wilde doen, dat zegt justitie niet. Het huis van de man is doorzocht en daar zijn onder meer een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Inmiddels zit hij in de cel. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard 20.000 euro extra lenen om het huis te verduurzamen. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. En voetbal, de eerste eredivisietrainer van dit seizoen, is ontslagen. PEC Zwolle heeft coach Henry van der Vecht na 8 wedstrijden de laan uitgestuurd. Gebeurt na teleurstellende resultaten. PEC staat 16e van in totaal 18 clubs. Wie de nieuwe coach wordt, is nog niet bekend. Het weer van Buienradar, grijze dag vandaag. Soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
36: Ik wou de files gaan doen, maar er zijn eigenlijk geen files langer dan 10 minuten.
37: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590 hits.

0: is Joe met Timo Perlin.
1: En dankjewel voor je stemlijstje. Annette Ubels in Assen die zegt... dit blijft een liedje van deze tijd waar ze op heeft gestemd. Alle tijden eigenlijk. Wat een geweldig artiest.

0: Love is in the Air bij Joe. En dat is niet het enige wat in de lucht hangt vandaag.
1: Oh, je maakt het wel spannend. Ja, ja, ja, ja.
0: Koen en Sander, ja, dat wist je natuurlijk, van de Joe Ochtendshow. Die vliegen vanmiddag over Nederland in een vliegtuigje in een Cessna. En Koen, als vliegtuigfanaat, mag bij deze tweede les die hij krijgt het toestel zelf gaan landen. Gewoon zelf. Dit wordt nagelbijten vanmiddag. RTL Boulevard filmt alles vanaf de grond, maar Sander Landinga mag mee als wingman om vanaf de achterbank live verslag te doen vanaf deze landing van Koen. En alles is gewoon live te horen bij Kai in de Middagshow straks tussen 5 en 5:15. Dit gaat sowieso historisch worden. Cardio.

0: Zometeen om 11:45 bij Joe is het tijd voor Papa Appelsap. De acute oorverbluffing. Gisteren in Papa Appelsap was er een liedje van U2 en Luciano Pavarotti. Dat hebben een liedje samen. En deze Joe-luisteraar hoorde Luciano Pavarotti zingen... Hey, kom mij filmen.
1: En hij blijft dat vaker zeggen in het liedje. Hij is zo eenzaam. En hij zegt, kom mij filmen.

0: Wat een prachtige rubriek is het toch, dankzij alle luisteraars van Joe. Zometeen 11:45, nieuwe editie.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Coen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je

0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Half 12, Timur van Joe bij de met de verkeersinformatie. Even opletten, er heeft net een vrachtwagen pech gekregen op de A15 Gorinchem-Ridderkerk. Afslag 26, Hardingsveld-Giessendam.

0: Je luistert naar Joe.
1: En het 100 Bunderbos bestaat 100 jaar morgen. Ja, wat goed nieuws. 14 oktober 1926 kwam namelijk het allereerste Winnie de Pooh boek uit. Ach. En het wordt nu gevierd met een speciale dikke jubileum uitgave van Winnie de Pooh.

0: is een appelsap gevonden in een Nederlands hip-hop nummer door een Friese luisteraar. Die woont in Mildam, net ten zuiden van Heerenveen. Is zelf absoluut geen hip-hop fan, maar mag wel elke vrijdagavond van zijn vrouw een avondje jointjes roken. Hier is Tan Slim.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Ook van je vrouw mag, wat leuk, Tan.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, ja. Krijg je even de jokerkaart van je vrouw daar?
1: Ja, voor de vrijdagavond.
0: Wat leuk dat ze dat dan zo zegt. Zegt ze dat ook van, nou Twan, doe maar eventjes. Of heb je die vrijheid zelf gewoon gepakt?
1: Ja, precies. Het is weer vrijdag en dan is het van, goh, doe maar weer.
0: Doe maar weer.
1: Dan stap ik in de auto en dan rij ik even naar het centrum en dan haal ik wat lekkers.
0: Heerlijke vrijdagavond. Hey, zo stond je in de rij voor die coffeeshop vorige week?
1: Precies, ik stond op een vrijdagmiddag in de rij te wachten tot ik aan de beurt was.
0: Van de coffeeshop.
1: En dit nummer stond daarop. Ja, ja, precies. Nieuwe KPD. En ja, ook wel een beetje rare muziek voor in de shop.
0: Even luisteren hoor, dit is dit liedje van Moola B, hè. Dit zijn mannen dingen, laat je vriendje achter als die enge nikken in de slechte schoten snelle horrorfilm. Waarom vind je het een raar liedje voor in de shop? Dat is echt perfect hoor, voor in de coffeeshop.
1: Het hele grappige is, het is een rapnummer, maar wat ik vooral heel grappig vind, is dat het hele nummer door eigenlijk alleen maar gaat over een kangoeroe met een lange lul. En ik weet dus niet of hij het heeft opgenomen op vakantie in Australië of dat hij in de dierentuin was, maar ik hoor het werkelijk het hele nummer door.
0: En wat is de tekst?
1: Niet te geloven.
0: Nog één keer, hoe heet het? Wat is het ook weer?
1: Een kangeroe met een lange lul. Yes op de
0: beat. Yes op de beat. Ga luisteren. Ja.

Hij is heel raar, maar ik hoor hem net en ik kom er niet vanaf. Kan hoe met een lange loop. Kan hoe met een lange loop. Kan hoe met een lange loop. Begrijp dat

0: ze zit lekker mee te zwingen. Nathalie van Zuylenkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit jouw Donna Summer? Hou je ervan, Donna Summer?
1: Oh ja, ze is wel echt mijn guilty pleasure.
0: Ja.
2: Guilty?
1: Guilty.
0: Ze is gewoon heel sterk. Nathalie, wat gebeurt er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, het was flink krabben in een vliegtuig naar Italië. En je hoort zo wat er aan de hand was.
0: En daarna begint de 90s lunch. Dat doen we eenmalig deze week.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
2: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
2: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more from Extra Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
13: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur. Hier is Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedemiddag.
13: beginnen met nieuws uit België. In Brussel is vannacht een politieagent doodgeschoten. Dat gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto, schrijven media daar. De politievakbond zegt er dit over bij VRT.
21: Een jonge collega van 41 jaar is overleden na een schietpartij, waar de daders van een carjacking blijkbaar het nodig vonden om te vuren op de politie en een regelrechte moord hebben gepleegd.
13: Of er iemand is opgepakt, is nog niet bekend. De Belgische justitie geeft vanmiddag een persconferentie. Dan de IT-crisis bij Albert Heijn. Die zorgen op steeds meer plekken voor lege schappen in de winkels. Nog altijd is er een grote storing bij de supermarkt. En daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Toch valt het allemaal wel mee, zegt deze vrouw bij de NOS.
22: Er is eigenlijk nog heel veel te krijgen, dus viel eigenlijk wel reuze mee. Naar mijn mening, je moet gewoon een beetje schakelen en kijken wat je nog in huis hebt.
13: Albert Heijn wil nog niks zeggen over hoe de storing is ontstaan. Experts denken aan een cyberaanval. In Capelle aan den IJssel is een man opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilde plegen naar justitie. Het gaat om een man van 20. Waar en hoe hij de aanslag wilde plegen is niet bekend. Bij hem thuis zijn meerdere wapens gevonden. Ja, en het was dus flink krabben in een vliegtuig onderweg van Australië naar Italië. Aan boord was een bedwantse uitbraak en meerdere passagiers zijn gebeten door die beestjes. Daar krijg je behoorlijke jeuk van. Mensen kregen een middeltje om de jeuk te verlichten, maar dat was niet voor iedereen genoeg. En dus was het even uitzitten, want de vlucht duurde 17 uur. Dan nog het weer van Buienradar. Grijze dag vandaag met soms wat lichte regen. Het wordt wel zacht, 17 tot 20 graden.
1: Nathalie, dankjewel.
13: Alsjeblieft.
1: Geen lange files.
23: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: voor de 90s top 500. Dit is de Joe 90s Lunch.
1: Zometeen een liedje waar heel veel mensen het niet droog bij gaan houden. Eerst het stemlijstje van Pascal van Wijk in Utrecht. Hier is rechtstreeks uit de 90s. Genesis!

Ik zet papa van Stef Bos in mijn 90's top 500 stemlijst... omdat mijn eigen pa, hoe lief die ook is... de muzikale smaak van een stoeptegel heeft. Maar elk jaar als deze plaat voorbij komt... dan zie ik de stugge man ineens met een heel aandachtige blik... naar zijn bakje koffie staren. Hij zal het nooit toegeven, maar volgens mij slikt hij dan toch... heel even een brokje weg. Het is prachtig hoe 3 minuten muziek een harde werker op leeftijd... ineens heel zacht kan maken. En eerlijk, het herinnert er mij ook weer even aan... dat ik hem dit weekend toch maar weer eens moet bellen... om te vragen hoe het met de tuinplanten staat. Jason Mooigoed in Gouda, dank je wel voor je mooi goed lijstje. Wat een geweldige liedjes staan erop en een geweldige motivatie. Ga jij plezier hebben volgende week? Maandag gaat hij los, de Joe 90's Top 500. En daarom eenmalig deze week de 90's...

0: You gotta go my way. We zitten midden in een 90s lunch. Een week lang als voorbereiding op de Joe 90s Top 500 volgende week. En wat een lekkere stemlijstjes krijgen we binnen via de Joe-app. Deze is van Jordi Zwart in Eindhoven. Zullen we even gaan luisteren, Jordi?
1: Jazeker.
0: Britney Spears.
1: Jazeker.
0: Heb je daar nog wat over te zeggen of zeg je door?
1: Nee, door naar de volgende.
0: Door naar de volgende.

0: Ja. Jordi Zwart in Eindhoven, ik vind jou de meest fascinerende persoon voor de 90's Top 500 volgende week.
1: Ja, allemaal verschillende nummers.
0: En deze dan, waarom staat deze erop?
1: Ja, dat is gewoon een topnummer, omdat ik daar goede herinneringen aan heb. Omdat we met de familie naar Griekenland gingen. En bij een strandtent werd die elke keer gedraaid.
0: Maar dat is wat muziek met je doet, hè. Dat is toch waar het om gaat.
1: Ja, dat gaat het doen, ja. Al die herinneringen.

0: Mr. Joe. 90's Lunch, de hele week hoor je alvast wat inspiratie van de stemlijstjes van verschillende Joe-luisteraars voor de 90's Top 500. Deze komt van Marco in Deventer, die staat erop. Het is R.E.M. Everybody hurts. Zometeen in de 90's Lunch.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Hey joh, hij is weer terug.
15: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
14: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
16: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
17: Gaat digitalisering de zorg redden?
16: En wie draagt de zwaarste lasten?
17: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
16: Samen slimmer zorgen.
17: Vebego Zorgservice.
16: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
17: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
23: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. Jangroentegels.nl.
22: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
24: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
25: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
26: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
27: Terugleverkosten.
28: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken, alles ready.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
30: Jouw warming up voor de 90s top 500. Dit is de Joe 90s Lunch.
31: Half 1, een ongeluk in het Drechttunnel, de A16. Twee vrachtwagens.

We zitten midden in de 90s lunch bij Joe. Het dagelijks inspiratieuurtje voor je stemlijstje van de Joe 90s Top 500. Die is vanaf maandag. Zometeen geef ik je de meest opvallende statistieken van dit moment. Wat is er aan de hand met sommige 90s liedjes in de stemlijsten? Je hoort het zo.

0: Dit is de 90s lunch als voorbereiding op...
1: De Joe 90s Top 500.
0: En wat kunnen we zeggen over de opvallende statistieken? Wat kunnen we nu na 5 dagen na de opening van de stemlijstjes zeggen over de liedjes die dit jaar opvallend hard gaan in een lijst waar heel veel op wordt gestemd? Sowieso, wat heel veel binnenkomt is Eurodance. Eurodance is krijgt een hele grote opleving de afgelopen paar jaar. En ik zie heel veel Hathaway binnenkomen, What is Love. Heel veel Rhythm is a Dancer van Snap. Two Unlimited zit er ook nog bij. Opkomst van Eurodance. Dan What's Up van de Four Non Blondes. Gaat een mega sprong maken deze keer. Zoals het er nu naar uitziet in ieder geval. Dit wordt echt top 10 materiaal. En Under the Bridge bijvoorbeeld, de Red Hot Chili Peppers, zie ik ook een piek in. Opvallend veel stemmen daarvoor. Ook die band heeft een opleving voor andere jongeren de laatste jaren. En dit liedje wil ik ook even uitpakken, want wat een stemmen haalt ze binnen. Het is een liedje van Shania Twain. Wordt ongelooflijk veel op bruiloften gedraaid de laatste jaren. En dus zie je het ook heel veel terug in de stemlijstjes voor de Joe 90s Top 500. Daar kan je nog op stemmen tot aanstaande vrijdag. En dat is heel leuk om te doen. Dus ga naar joe.nl.

0: Shania Twain. Volgende week de Joe 90's Top 500. En daar gaan we zo meteen alweer mee door, denk ik, bij Edwin. Want Take That komt eraan met Everything Changes en Gary Rafferty met Baker Street.
1: Ja, en in het nieuws, de Albert Heijn heeft een update gegeven over de grote storing. En daar praat ik je zo over bij.
2: Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe-hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Voor minder. Simpel.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/

0: Beko.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Een bijzonder goedemiddag. Het is 1 over 1. Nu.nl Nieuws heeft Nathalie van Zuilenkom.
6: Goedemiddag. De Albert Heijn heeft een update gegeven over de grote storing bij de supermarkt. Nog altijd zijn er problemen. Wel werken de prijskaartjes weer goed, waardoor de goede bedragen op de digitale schapkaarten staan. Over de oorzaak van de storing zegt Albert Heijn niks. Experts denken aan een cyberaanval.
7: Wat er aan de hand kan zijn, ofwel het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten, of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen.
6: Als te horen bij de NOS, Albert Heijn geeft ook nog een tip: bewaar je bonnetje, zodat je je koopzegels op een later moment alsnog kunt kopen. Opnieuw een oproep van asielminister Van den Brink aan gemeenten. Zorg voor extra opvangplekken, zegt hij. In een brief schrijft hij dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten asielzoekers weer buiten slapen. Als er niks gebeurt, loopt het tekort volgend jaar op tot 8000 plekken, zegt Van den Brink. In Brussel is vannacht een politieagent doodgeschoten. Dat gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto, schrijven media daar. De politievakbond zegt er dit over bij VRT.
8: Een jonge collega van 41 jaar is overleden na een schietpartij, waar de daders van een carjacking blijkbaar het nodig vonden om te vuren op de politie en een regelrechte moord hebben gepleegd.
6: Of er iemand is opgepakt, is niet bekend. De Belgische justitie geeft vanmiddag een persconferentie. En voetbal. We zijn 8 wedstrijden onderweg, maar de eerste trainer in de Eredivisie staat alweer op straat. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen, meldt de club zelf. Volgens Zwolle is er te weinig ontwikkeling. Toch is het niet het snelste ontslag in de Eredivisie, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Relatief gezien heeft het nog best lang geduurd. Want vorig seizoen werd Jozef Oosting namelijk al op 4 september ontslagen door Twente. En in oktober was John Heitinga bij Ajax de volgende. Nu komt het iets langzamer op gang.
6: Ja, zondag speelt Zwolle de IJsselderby tegen rivaal Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Buienradar. Een grijze dag vandaag. Soms wat lichte regen. Het is wel zacht. 17 tot 20 graden.
5: Nathalie, dankjewel. Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Langs de file voor nu, die staat op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Daar een kwartier.
10: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja. En stemmen maar hè, via de app of joe.nl. Dat hebben onder andere Angela, Marion, Carla en Monique allemaal gedaan. En zij hebben gestemd op deze Take That and Everything Changes.

Nationale motregen dinsdag met de hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Jerry Rafferty hoorde je met Baker Street. En zometeen een dame van wie de naam klinkt alsof ze een zware crimineel is. Robin S., maar ze is strafbladloos hoor. Ze vond het gewoon stoer klinken. En die S die staat trouwens voor Stone. Nou, Robin Stone hoor je zo. Nou, midden.

Af op Joe. Even wat eetinspiratie voor vanavond van Cindy Lover. Want weet je wat zij het allerlekkerste vindt om te eten? Dat is rode bietensoep. Ja, dat maakt ze ook altijd op tournee voor haar hele crew. Dat heeft ze in een podcast verteld. Nou, wat heb je nodig voor haar signature dish? Dan moet je eventjes naar de supermarkt voor voorgekookte rode bieten. Een ui, knoflook, een appel, groentebouillon, kookroom, komijnpoeder en wat olie en peper en zout. En dan ben je helemaal compleet. Als je het hele recept wil hebben, stuur maar even een appje in de show app. Dan stuur ik het je toe. En dan maar hopen dat de supermarkt het allemaal nog op voorraad heeft, hè, deze dagen. Cindy Lover, hoor je niet bij Joe.

0: Cindy Lauper en Time After Time.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, en we hebben een 100% score deze week tot nu toe bij de Joe Hit Quiz. Gisteren deed Richard namelijk mee. Was ook de eerste editie van de week. Dus ja, en hij is geslaagd. Dus vandaar. Nou, laten we dat proberen vol te houden. Zometeen namelijk weer een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. En je maakt kans op het nieuwste spelletje van Hitster, Battle of the Generations. En als je dat in de wacht wilt slepen, dan is het zaak dat je drie keer zometeen het juiste decennium weet te raden bij de hits die je hoort. Zijn het de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90? Dat is telkens de vraag. Wil je meespelen zometeen? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Dit is het moment. Je kunt je opgeven door maar te vertellen uit welk decennium deze komt. The Scorpions en Wind of Change. Wat denk je ervan? Is dit 70s, 80s of 90s? Je kunt je reactie achterlaten via de app van Joe. En je hoort hem zometeen helemaal, net als Madonna.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel,

0: 50% korting.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
12: In de keuken alles ready.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
7: Half exact, de Joe Hitquiz. Verder over een paar minuutjes, ook Madonna komt eraan. Eerst even kijken op de weg, het Joe Verkeer of Flitsmeister. Langs de file voor nu, die staat op de A50, Os Arnhem tussen Bankhoef en de Takitisbrug. 16 minuten.
8: Dit is Joe.

0: Scorpions bij Joe Jordan. Wind of Change. Hij komt uit 1991. Dus als je 90s net hebt gehad.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Kan de prijzencomputer jou hebben teruggebeld voor de Joe Hit Quiz? En het is Nick gebeurd. Hey Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, 37 jaar ben je. Je komt uit Den Bosch. En je auto moest net een APK'tje krijgen.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: En is die geslaagd?
2: Als goed is wel, want hij staat klaar om opgehaald te worden.
0: Ah, oké, maar je hebt nog niet gehoord of dat er allemaal dingen zijn aangepast en of er een hele dikke factuur aan zit te komen.
2: Nou, als de schade te hoog was, of te groot was, dan werd ik nog wel gebeld, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus,
0: nou, kijk, dat is een meevaller. Tot nu toe heb je geluk dus vandaag.
2: Tot nu toe wel, ja.
0: Kijk eens of dat ook zo is bij de Joe Hitquiz. 70s, 80s, 90s muziek staat daarin centraal. Wat is een beetje je expertise, denk je, van die drie decennia?
2: Ja, ik denk toch wel de 70s.
0: De 70s, oké. Okay.
2: Ja.
0: Terwijl je
2: bent
0: 37 en ik, dus dat is allemaal van voor je tijd al.
2: Ja,
0: dus.
2: Okay. Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, kijken of de 70s überhaupt erin voorkomen. Want het kan ook zijn dat die er helemaal niet in zitten. En dat we bij wijze van spreken drie keer de 80s hebben vandaag. Ik krijg in ieder geval drie hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om het juiste decennium te noemen. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens jou alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dank je.
0: De eerste opgave van Nick is deze.
3: Ik weet niet wat jij wou, maar papa luister nou. Ik doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht.
0: Ja, welk decennium?
2: Ik denk de 80's.
0: Jij denkt de 80's worden. Doe maar met pa en 80's is goed. 1983 komt die uit. Oké, hou dit vast. De

0: Nick.
1: De 90's.
0: Het voelt de 90's. Het voelt als de 90's. Ja, weet je wie we hoorden? Ja. Of heb je geen idee?
1: Sorry?
0: Wie hebben we gehoord, weet je dat?
1: Volgens mij waren dit de Spice Girls, als ik het goed
0: heb. Ja, zeker. Dit waren de Spice Girls met Mama. En de Spice Girls is uiteraard hartstikke 90's. Mama uit 1997. Kan je natuurlijk ook opstemmen dan, hè, voor volgende week. De Joe 90's Top 500. Staan de Spice Girls ongetwijfeld een paar keertjes in. Oké, de laatste. Heb je deze ook goed? Dan win jij. Nick, de laatste is deze.
1: Dit moet toch de jaren 80 zijn, vermoed ik.
0: Jaren 80, dat zou betekenen dat jouw favoriete decennium, de 70's, helemaal niet zijn voorgekomen vandaag.
1: Helaas niet, nee. Helaas
0: George
1: niet.
0: Michael, Father Figure, is hartstikke 80's. Gefeliciteerd!
1: Super wel, dankjewel.
0: Alsjeblieft, jij krijgt het partyspel Hipster, editie Battle of the Generations. Veel speelplezier!
1: Dankjewel dat jullie nog veel succes vandaag, hè.
0: Heb je trouwens doorgehad of we een verband hadden tussen de drie liedjes vandaag in het Joe Hit Quiz?
2: Oh,
0: sorry,
2: mama.
0: Ja, ik hoor iemand op de achtergrond, inderdaad.
1: Ja, mijn vriendin zit hier naast me. Ik denk dat het met vaders en moeders te maken heeft, zoiets.
0: Ja, dat klopt helemaal. We hadden pa, we hadden mama en we hadden father figure. Ja, hartstikke goed. Oké, hey, we gaan Hitstar je opsturen. Mooie dag vandaag, hè?
1: Super, dankjewel. Jullie ook, hè?
0: Hoi, hoi. Morgen 10:30, nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. En nu Womack en Womack.

Hennessy bij Joe. Wilson Phillips voor je zometeen met Hold On. En eerst muziek van Doe Maar. En mocht je daar helemaal fan van zijn en ook van klassieke muziek, nou, dan is het evenement Dutch Classics in de Oude Kerk in Delft denk ik wel wat voor jou. 6 november, dan gaat een pianokwartet haar allemaal Nederlandse liedjes opvoeren. Onder andere muziek van Doe Maar. En ja, het wordt gepresenteerd door levende legende

0: Wilson Phillips en Hold On. Favorite nieuws zometeen. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je hoort zo waar de Formule 1 na 40 jaar weer terugkeert.
0: En de hits van Joe komen onder andere van Bryan Adams en Whitney Houston.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even niet penderen.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
22: Wie was hier aan de beurt?
23: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
22: Hit it!
0: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En het nu.nl nieuws van 2 uur krijg je van Nathalie van Zuiderkom.
3: Goedemiddag. Voorzichtig goed nieuws van Albert Heijn. In de winkels zijn de juiste bedragen weer op de digitale schapkaarten te zien. Wie de app van Albert Heijn heeft, kan ook een update lezen. Daarin staat dat in ieder geval alle bestellingen tot morgenmiddag 2 uur niet worden bezorgd. Of het daarna weer wordt opgestart, dat weten we niet. Ook blijft de oorzaak van de storing nog steeds onduidelijk. Er is nog altijd veel onduidelijk over de OV-staking van morgen. Veel bussen en treinen in het streekvervoer rijden dan niet. Maar wat de impact is van die staking, weten vervoerders niet. Vakbonden FNV en CNV leggen tot aan de kerst elke week een dag het werk neer voor een betere CAO. De Belgische justitie geeft zometeen een persconferentie naar de schietpartij in Brussel. Een politieagent werd daar vannacht doodgeschoten. Gebeurde mogelijk na een politieachtervolging. Deze verslaggever van VRT vertelt meer.
4: Het vuur zou inderdaad vrijwel meteen zijn geopend op de politie. De verdachten zouden vrijwel meteen zijn uitgestapt toen de politie hen wou onderscheppen. Welk wapen of welke wapens daarvoor zouden zijn gebruikt, dat weten we nog niet.
3: Er zouden 1 of 2 verdachten zijn opgepakt. En Formule 1 na bijna 40 jaar gaat er weer gereced worden in Afrika. Heeft de organisatie achter de Formule 1 bekendgemaakt met een filmpje.
5: Afrika, we're back. All to drive for.
3: Het idee is dat er vanaf 2030 gereced gaat worden in Rwanda. Daar zijn ze nu druk bezig met het bouwen van een circuit. Dan gaat weer van buienradar een grijze dag vandaag. Soms wat lichte regen. Het is wel zacht, 17 tot 20 graden. Morgen een prachtige najaarsdag met veel zon.
2: Heerlijk, kijken we naar uit. Joe verkeer dan door Flitsmeister. Er is een file op de A50, Os Arnhem. Tussen Bankhoef en de Takitusbrug, 7 kilometer, 23 minuten.
6: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: is Joe met Edwin Noorlander.
1: En op deze heeft Paul Wubbelt uit Apeldoorn gestemd. Hij zegt, met dit liedje begon mijn passie voor Bryan Adams. Everything I Do It For You uit 1991.

Whitney Houston, altijd fijn, hè? I wanna dance with somebody who loves me bij Joe. Nou, dit liedje zorgt er ook voor dat Natasha dansend door de woonkamer ging. Dat app ze net in de Joe-app. En ook Niels die laat van zich horen. Die zegt, ik ben vandaag al 2 keer nat geregend en ik moet zometeen weer de fiets op. Ja, dat is wel een beetje het recept vandaag als je naar buiten moet, bijvoorbeeld op de fiets. Het is een zeer druilerige dinsdag. En ik heb het eerder vanmiddag al Nationale Motregen Dinsdag genoemd. Maar morgen, hè, dan gaat de zon weer scheiden. Dat is een fijn vooruitzicht. Sheila E., ook een fijn vooruitzicht. I Love Bizarre, hoor je zo naar Peter Frampton. Hier is Show Me The Way.

Chile. Love Bizarre. Hey, moet je vanavond naar Tilburg? Ga dan vanuit dat het allemaal wat drukker is daar. Want de returnwedstrijd is er van de Oranje Leeuwinnen tegen Hongarije. Vorige wedstrijd wonnen ze met 8-0. Dus dat belooft veel goed voor vanavond. Aftrap is om 9:15. Zometeen Chesney Hawks op Joe. En dit is de Police en Roxanne. Rocks!

0: best out of 70s, 80s en 90s. Joe met Chesney Hawkes en the one and only. The Simple Minds. Ze komen naar Nederland toe op Koninginnedag. Ja, weet je nog wanneer dat was? Dat was op 30 april. Ja, dan staan ze in de Ziggo Dome. Je hoort ze zo meteen en ook Alba komt eraan.
1: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
2: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
1: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water
3: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
22: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
23: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
24: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
25: En, al lang last?
26: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
25: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
26: Ik heb geen idee.
27: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
28: De jackpot van Euro

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Het is 3:03. Goedemiddag, ik ben Edwin. Zijn we bij de Simple Minds en ABBA bij Joe. Eerst even een blik werpen op de weg. Verkeer door Flitsmeister. A2 Maastricht Noord naar Eindhoven tussen Meers en Helslo. 11 minuutjes en een botsing op de A50 Os Arnhem. Tussen Bankhoef en Ewijk. Daar een kwartier.

uit de jaren 90. De Joe 90's Top 500. En stemmen kan nu hè, via joe.nl of de app. En dat heeft onder andere Lieke uit Bokstel ook al gedaan. Hoog op haar stemlijstje, deze van Deep Blue Sand in. Hier is Breakfast at Tiffany's.

Fijnau Belly en Gold bij Joe. Hey, even attentie, attentie. Je moet je morgen met het streekvervoer. Ze gaan staken, hè? Morgen is de eerste landelijke actiedag. En dat betekent dat heel veel buschauffeurs en machinisten het werk neerleggen. Dus check op tijd even hoe je op je werk of op school gaat komen. Maar misschien is dit wel direct, hè, het ultieme excuus om die ene collega die altijd met de auto gaat even lief aan te kijken. Misschien wel de collega die je stiekem een beetje leuk vindt. Om te vragen of je mag carpoolen.

0: Crusaders, Randy Crawford en Street Life op Joe. Nathalie heeft zometeen het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Spaar je Air Miles? Ja, je kan ze straks niet overal meer inleveren. En waar hoor je zo?
0: En verder de Vichys.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op

0: Vrienden Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Ga dan zorgeloos op reis met Tioga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check tiogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Het laatste nieuws van nu.nl van 3 uur met Nathalie van Zuidekom.
16: Goedemiddag. Er zijn waarschijnlijk geen persoonsgegevens gestolen bij het IT-incident bij de Albert Heijn. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zegt de supermarkt zelf. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. Daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Toch valt het allemaal wel mee, zegt deze vrouw bij de NOS.
17: Er is eigenlijk nog heel veel te krijgen, dus viel eigenlijk wel reuze mening. Naar mijn mening, je moet gewoon een beetje schakelen en kijken wat je nog in huis hebt.
16: Albert Heijn laat weten dat de systemen langzaam weer worden opgestart. Opnieuw een oproep van asielminister Van den Brink aan gemeenten. Zorg voor extra opvangplekken. In een brief schrijft hij dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten asielzoekers weer buiten slapen. En als er niets gebeurt, loopt het tekort volgend jaar op tot 8000 plekken, zegt Van den Brink. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen aangevallen door drones, zegt de premier van Bulgarije. 1 van de 2 schepen is gezonken. 11 bemanningsleden zouden worden vermist. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend. Mogelijk gaat het om Rusland. En met je Air Miles net iets goedkoper tanken, een broodje of koffie kopen, bij de Shell kan dat straks niet meer. De pomp stopt vanaf 1 november met de Air Miles en ze gaan over op een kortingssysteem via de app. Tot eind dit jaar zijn de Air Miles bij de Shell nog wel in te leveren. Dan het weer van Buienradar. Een grijze dag vandaag. Soms wat lichte regen. Max een graad of 20. Vanavond klaart het wat op. Morgen een heerlijke najaarsdag met veel zon.
15: En op de weg het grootste probleem op de A50 nu Arnhem-Oss tussen Grijshoort en de Rijnbrug door een defect voertuig. 10 minuutjes. Er zijn nog 14 andere vertragingen. Loop je daarin vast, dan verlies je max 10 minuten.
18: Vanaf maandag.

0: met Edwin Noorlander.
1: En soms heb je aan één woord genoeg. Dat heeft Ilona bij dit liedje Kippenvel. Nummer 1 op haar stemlijstje voor de 90's Top 500. George Michael en Queen.

Bee Gees en How Deep Is Your Love voor je bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ik ga de Frank Boeien groep voor je draaien met Zwart-Wit. En over Zwart-Wit gesproken. Ja, wat is Zwart-Wit? Heeft een enorm laag libido en is het vrouwtje maar 24 tot 72 uur per jaar vruchtbaar. En het heeft ook nog een zesde teen trouwens. Ja, het gaat over de reuzenpanda. Ja, er is nieuws over het reuzenpanda jong Lang Yu, die in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is geboren. Want die vertrekt uit Nederland. Eind deze maand gaat hij naar China. En nou, niet denken dat dat heel zielig is, want het zijn hele solitaire dieren. Het is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van de broertjes Hansen, de reuzenpanda. Want die Hansen-jongens die konden niet zonder elkaar. Hè? Dus ze begonnen ook een bandje om elkaar heel vaak te zien. Het resultaat was Hoombap, hoor je zo, naar Zwart-Wit. Dit is Frank Boeien.

0: dan wordt het weer lekker, joh. Ja, heerlijk. Ook heerlijk is Kate Bush, die hoor je zo meteen. En nog wat inspiratie voor je stemlijstje voor de Joe 90's Top 500. Want daar zitten we middenin volgende week. En zometeen een van mijn favoriete meidengroepen uit de 90's.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding.

0: Eén klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
12: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl. In de keuken,
14: alles ready. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Klokslag 3:30. Goedemiddag. Kate Bush en Eternal zometeen. Ik ben Edwin. Je luistert naar Joe. En even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister. De dinsdagmiddagspits die is al behoorlijk aan het beginnen. Dat komt ook omdat het slecht weer is natuurlijk. En dinsdag is altijd een drukke dag. 23 files nu. De meeste vertragingen nog onder de 20 minuten. Maar er zijn er 2 flink langer. Dat is om te beginnen de A27. Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Een uur daar. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijzoord en Rijnbrug. 58.

In de jaren 90 waren er een hoop meidengroepen. De Spice Girls is denk ik het meeste blijven hangen. Maar je had bijvoorbeeld ook Eternal, hè, met B.B. Wynans' I Wanna Be The Only One uit 1997. En dus kan hij zomaar terechtkomen in de Joe 19 Top 500. Volgende week dan is hij de hele week hier op de radio te horen. Het startschot wordt maandagochtend om 9 uur gegeven. En tot en met zondagavond kun je nog stemmen. Dus doe dat vooral. Deze van Eternal zijn in ieder geval al stemmen binnengekomen. Van onder andere Henk, Sabrina, Nico en Thijs. Stemmen doe je via joe.nl of de app Fleetwood Mac, hoor je zo. En hier is UB40.

betreft te kijken. Maar de lat ligt nog niet heel erg hoog voor de Alpha Battle. Dat is het spelletje wat over exact een uur om 16:45... bij Kai in de middagshow wordt gespeeld. 3 goede antwoorden wist Amber gisteren in 30 seconden te geven. En er heeft nog nooit iemand de week gewonnen met maar 3 goede antwoorden. Kortom, die weekprijs van 1000 euro die is binnen handbereik. Heb jij binnen 30 seconden de meeste associaties met de letter van de dag? Dan zijn die 100.000 centen voor jou. Dat klinkt eigenlijk misschien nog wel beter dan 1000 euro, vind je niet? 100.000 centen, ja, die kan je dus winnen als jij de beste score van de week neerzet in de Alpha Battle. Over exact een uur hier bij Kai in de middagshow. Hard komt er ook aan. All I wanna do is make love to you. Oelala. En eerst Marlon Tolkien.

0: Hearts and All I Wanna Do Is Make Love To You. Nou, ik zie de eerste verzoekjes alweer binnenkomen zometeen voor de 4 uur middagboost. De radio is weer een half uur van jou. Wat wil je horen? Meld ze eventjes in de app van Joke. Zie je een heel bijzonder verzoekje al binnenkomen? Qua tijdsgeest in ieder geval op 13 oktober. Kijken of Kai die zometeen gaat inwilligen. Ik ben benieuwd. En wat zit er in het nieuws om 4 uur zometeen, Jeroen?
1: Wat denk je? Natuurlijk Albert Heijn. Want Albert Heijn krabbelt heel langzaam weer op. En start heel langzaam ook de systemen weer op.
0: Ja, kan ik weer winkelen daar zonder problemen?
1: Nou, dat heeft altijd gekund hoor, geen probleem. Ja.
0: Ik ga eens kijken. Ik moet zo meteen wel even boodschappen doen. Doe ik even mijn eigen research, Jeroen. En ook Bon Jovi komt eraan. Veel plezier met de middagshow.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!
2: Voor die 2

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
3: Bij Sanidump zijn nu dump de prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord-Como. Aangeboden door Eurojackpot.
12: Here comes

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
18: Goedemiddag. Albert Heijn krabbelt op en start langzaam hun systemen weer op. Die stonden uit sinds het IT-incident afgelopen zondag werd ontdekt. Volgens Albert Heijn zijn er waarschijnlijk geen persoonsgegevens gestolen. Deze mensen die blijven er broodnuchter onder.
19: Kijk wel, ik maak me daar niet zoveel zorgen over, hoor.
20: Ik kom mijn brood halen als ik vergeten ben.
21: U heeft flink ingeslagen, zie ik.
22: Ik heb alles.
21: Ja?
22: Alleen de pindakoeken zijn op.
18: Ja, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar er is nog wel een pluspuntje, want op de elektronische prijskaartjes in de winkels staan inmiddels de juiste bedragen. Er is nog altijd veel onduidelijk over de OV-staking van morgen. Veel bussen en treinen en het streekvervoer rijden niet. Maar wat de impact van die staking is, dat weten de vervoerders niet. Vakbonden FNV en CNV leggen tot aan kerst elke week een dag het werk neer voor een betere cao. Door naar België, er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij gisteren in Brussel. Daarbij kwam een politieagent om het leven. Dat gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto. De schok bij het politiekorps is enorm.
23: Geconfronteerd worden met deze realiteit, het in levende lijven beleven, is iets waar men nooit op voorbereid is.
18: En het verdriet is zo te horen ook zeer, zeer groot. Tot slot, vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions League. PSV speelt uit in Duitsland tegen RB Leipzig. Dat kan een hele leuke, maar ook een heel lastige wedstrijd worden voor PSV, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Leipzig is dit seizoen mega sterk in thuiswedstrijden. Ze wonnen met 3-0 van Gladbach, met 5-0 van HSV en afgelopen zaterdag met 6-0 van Eintracht Frankfurt. Als PSV vanavond scoort, is dat pas de eerste tegengoal voor Leipzig dit seizoen in eigen stadion.
18: Het weer van Buienradar bewolkt met soms lichte regen. Het is wel zacht, 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het iets op. En morgen een heerlijke najaarsdag met veel zon en... Jippie-jajé, ik zeg het gewoon, een graad of 18.
17: En vanaf volgende week.
1: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Show met Kai Merks.
1: En we zijn weer van de kant. Dit is de 4 uur middagboost. Even een momentje om muzikaal op te laden. Misschien zit je wel helemaal in een dipje door het druilerige weer van vandaag. Of de pindakoeken zijn op in de winkel. Ja. Ja, verschrikkelijk.
2: Ja, maar cool.
1: Ja, ik heb alles ingeslagen. De pindakoeken waren op. Nou ja, misschien kun je daarom wel even een nummer gebruiken voor wat meer energie. Laat het even weten in een bericht met de app van Joe. En als je nog moet stemmen op je favoriete nummers voor de 90's Top 500 volgende week. Hier wat inspiratie voor je. Annette wilde hem ook heel graag horen. Bon Jovi en Keep the Faith.

0: bij Joe en Keep the Faith. Yvonne zegt yes, mijn nummer 1 van mijn lijstje. En dan heeft ze het natuurlijk over de 90's Top 500... die je vanaf volgende week maandag hoort hier bij Joe. Ik kan enorm genieten van het verzoekje wat ik nu ga draaien. Dat is fantastisch. Ik zie altijd een beetje een enorme verdeeldheid in de app van Joe. Dat moet ik er ook bij zeggen. En ik hoor je nu denken, ja, op welke manier dan? Nou, luister even mee naar wat Michael graag wil horen. Dan mag jij bepalen aan welke zijde je staat.
1: Kunnen jullie alsjeblieft Driving Home for Christmas draaien? Want ik denk met de file die nu weer staat op de A16... ik hoop dat ik voor kerstmis eindelijk

0: is toch lekker. Chris Ria bij Joe en Driving Home for Christmas. Colinda zegt geweldig. Ga maar lekker op de kersttour hoor. Ik ben voor. Paul vindt het te vroeg. Peter zegt, och, wat doen jullie me aan? Mijn vrouw wil gelijk de kerstspullen van zolder halen. En Jenny die krijgt een lekker warm gevoel voor bij het koken. En niet alleen omdat ze boven de pannen hangt.
1: Nee.
0: Maar dat is ook vooral door Driving Home for Christmas. Ja, heerlijk hoor. Ik ben afgelopen weekend al eventjes naar het tuincentrum gegaan.
1: Sneak peek.
0: Je kunt even een sneak peek. Vanaf begin oktober zijn natuurlijk de kerstshows veelvuldig weer te vinden in verschillende tuincentra. En ik ben er even geweest. Ik had er zin in. Het was geweldig.
2: Wat heb je gekocht?
0: Wat heb je gekocht?
2: Zeg niet dat het niet zo is.
0: Oh, wat heb ik gekocht? Ik heb een... wat hebben we ook alweer gekocht? Oh, we zijn ook een beetje blijven hangen in zeg maar, het eten en drinken gedeelte.
2: Nee.
0: Bijvoorbeeld, ja, dat was kerst.
2: Oh,
0: je hebt bijvoorbeeld zeg maar kerstballen in chocoladevorm. En als je die dan in warme melk doet, dan smelten ze. En dan komen de marshmallows naar boven poppen. Nou, dat is toch gezellig.
2: Dat is toch leuk.
0: Dat is toch hartstikke leuk. En we hebben ook nog volgens mij een soort van hertengewei hebben we ook nog gekocht. Een soort van kop. Dus die staat nu op de... hoe heet het?
2: Ja, de, bij de
0: waar je jas op hangt. Nee, waar je jas op hangt. Staat een plank boven. Kapstok. Op de kapstok hebben we een plankje boven en dan staat hij daarop. Ja, het is schitterend. Ik zit er al helemaal in. Kom maar door. Is toch fantastisch?
2: Ja.
0: Maar voor nu even klaar met kerst, want Sabine heeft haar verzoek ingestuurd. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor haar reisgezelschap.
3: Ik wil graag Michael Jackson met Thriller, omdat mijn dochters van 2 en 5 hem helemaal geweldig vinden. En die ga ik nu even ophalen naar het werk.
0: Ja. Ja, kerst, dat duurt nog eventjes natuurlijk. Nog 73 dagen zie ik Anita sturen via de app van Joe. Halloween is dichterbij. Dus dan hebben we toch eventjes weer even de brug te pakken. Hebben we alles aangedaan. Nou, draai ik zo nog een Sinterklaasliedje, iedereen tevreden. Michael Jackson, hoor je nu bij Joe. Thriller.

0: goedemiddag.
1: Hey, hallo. Jij wil een nummer horen dat te maken heeft met nieuws van de afgelopen week.
0: Ja, inderdaad, van de Puma's.
1: Vertel, de Puma's. Wat was er aan de hand?
0: Nou, bij München loopt er een Puma schijnbaar los rond. En ja, die kunnen ze nog steeds niet vangen.
1: En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat het met de Puma? Dat willen we even weten.
0: Ja, die is nog steeds niet gevangen.
1: Nee, ja,
0: klopt, die is nog steeds niet gevangen. Maar ik weet waarom die niet gevangen is.
1: Oh, wat dan?
0: Nou, dit is bij jullie in de playlist verstopt. Van de jaren 90.
1: Ja, hij is gewoon hier. Hij is gewoon hier. Ja,
0: waarom?
1: Overal maar zoeken in Duitsland. Hij is gewoon hier in Amsterdam op dit moment. Ja, dat is zo. Jeroen, hoe gaat het met de Puma?
2: Nou, ja, Erik heeft gelijk.
1: Ja, hij is
2: niet gevonden. Nog steeds niet.
1: Precies.
2: Dus nee, er werd even gedacht van, is het wel een Puma? Is het niet een hele grote verwilderde kat? Of is het misschien zelfs een hele grote huiskat?
1: Kan ook nog.
2: Ze hebben gewoon het niet gevonden, nog geen antwoord.
1: Is niet het geval. Nou Erik, dan ben je hartstikke goed op de hoogte tot nu toe nog over de Puma. En ja, laat ik het dan gewoon draaien nu. Mijn houten hart, toch?
0: Ja, dat denk ik te weten. Hartstikke mooi.

0: Leaves in de middagshow. In de middagshow spelen we elke dag om 16:45 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Gisteren speelde Amber mee. Ik verklap nog even niet welke score zij heeft neergezet. Maar ik laat er eerst even haar reactie horen na de ronde. Dat was namelijk de volgende.
1: Oh, heel slecht. Heel slecht, ja.
0: Ja, en dat had te maken met 3 goede antwoorden. Ja, dat is natuurlijk inderdaad niet goed bij de Alpha Battle. Maar daarmee is het vrij makkelijk voor jou om in te stappen op dit moment. Spellen zijn eenvoudig. Ik geef je een halve minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Scoor je meer dan 3 goede antwoorden, sta je in ieder geval bovenaan. Meer is alleen maar meer zekerheid voor de 1000 euro natuurlijk. Want dat wacht aan het einde van de week. Als je mee wilt spelen mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. Om 16:45 een nieuwe ronde. En Toto hoor je na het nieuws van 16:30.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Simpel.

0: Apple krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Wil je ook thee?
5: Och ja, lekker.
4: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Och, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak je huis mooier.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: En, allang last?
21: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
20: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
21: Ik heb geen idee.
22: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
25: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
26: In de keuken alles ready.
27: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
28: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
29: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
28: Een initiatief van Pfizer.
30: Daar heb je Huub van Hubo.
31: Hoi.
30: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
32: Wie was je aan de beurt?
33: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
32: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Het is een echte herfstdag met regen, bewolking en veel wind. Maar morgen klaart het op en is er meer ruimte voor de zon. En het wordt dan zo'n 18 graden. Jeroen, we gaan het zo hebben over nieuws. Waarbij er bijna, volgens mij, in ieder dorp een verslaggever ter plaatse is om daar het laatste nieuws van te brengen.
3: Het is bizar wat er allemaal wordt gebracht.
2: Ja, toch? Er staat eigenlijk bijna een man op een marktplein met een bel van kom luisteren naar het laatste nieuws over dit onderwerp. Want het is echt, dit moet je meekrijgen.
3: Moet het onderwerp nog zeggen of niet?
2: Nee, daar gaan we het zo over hebben. En wat vandaag ook bekend is geworden, is dat op zaterdag 3 juli ze naar Nederland komen voor een show in Stadspark Groningen.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
2: En dan heb ik het over Toto. Om alvast even lekker in de stemming te komen, hoor je Toto nu.

0: Ja, zaterdag 3 juli, dan komen ze naar Nederland voor een show in Stadspark Groningen. Volgens mij is hier tussen neus en lippen door inmiddels een teamuitje gepland richting, richting Groningen.
1: We gaan er heen,
0: ja.
1: Met z'n allen. Absoluut.
0: Ja, wel leuk zeg. Heel erg goed, heel erg goed. Ja, we gaan het even hebben over het grote nieuws van vandaag. Ik zat vandaag hier op de redactie en ik hoorde het eigenlijk maar over één ding gaan. En dat is namelijk, hoe gaat het met Albert Heijn? Ja. Want dit raakt ons natuurlijk meteen. Kijk, er zijn wel andere supermarkten, maar er gaan toch ook heel veel mensen naar de Albert Heijn. Hoe staat het ermee? Jeroen Latijnhouwers.
2: Nou, er komt weer een mondjesmaat wat naar buiten vandaag. Een paar dingen heeft Albert Heijn losgelaten. Zo zijn er geen klantgegevens gestolen. Zeggen zij, ook doen de digitale prijskaartjes zitten goed. De juiste bedragen worden vermeld in de winkels.
0: Dat is fijn.
2: En verder zegt Albert Heijn bezig te zijn met een, dat is mooi nieuws, gecontroleerde herstart van bepaalde systemen.
0: Dat is mooi nieuws.
2: Dat wisten we. Zojuist komt ander nieuws binnen van de NOS. Zij komen met dit bericht. Volgens NOS bronnen in de beveiligingswereld lijkt het erop dat de ICT-beveiligers van Albert Heijn afgelopen zondag verdacht verkeer zagen binnenkomen via hun netwerk. En daarop besloten zij om de ICT-systemen uit te schakelen. En daarmee wisten ze, volgens die bronnen, te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnen konden dringen.
0: Kijk, en als ik dat hoor, dan denk ik, we zijn nu ongeveer zo'n 2,5 dag aan het gissen naar wat is daar gebeurd. Als je nou gewoon naar buiten brengt van, hé, wij zagen verdacht verkeer, we hebben meteen alles afgesloten. Dan sta je toch te boek als eigenlijk eerste bedrijf die het doorheeft.
2: Ja.
0: Want we zijn de afgelopen tijd zijn er natuurlijk heel veel hacks geweest bij heel veel bedrijven. Ze zagen het allemaal niet aankomen, ze trapten er allemaal in. En Albert Heijn is nu blijkbaar een bedrijf dat zegt van, hé, dat is vreemd. Shutdown op alles. We gaan dit uitzoeken. Zij hadden het gewoon door. Ja. Waarom brengen ze dat niet naar buiten?
2: Dat is echt de vraag. Want in, precies wat jij zegt, dan ben je een soort held tussen alle bedrijven. Jij hebt het door. Jij kan snel anticiperen erop.
0: Ja, precies.
2: Ja, ze kiezen voor de leuten.
0: Nou, heb ik ook wel een beetje het gevoel. Kijk, dit is natuurlijk groot nieuws. Volgens mij betekent dit ook een beetje dat er verder niet zo heel veel groot nieuws is. Want dus iedereen duikt er bovenop. Elke pak melk die nu binnenkomt in een Albert Heijn filiaal, het is groot nieuws.
2: Ja, en dat is een beetje een probleem voor de liveblog van AD. Dat is ook een van mijn favoriete kranten. Die hebben een liveblog, maar die hebben eigenlijk een groot deel van de dag niets te melden. Dus wat wordt er dan gemeld? Dat bij een Albert Heijn in Rotterdam de bananen op zijn.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Ja, dit.
2: Bij een Albert Heijn XL in Den Haag is het wc-papier op.
0: Nou,
2: wordt dan gemeld.
0: Dit wordt echt serieus gemeld.
2: Dat wc-papier op, ook het geval in Eindhoven. En daar is ook, dat is wel nieuws, minder personeel dat ook nog soms chagrijnig is. Meldt het AD.
0: Ja, precies, ja.
2: En nu was het heel, ja, nou ja, ik weet niet wat je daarvan vindt. Ik ga het gewoon vertellen. Het AD heeft namelijk zelfs een verslaggever op pad gestuurd met een camera naar Bunnik. Waarom? Omdat het daar allemaal wel heel drang is.
3: Oh. Bij Appies door heel het land blijven veel schappen leeg vandaag. Niet zo'n probleem als je nog een supermarkt om de hoek hebt. Maar in Bunnik is deze Albert Heijn de enige supermarkt in het dorp.
4: De groente is helemaal leeg en bij de zuivel was het ook leeg.
5: Yoghurt was op, maar heel veel dingen zijn er nog wel. Er is nog genoeg om te kunnen eten.
0: Oh ja, nou, eigenlijk wordt dit onderuit gehaald bij de zin van niet zo'n probleem als er nog een supermarkt om de hoek is, dan was je maar klaar, toch?
2: Dat was het.
0: Ja, het is ongelooflijk. Nou, hopelijk snel op beterschap voor iedereen. Hè? Laten we even een hart onder de riem steken. Ja hoor. Wat er in ieder geval niet op is, is de 1000 euro die ik hier heb liggen. Die gaat er gewoon donderdag uit. Maar, dan moet je

0: Battle met Iris. Hallo Iris.
1: Hoi hoi.
0: Hallo. Waar gaat 1000 euro heen als je wint?
1: We hebben nu net een nieuw huis gekocht, dus dat gaat daarin zitten.
0: Ja, toch. Ja, ja, je hebt altijd twee kampen bij de Alpha Battle. Of iemand gaat op vakantie, of er is een nieuw huis in zicht. Nou, en dat is in dit geval, is dat zo? Wat moet er nog gebeuren? Wat is de grootste kostenpost nog?
1: Ja, van alles. We moeten vloerverwarming gaan leggen. Over een nieuwe vloeren, stukken. Ja, er gaat genoeg geld in.
0: Ja, in absoluut. 1000 euro bij een nieuw huis, het is eigenlijk niks, hè?
1: Eigenlijk niet. Maar goed, wel mooi meegenomen, toch?
0: Nou, zeker weten, absoluut. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. En omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Dat is mooi. En je mag gaan spelen, beste Iris, met de P van Pain.
1: Ja.
0: Duidelijk? Ja.
1: De P van Pieter.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, okay.
0: De P van Pain. Je weet wat een pain is?
1: Ja, ik weet het.
0: Ja.
1: Oké, let's go.
0: Oké, groetjes van groep 3. 30 seconden vanaf nu, succes. Een sprookje.
1: Pas, poes.
0: Een kruid.
1: Peterselie.
0: Een bekende Nederlander.
1: Peter van der Vorst.
0: Een toetje.
1: Pepernotenvla.
0: Een voorwerp.
1: Pepernoot.
0: Een liedje.
1: Poes.
0: Een kledingwinkel.
1: Poes.
0: Een dier.
1: Een poes.
0: Een speelgoed.
1: Een poes.
0: Ja, ja, ja. Nou, daar kwam die poes toch nog van pas bij dat dier.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Ja, kruid, peterselie was allemaal goed. Peter van der Vorst, pepernota, vla. Ja, als liedje had je kunnen zeggen Purple Rain bijvoorbeeld. Als sprookje, prinses op de ert had je kunnen zeggen. Als kledingwinkel had je kunnen zeggen. Een kledingwinkel met
1: Primark,
0: bijvoorbeeld, had je kunnen zeggen. Ja, helaas. Maar we gaan tellen. Misschien is het wel genoeg om in ieder geval over de score van Amber heen te gaan met 3 goede antwoorden. En dat is het, want ik zie 5 goede antwoorden. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. De score is verbeterd. Ik weet niet of het voldoende is voor die 1000 euro. Dat gaan we morgen zien in een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Als je denkt, nou, ik kan meer dan 5 goede antwoorden geven, dan mag je dat laten weten in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45 dus, nieuwe ronde voor 1000 euro.

0: Een spannende dag voor Koen van de Koen en Sander Show. Elke ochtend hier te horen bij Joe van 6 tot 10. Want om het jubileum van een samenwerking te vieren, 20 jaar... heeft hij cadeau gekregen dat hij een vliegtuig mag landen. En de afgelopen weken heeft hij flink geoefend. Nu al eventjes te spreken. Koen Swijnenberg, hallo.
1: Hoi, ja, goedemiddag.
0: Hallo. Ik heb voor nu eventjes één vraag voor je. Ben jij er klaar voor?
1: Laat ik het zo zeggen. Kai, er is een ontwikkeling en daar moet ik je even over bijpraten.
0: Oh. Doe dat zo even.
1: Tot zo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
13: Fair enough.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
20: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
23: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
0: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
1: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
2: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Two Brothers on the fourth floor. Na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling van Albert Heijn zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en in Turkije. 3 Russische topturnsters kunnen niet meedoen aan de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. De WK, turnen, beginnen komende zaterdag in Ahoy, Rotterdam. Door naar Polen. Winkeliers daar nemen maatregelen naar de 3 steekpartijen op scholen vorige week. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. De grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vorige week vielen doden en meerdere gewonden. En met je Air Miles net iets goedkoper tanken of een broodje of koffie kopen? Bij de Shell kan dat straks niet meer, want Shell stopt vanaf 1 november met Air Miles. Ze gaan over op een eigen kortingssysteem. Maar tot eind dit jaar zijn de Air Miles bij de Shell nog wel in te leveren. Het weer van Buienradar. Het is bewolkt. Er is soms wat lichte regen of motregen. Vanavond klaart het wat op, koelt het af naar 9 graden. En morgen echt een heerlijke najaarsdag met heel veel zon en een graad of 18.
8: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: bij Joe. Yes. Denk er nog even aan als je je stemlijstje met favorieten door moet geven voor de 90's Top 500 die je vanaf maandag de hele week hoort hier bij Joe. Never Alone kan daar gewoon in. Het was even een stukje inspiratie. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. Het is een spannende dag voor Koen van de Koen en Sander Show. Want inmiddels bestaat de Koen en Sander Show 20 jaar. En dus was het wel eens even tijd dat de heren elkaar een cadeau zouden geven. En hij mag, en hij is Koen in dit geval, een vliegtuig laten landen. De afgelopen weken heeft hij flink geoefend. Hij was heel zenuwachtig. En ik kan hem nu even spreken. Hallo Koen.
1: Hallo Kai, goedemiddag.
0: Welkom in de show.
1: Dank u.
0: Maar mag ik meteen één ding zeggen wat mij opvalt?
1: Ja, kom maar.
0: Jij klinkt niet alsof je in de lucht zit op dit moment.
1: Nee. Wat is er dan? Ik sta op je slaapkamer.
0: Je staat op je slaapkamer? Ja. Wat is er dan nou?
1: Ik ben gewoon thuis, Kai. Ik ben even naar boven gegaan om het geblaf van de hondjes te ontvluchten, om even met jou te kunnen kletsen, maar ja, het gaat niet door vandaag. We gaan niet de lucht in. Nee.
0: Wat nou? Waarom niet?
1: Kijk, ik weet niet hoe het nu in Amsterdam is, maar ja, het weer vandaag, het was al spannend. Vanmorgen in de Koen en Sander Show ook nog even met mijn instructeur, Gert Jan, gesproken. Ja. Die zag het toen nog wel redelijk zonnig in, maar had ook zijn twijfels en die twijfels blijken waarheid. Want het is gewoon te slecht. Er trekken buien over, het zicht is minimaal, het zou net wel of net niet kunnen. Ja, dat is gewoon zonde, weet je. We hebben allemaal luisteraars zich opgegeven. We willen over huizen gaan vliegen. We willen over een stadion van Go Ahead Eagles vliegen. We hebben allemaal plannen. Dus ja, dan moet je ook natuurlijk sowieso voor de veiligheid moet je dan wel op een gegeven moment de call maken van oké, beter van niet. Dus want, ja, het gaat niet gebeuren.
0: Want wat had het risico geweest als je wel was opgestegen nu?
1: Dat we, een nieuwe ochtendshow voor Joe moeten gaan zoeken.
0: Oh, laten we dat niet doen. Nee, laten we dat niet doen.
1: Nou goed, dan weet je, dan loop je toch het risico dat je misschien bepaalde luisteraars niet kan opzoeken, omdat daar dan net een bui hangt. Omdat het weer, de wind te hard is. Of weet je, dat je dan dingen moet aanpassen die je eigenlijk van plan was.
0: Ja, precies.
1: En vergeet niet, ik moet dat ding gaan landen. En alles leuk en aardig, maar ik heb maar een paar lessen gehad.
0: Ja, dus het wordt al gevaarlijk natuurlijk gewoon. Laten we wel wezen.
1: Goed, dan wordt het wel wat uitdagend in ieder geval. Dus kijk, ik baal natuurlijk verschrikkelijk dat het vandaag niet doorgaat. Maar ik heb ook goed nieuws te melden.
0: En dat is?
1: En het goede nieuws is dat wij het gewoon een paar uurtjes opschuiven en dat we morgenmiddag, als de weersvoorspellingen echt een heel stuk beter zijn dan vandaag, morgenmiddag gaan we het gewoon alsnog doen.
0: En dat is geweldig. Ja, dat is wel heel fijn. Dat is heel fijn. Maar ik vraag me dan ook af, wat doet dit nu? Want je zegt, ja, ik baal er natuurlijk wel een beetje van. Ik vind het hartstikke jammer. Ik bedoel, ja, je had nu liever in die kist willen zitten in plaats van dat je de honden nu ontlopen was en in je slaapkamer staat. Maar wat doet dit met de zenuwen dat het nu een dag wordt uitgesteld?
1: Vanmorgen natuurlijk gaat het wekkertje om 4:30. Het eerste waar je aan denkt is, vandaag gaat het gebeuren. Hoe is het met het weer? Je kijkt naar buiten. Dus ik heb wel een dag van zenuwen gehad. En ja, dat wordt morgen gewoon een tweede dag van zenuwen. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen dat ik er meer gerust op ben als ik weet dat het weer morgen ook gewoon veel beter is.
0: Ja, dat
1: is dan voor het begin het piloot wel een heel fijn bericht. Dus ergens is het jammer. En tegelijkertijd kijk ik ook heel erg uit naar morgen en wordt het gewoon een fantastische middag.
0: Nou, dan gaan we dat toch gewoon lekker morgen doen. Want wat doet het weer morgen, Jeroen? Heb jij daar zicht op?
2: Nou, dit wordt een perfecte vliegtuig volgens mij. Perfecte landdag. Mooie herfstdag, droog, vrij zonnig, paar wolkjes, 18 graden. En een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
0: Ik hoor een prachtige landdag aankomen, Koen. Een prachtige landdag.
1: Dit wordt fantastisch. Het tijdstip wordt iets anders. Morgenmiddag 3:00 gaan we de lucht in. En we is natuurlijk, wat ik neem Sander mee, die zit achterin. Die gaat verslag doen op de radio, dus je kan het helemaal volgen. En we vliegen met de Papa Hotel Tango Golf Mike. De PHTGM.
0: Zo, wacht heel even. Dan moet ik even opschrijven. De wie? De Papa Hotel? Papa Mango?
1: Dat is de registratie van het vliegtuig.
0: Ja?
1: Dat is de PH-TGM. Voor iedereen die Flight Radar heeft, voer je dat gewoon in. PH-TGM.
0: Okay.
1: En dan kun je ons morgen precies zien vanaf 3:00 waar we vliegen en wat we allemaal uitvreten zijn in de lucht.
0: Nou, dan gaan we dat zeker doen. We gaan dat op de voet blijven volgen. En morgenochtend

0: Avicii bij Joe en All Night Long. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Je krijgt later deze middag antwoord op een onderzoek. Ja, dat doen we elke dag. Het is een onderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. Ik weet het antwoord nog niet. Het is nog incompleet. Dus daar gaan we nog een beetje naar op zoek. Het geweten van de show, Jesse. Je hebt een hele stapel met onderzoeken op je bureau liggen. Jij tilt daar elke dag eentje van af. En die neem je mee.
1: Ja, dit is een leuke vandaag. Mag ik
0: het
1: zeggen?
0: Oh, eindelijk.
1: Eindelijk een keer een leuke.
0: Eindelijk een leuke, ja.
1: Ja.
0: Goed hoor.
1: We gaan even klappen.
0: Ja, super. Eindelijk met je lol erin.
1: Een kwart van de kinderen vindt dit namelijk het irritantste aan hun ouders in de auto.
2: Ja, dat is wel leuk, ja. Vind ik wel leuk.
0: Dat is wel interessant. We hebben allebei kinderen, Jeroen.
2: Ja.
0: Jij wat ouder. Jij hebt twee tieners.
2: Ja.
0: Ik heb Guus en Siem. De ene is 4, de andere is 2. Nou, die laat wel van zich horen als ze iets niet bevalt.
2: Ja.
0: Laat ik het wel zeggen. Ja, zeker wel.
2: Wanneer?
0: Nou ja, we zaten bijvoorbeeld afgelopen weekend zaten wij een spelletje te spelen. Was niet in de auto, dat was gewoon thuis. Zaten we een spelletje te spelen. En dat is een spelletje waarbij je mee moet zingen. Op bepaalde momenten. Dus ik begon te zingen. Het was een nummer van ABBA. Want ja, ABBA is overal. Dus ja. Ik begon te zingen. En toen stond die kleine van 2 stond naast de tafel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Mama, mama, nee, nee. Ik mocht niet zingen. Dus, ja, dus ze laten het echt wel weten.
2: Jee.
0: Maar is dat bij jou anders?
2: Nee. Nou, tegenwoordig wel. Nou ja, nee, zingen is sowieso een ding volgens mij. En jij kunt heel goed zingen. Ik kan niet zingen, dat weet ik ook wel. Toen kreeg ik ook wel een standje af en toe. Dat is het tegenwoordig niet meer. Maar...
0: Wat denk jij dat het antwoord is op dit onderzoek? Dus dan gaat het over een kwart van de kinderen vindt dit het irritantst aan hun ouders in de auto.
2: Kom ik toch weer bij meezingen met de radio.
0: Meezingen met de radio. Ja, ja, ja. Is dat het antwoord?
1: Dat is hem niet.
0: Er is ook iemand die heeft gestuurd als we meespelen met de Alpha Battle. Dat vinden kinderen ook heel irritant. Is er iemand die dat heeft ingestuurd? Ja, inderdaad, meezingen met de Alpha Battle. Is dat het antwoord?
1: Nee, dat is hem ook niet.
0: Nee, anders komen we natuurlijk op de zwarte lijst te staan. Nou ja, goed.
2: Ja.
0: Later deze middag in ieder geval het antwoord. Een kwart van de kinderen vindt dit het irritantst aan hun ouders in de auto. En dit is Whitney Houston.

0: Whitney Houston bij Joe en I'm Your Baby Tonight. Mag ik nog even twee antwoorden meenemen voor het onderzoek?
1: Ja, zeker.
0: Wil je nog één keer herhalen wat het onderzoek van vandaag is?
1: Ja, een kwart van de kinderen vindt dit het irritantst aan hun ouders in de auto.
0: Ja, want er komen natuurlijk heel veel berichten binnen. Want ik denk, ja, iedere ouder herkent dit natuurlijk wel. En misschien heb je wel eens bij ouders in de auto gezeten. En heb je het meegekregen omdat er kinderen op de achterbank zaten. Rico die zegt roken in de auto. Nee, kinderen dat irritant vinden. Ja, dat zou ik sowieso bij je kinderen niet zo snel doen, roken in de auto. Maar goed, ik ben geen roker natuurlijk. Ieder zijn principes. Isabelle die zegt dat ze moeten concentreren op de navigatie. Sorry, even niet, ik moet even opletten. Dat dan de ergernis is?
1: Ja, omdat ze even moeten focussen, denk ik. Nee, het is niet goed in ieder geval.
0: Dat auto's naar achter roepen, nu even niet. Ik moet even naar de navigatie kijken.
1: Ja?
0: Terwijl de kinderen iets nodig hebben. Ja, oké. Okay. Nee, dat is blijkbaar ook niet goed. Kunnen we weer twee antwoorden afstrepen, dat is hartstikke fijn. Antwoord hoor je dus later, dat zal zijn rond 6:10. En Madonna, Papa Don't Preach, hoor je na het nieuws.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Hey joh, hij is weer terug.
13: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
12: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
14: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
15: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Even bollen met z'n
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Het is een echte herfstdag met regen, bewolking en veel wind. Maar morgen klaart het op en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 18 graden. En Madonna hoor je na het nieuws van 5:30. Met Jeroen Latijnhouwers.
16: Goedemiddag. Staatssecretaris Erkens moest vanmiddag op het matje komen in de Tweede Kamer. Erkens gaat over voedsel. Hij moest tekst en uitleg geven over de situatie rond Albert Heijn. Dat de bevoorrading daar bijna helemaal stil ligt na een grote IT-storing. Maar volgens Erkens is er geen reden tot paniek.
17: Er is op dit moment geen probleem rondom de voedselzekerheid. Dus we zien dat het probleem alleen plaatsvindt bij Albert Heijn. Het gaat daarbij specifiek over de online verkoop en de levering van bepaalde productcategorieën aan de supermarkten.
16: En dat betekent
17: dat mensen nog gewoon ook naar de Albert Heijn kunnen gaan. Dat sommige schappen inderdaad soms wat leger zijn dan u gewend bent. En ook andere supermarktketens in Nederland hebben geen problemen. En daar gaan we ook op dit moment niet van uit.
15: Mag ik, waarom moet eigenlijk de staatssecretaris verantwoording komen afleggen over de situatie bij Albert Heijn?
16: Bij Albert Heijn, ja, Albert Heijn, inderdaad.
15: Nou, Albert Heijn, ja. Bij Albert Heijn.
16: Ja, klopt, ja. Dat is een beetje onduidelijk. Het is weliswaar het vragenuurtje vandaag, maar waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat het bladleggen van de IT van Albert Heijn aantoont hoe kwetsbaar onze voedselvoorziening is. Het was niet helemaal duidelijk waarom daar was komen en dit soort vragen kwamen er met dit soort antwoorden.
15: Want je zou zeggen, dit is een zaak van Albert Heijn zelf, zeg maar, dat zij zijn aangevallen en dat zij vertellen van, ja, dit is de situatie, maar Wat weet hij er precies van?
16: Nee, ik denk toch? Dat het, ja, precies.
15: Of is dat heel raar?
16: Nee, dat was wel eerst het idee. RTL Nieuws bracht dat volgens mij ook van, god, de staatssecretaris moet naar de Kamer komen. Ja. Maar wat kan hij vertellen over de IT-storing bij Albert Heijn?
15: Ja.
16: Dat was een beetje onduidelijk, maar het ging dus ook over andere dingen. En vooral de zorg over het feit, oké, aanval, we zijn heel kwetsbaar omdat alles via IT, via computers gaat. Okay. Heeft de premier Jette ook nog iets over gezegd? Hij zegt inderdaad, Jeroen, wat jij zegt, Ik had het van Jette. Laten we zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om hun cyberveiligheid op orde te hebben.
15: Ja, maar dat horen we natuurlijk na elke hack. En ja, er zijn de afgelopen periode wel zo'n 15 bedrijven zijn er gehackt. En we roepen het elke keer. Maar uiteindelijk zitten we weer met een hack.
16: Ja.
15: Elke keer. Dat is toch ook iets bijzonders.
16: Ja, en volgens mij heeft Albertijn, goed gehandeld. Hè, want
15: ja, eerder
16: bracht wel het nieuws dat hun veiligheid, hun IT-experts van Albert Heijn, die hebben gelijk goed ingegrepen. Die zagen dat er iets niet goed was, hebben gelijk alle systemen afgesloten. Dus
15: ja,
16: Albert Heijn heeft het volgens mij goed gedaan.
15: Ja.
16: Ja. Ik heb er één bericht. Het gaat over een bijzondere vlucht. En ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn dat ze niet op die vlucht zaten in het vliegtuig afgelopen weekend tussen Australië en Italië. Want behalve passagiers en bemanning vloog er namelijk ook een partij bedwantsen mee op die vlucht. Meerdere passagiers zijn tijdens de vlucht ook gebeten door die beestjes, door die bedwantsen. Er was gelukkig wel een middeltje aan boord om de jeuk wat te verlichten, maar dat was niet genoeg voor iedereen. Het was even doorbijten voor iedereen. De vlucht duurde namelijk 17 uur.
15: Oh, 17 uur met bedwantsen. Oh, en maar gebeten worden. Wat verschrikkelijk. Ja, en daar kom je ook niet zomaar vanaf, hè?
16: Nee.
15: Je moet jezelf bijna in de fik steken om die bedwantsen kwijt te raken. Want ze kruipen overal in. Wat een rommel is dat, zeg.
16: Ze zijn nog bezig met het schoonmaken van het vliegtuig.
15: Echt waar?
16: Daar zijn ze al een paar dagen mee bezig.
15: Ja, dat begrijp ik. Want alles moet daaruit. Je wilt geen risico's nemen. Want als er weer nieuwe mensen is, ja, dan zijn ze er weer.
16: Ja, het schijnt dat Albertijn een goed middeltje heeft.
15: Ja.
16: Om de woel schoon te krijgen.
15: Ja, van Tagé.
4: Dit is Joe met Kai Merks.

0: show met Fanyoung Cannibals en She Drives Me Crazy. Je hoort ABBA met Waterloo over een paar minuten, maar eerst moet er iets opgehelderd worden. Het geweten van de show, Jesse.
1: Hallo.
0: Jij zit al 2 dagen met een pet op.
1: Nee, dat gaan we
0: en,
1: niet doen.
0: Wij vragen ons allemaal af, waarom zit jij hier al 2 dagen met een pet op? Want jij hebt dat eigenlijk nooit.
2: En niemand in bedrijf weet wat er is. Niemand heeft geen idee, die pet.
0: Nou, precies, geen idee die pet.
1: Nou, ik afgelopen zondag heb ik een haarmaskertje.
0: Oh,
1: dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik dacht ik ga dat eens proberen. Ik heb blond haar van mezelf. Ik denk ik ga dat eens doen en dan wordt het ietsje blonder. En dan ga ik lekker zomers, ga ik de wintermaanden in. Lekker een beetje een zomerse koep.
0: Okay.
1: Dus ik heb dat er helemaal ingemasseerd aan de bovenkant van mijn hoofd, zeg maar. Op haar.
0: Daar zit je haar.
1: Ja, precies. Ja. En toen, dat zou er ongeveer een half uurtje in moeten zitten. Nu wil het feit dat ik toen vervolgens in slaap ben gevallen.
2: Oh, nee.
0: Ja. Hoe lang?
1: Nee. Nou, een half uurtje zei ik, dan moest het erin zitten. Ik heb 4 uur geslapen.
0: Oh, mijn hemel.
1: Ja, en wat er vervolgens is gebeurd is dat er een of ander chemisch proces is ontstaan. Waardoor mijn haar echt volledig gebleekt is. Ja, het is verschrikkelijk.
0: Maar hoe ziet het er nu uit dan? Wat voor kleur is het?
1: Nee, ik wil het echt niet laten zien.
2: Kom op, joh.
0: Nee, maar ja, goed. Ja, we weten het nu toch al.
1: Het is een beetje platina blond of zo. Een beetje goudblond, koperachtig.
0: Laat eens zien dan.
1: Ja.
0: We zijn nu op het ergste voorbereid, dus het kan altijd meevallen.
1: Daar ben je er klaar voor?
0: Petje gaat af. Oh, Petje gaat af. 3, 2, 1.
1: 1.
2: Oh, vind je het leuk?
0: Oh. Ja, oh ja.
2: Ik vind het wel mooi.
0: Ja.
2: Jij bent kleurenblind, dus ik zie...
1: Nee, maar ik hoor wel aan jouw reactie. Dit is precies wat ik voel.
0: Nou, ik denk dat dit niet de bedoeling was.
1: Nee, er gaan hier allemaal camera's omhoog in de studio. Ik ga weg.
0: Denk dat dit was niet de bedoeling. Maar dit is... wat is dit?
1: Verschrikkelijk.
0: Het is geel eigenlijk.
1: Ja, het is geel.
0: Het is banaan, is het.
1: Nou.
2: Even kijken. Wacht even. Ik heb een banaan.
0: Je bent banaan. Ja. Maar en nu? Want is er een oplossing voor?
1: Nou ja, ik ben vanmiddag bij een soort winkeltje geweest in Amsterdam. En ik heb een soort... Ja, weet ik het allemaal. Remspoeling of iets. Een toner heet dat dan. Een toner.
0: Voor in de printer. Ja, oké.
1: Okay. Ja, en dat gaat er dan in. Ja, het is verschrikkelijk. Dit wil ik helemaal niet vertellen.
0: Maar waarom heb je geen wekkertje gezet als het er een half uur in moet? Dan zit je toch met dit soort dingen in een wekkertje.
1: Weet ik veel.
0: Ja, nou ja.
1: Ik veel. Volgende keer wel, ja.
0: Ja, volgende keer wel. Ja, dat zou ik zeker doen. Maar goed, je kunt nu gewoon het petje aflaten, want we weten het nu allemaal. We kunnen het nu allemaal zien.
1: Nee, zeker niet. Nee, echt niet. Het gaat gelijk weer op. Ik doe hem nu weer op ook.
0: Een mooi geel is toch niet lelijk.

The Show Must Go On. Zou zomaar in de 90s top 500 kunnen komen. Als je tenminste even stemt op dit nummer en het in je lijstje met favorieten zet.

0: Goedemiddagshow dat over van alles en nog wat kan gaan. En het heeft te maken nu met kinderen in auto's. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, een kwart van de kinderen vindt dit het irritantste aan hun ouders in de auto.
0: Ja, we hebben al gezegd meezingen met liedjes. Dat is niet goed. Die kunnen we al afstrepen. Er is nog een antwoord van Marco, die wil ik even checken. Van tevoren zeggen dat we niet naar de McDonald's gaan.
2: Oh ja.
0: Dat vinden kinderen heel irritant aan ouders in de auto.
1: Maar dat is niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Wat de uitkomst van het onderzoek wel is, hoor je om 6:10. En muziek van Celine Dion, That's the Way It Is, hoor je ook over een paar minuten.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
14: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
13: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: Gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
2: teruggeleverd kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Dit is Joe.
9: Celine Dion, na nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. Ook in Politiek Den Haag zijn de IT-problemen bij Albert Heijn het gesprek van de dag. Door die problemen ligt de bevoorrading bijna helemaal stil. Daarom blijft het volgens premier Jette belangrijk dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben. Staatssecretaris Erkens van Voedsel heeft geruststellende woorden.
11: Er is op dit moment geen probleem rondom de voedselzekerheid. Dus we zien dat het probleem alleen plaatsvindt bij Albert Heijn. Het gaat daarbij specifiek over de online verkoop en de levering van bepaalde productcategorieën aan de supermarkten.
10: Intussen is Albert Heijn begonnen met het langzaam opstarten van hun systemen. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog moeten bruggen worden verstevigd en viaducten worden verhoogd. En dat kost bijna 10 miljard euro. Omdat ons land aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Door naar België. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij van gisteren in Brussel. Daarbij kwam een politieagent om het leven. Dat gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto. En vanavond is er weer Champions League voetbal. PSV speelt uit in Duitsland om 9 uur vanavond tegen RB Leipzig. En dat kan wel eens een heel leuke wedstrijd worden, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
12: Stoel riemen vast, dit wordt spektakel. Althans, dat voorspelt PSV-trainer Peter Bos. Leipzig speelt in thuiswedstrijden namelijk zeer aanvallend, en dat doet PSV eigenlijk ook elke wedstrijd. Ik voorspel, het wordt 3-3.
10: Joh, zeker, als Riepke het zegt...
13: Dan is het vaak zo, hè?
10: Dan is het zo.
13: Dat klopt.
10: Het weer van Buienradar. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 9 graden. Morgen dan krijgen we een hele mooie najaarsdag met weinig wind en veel zon en een graad of 18.
14: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590.

0: is er toch. Celine Dion, and that's the way it is. Dat doet me dan toch altijd... denk trouwens, hier kun je op stemmen leuk voor de 90's Top 500 volgende week. Doe dat even via de Rijp van Joe. Maar het doet me altijd denken aan die, nou, aan die nieuwe musical die er is. Oh, ik weet niet zo goed of ik het goed uitspreek. Titanic.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want?
0: Die draait. En Celine Dion speelt haar mee. Of althans, Celine Dion tussen haakjes. Maar dat is een beetje het verhaal van... Stel dat Celine Dion op de Titanic had gezeten... En zij vertelt dan het verhaal door haar ogen, volgens mij. Volgens mij is het zoiets. Krijgt ontzettend goede recensies. Het schijnt een ontzettend leuke musical te zijn.
1: Ik ken alleen de naam, het is een beetje langs me heen gegaan.
0: Oh,
1: en die draait, die loopt nu, moet ik zeggen.
0: Die loopt nu. Ik dacht dan je ging zeggen, ik ken alleen Phantom of the Opera of zo. Een hele oude
1: wat?
0: Die komt trouwens weer terug, geloof ik, Phantom of
1: die
0: the
1: Opera. Die komt
0: terug.
1: Ja. Grease, hè, komt ook terug.
0: Ja, alles komt terug. Alles komt terug, ja. Eagles, hoor je over een paar minuutjes, One of These Nights. Maar eerst richting het antwoord van het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
2: Een kwart van de kinderen vindt dit het irritantste aan hun ouders in de auto.
0: Ja, en we hebben al gehad meezingen en vooraf al zeggen... We gaan niet naar McDonald's. Dat is irritant, vinden kinderen irritant. Dat vind ik zelf trouwens ook irritant. Als dat al van tevoren gezegd wordt. Je weet toch nooit waar je terechtkomt. Misschien beëindig je wel bij de McDonald's. Is toch altijd lekker? Ja. Erik die zegt... Het handje van papa. En dit kan natuurlijk heel veel betekenen. Maar er staat een uitleg achter. Het handje dat naar achteren komt... zodra je een zakje chips of snoepjes of zo direct naar achteren komt... en niet weggaat tot er ook een beetje in zit. Dat wordt het handje van papa genoemd.
1: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
0: Dat is leuk. Is dat handje van papa?
2: Het is niet het handje van papa.
0: Gelukkig. Angelique.
3: Ik denk tanden knarsen in de auto. Brr, ik krijg er nu al de kriebels van.
2: Nee, niet goed.
0: Harm.
4: Nou, waar ik vroeger een hekel aan had... wat mijn ouders deden in een auto, was klef doen. Gewoon elkaar door de haren strelen en liefkozen.
0: Oh, bah, ja.
4: Al doe ik het nou tegenwoordig zelf ook, hoor. Maar dat
0: ja,
4: is het.
0: Maar als kind denk je... Pap, mam, doe dat niet. Bah.
2: Nee, is hem ook niet.
0: Nars die zegt... Nou, bij mij is het Joe. Oh. Ze vinden het maar... een stomme zender.
1: Oh.
0: Maar ik zeg dan altijd maar... wat je zegt... Dat ben je zelf. En zo is het. Is het Joe op de autoradio?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Hoe kom je erbij? Cindy zegt parkeren ver weg van de doellocatie. Ergens ver weg op een parkeerplek. Ja, dat je dan end moet lopen.
2: Nee, is hem ook niet.
0: Tony.
5: Als ouders ruzie of bekvechten in de auto.
1: Oh ja.
5: Dat moet het zijn.
0: Ja, daarbuiten is het ook niet leuk natuurlijk.
2: Nee, is hem niet.
0: Michelle, tenslotte nog even.
6: Ik denk dat kinderen er niet tegen kunnen als hun ouders ruzie maken in het verkeer.
0: Oh, ruzie maken in het verkeer. Met andere weggebruikers.
2: Exact. Ja. Is hem ook niet.
0: Is hem ook niet. Dan is de vraag, wat is het nou wel? Want we hebben nou zoveel gehad.
2: Ja.
0: We zaten toch wel een beetje in de buurt.
2: Ja, hetgeen wat heel veel kinderen irritant vinden... een kwart van de kinderen aan hun ouders in de auto... dat is dat ze gaan meepraten met wat er gebeurt in het verkeer.
0: Oké, specifiek.
2: Ja,
0: wat bedoelden we daarmee?
2: Ja? Nou, bijvoorbeeld dus dat ze echt de hele tijd aan het praten zijn... met alles wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld als er groen is, dat je dan zegt... nou, ga maar rijden door. En dan bijvoorbeeld als iemand aan het invoegen is... ja hoor, kom er maar even tussen. Oh. Dat iemand bij alles wat er gebeurt dat de hele tijd aan het benoemen is... dat vinden kinderen vinden dat bloedirritant.
0: Oh ja, maar gebeurt dat echt? Doe je dat als Jeroen?
1: Nee, ik niet.
0: Nee, volgens mij ook.
2: Oh, mijn moeder deed dat altijd.
0: Oh ja.
2: Ook de eeuwige... nou... groener wordt het niet vandaag, hoor.
0: Oh, ja, die, ja. Nee, dat doe ik niet. Ik ben meer van toeter en bumperkleven.

0: muziek van Eagles, maar eerst het onderzoek van morgen alvast.
1: 19% van de kantoormedewerkers stoort zich aan dit geluid op de werkvloer.
0: Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: Still Standing bij Joe hier in de middagshow. Kai hier. Het was eigenlijk een heugelijke dag vandaag. Of laat ik het anders zeggen, het was een spannende dag vandaag. Voor Koen van de Koen en Sander Show. Elke ochtend hier te horen bij Joe vanaf 6 uur met de Koen en Sander Show dus. En om het jubileum van een samenwerking te vieren, want dat doen ze al 20 jaar, de Koen en Sander Show, heeft Koen een cadeau gekregen dat hij een vliegtuig mag laten landen. En de afgelopen weken heeft hij flink geoefend. Was heel zenuwachtig om dan vandaag eindelijk te stijgen en te landen. Maar, en start drama. Helaas voor Koen en voor ons. Het weer was te slecht om te vliegen. En daarmee was het simpelweg te gevaarlijk om de lucht in te gaan. Want ik sprak hem nog even aan de telefoon en ik vroeg hem: maar beste Koen, wat zou er gebeuren als hij alsnog de lucht in was gegaan? Waarom was het nou zo gevaarlijk?
1: Dat we, een nieuwe ochtendshow voor Joe moeten gaan zoeken.
0: Laten we dat niet doen.
1: Nee, nou goed, dan weet je, dan loop je toch het risico dat je misschien bepaalde luisteraars niet kan opzoeken, omdat daar dan net een bui hangt. Omdat het weer, de wind te hard is. Of weet je, dat je dan dingen moet aanpassen die je eigenlijk van plan was.
0: Ja, precies.
1: En vergeet niet, ik moet dat ding gaan landen. En alles leuk en aardig, maar ik heb maar een paar lessen gehad.
0: Ja, dus het wordt al gevaarlijk natuurlijk gewoon, laten we wel wezen.
1: Goed, dan wordt het wel wat uitdagend in ieder geval.
0: Jammer.
2: Ja, jammer. Ja.
0: Maar, geen zorgen. Morgenmiddag om 3 uur gaat hij met Sander alsnog de vlucht boven Nederland.

0: nieuws van 6:30 komt eraan. Jeroen Latijnhouwers.
1: Zeker. Ik zeg, even opletten als je morgen met het streekvervoer moet.
0: Ja, zeker even opletten. En we gaan het zo ook even hebben over de 90's Top 500. Die hoor je vanaf volgende week. Hoor je hier bij Joe. En ik spreek zo even met Jolanda. Die wil een van haar favoriete nummers heel graag horen. En AHT-commie hoor je ook over een paar minuten.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
9: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en

0: precies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is een echte herfstdag met regen, bewolking en veel wind. Maar morgen klaart het op en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 18 graden. Aha, Take On Me. Hoor je naar het nieuws van 6:30, Jeroen Latijnhouwers.
17: Goedenavond. In het streekvervoer wordt morgen gestaakt voor een betere cao. Op veel plekken rijden bussen en treinen niet. De treinen van de NS rijden overigens wel gewoon morgen. In de grote steden is het allemaal nogal wisselend. Stadsvervoer, zoals in Amsterdam en Den Haag, rijdt wel. Maar in Rotterdam en Utrecht rijden dan weer niet alles. Vakbonden willen morgen tot de kerst, vanaf morgen tot de kerst, elke week 1 dag gaan staken. Honderden omroepmedewerkers hebben de NPO een brandbrief gestuurd. Ze roepen de organisatie op om alsnog af te zien van het Songfestival. De NPO die hakte vorige maand de knoop door om toch mee te doen. Maar medewerkers vinden dat ze op deze manier worden meegesleept in de normalisering van genocide. En bij de zeehondenopvang in de Waddenzee stromen de donaties binnen. Er is al ruim 2 ton opgehaald. Gisteren werd bekend dat de zeehondenopvang op het randje van faillissement balanceert. En dat komt omdat het centrum geen financiële steun meer krijgt van de provincie. Maar om het hoofd echt boven water te houden, er is nu 2 ton binnen, maar ze hebben zeker 2,8 miljoen euro nodig.
18: Zo, dat is nog wel even een klim.
17: Ja.
18: Van 2 ton naar 2,8 miljoen. Maar en daarna is het allemaal in orde?
17: Dan is het voorlopig weer in orde.
18: Ja, voorlopig. Ja, wel, want dat is ook altijd maar de vraag. Hoe lang duurt het daarna weer voor er weer zoveel geld nodig is?
17: Het is natuurlijk wel zo. Nu 2 ton binnen, stel je voordat er 1 miljoen binnenkomt. Dat zou heel erg veel zijn. Dan wordt de provincie ook wel wakker geschud. Van ja, wacht, wij moeten ook een duit in het zakje.
18: Ja, dat is waar. Ja, precies.
17: Neem ik aan. Dus dit is een begin, maar het is nog lang niet voldoende.
18: Nee, inderdaad. Ik bel zo even met Jolanda. Zij wil even haar duit in het zakje doen voor de 90's Top 500 volgende week.
19: Dit is Joe met Kai Merks.

0: Volgende week maandag, het geval de hele week, dompelen we ons onder in al die fantastische nummers die de 90s heeft voortgebracht. Daar kun je nog echt een duit in het zakje doen. Je kunt nog flink invloed hebben op hoe die lijst, die 500 nummers uit de 90s eruit horen te zien. Om het eigenlijk, de uitkomen te horen. Zo moet je het eigenlijk zeggen.
1: Nee.
0: Ja, je ziet het niet natuurlijk. Je ziet muziek toch niet.
1: Nee, maar als je de lijst erbij hebt wel.
0: Ja, dat klopt. Moet je er de lijst erbij hebben. Nou, als je de lijst erbij hebt, dan moet je het zien. En anders moet je het vooral horen.
1: Ja.
0: Dus lever nog even je favorieten in via de app van Joe. Ja, ik buig wel mee hoor. Maakt mij niet uit. Ik ga wel gewoon mee. Ja. Lever je favorieten even in via de app van Joe. Jolanda heeft dat ook gedaan. Hallo Jolanda.
2: Hey, hallo.
0: Dank voor het inleveren van al je favorieten.
2: Ja, al mijn favorieten, er waren nog wel meer hoor. Maar.
0: Ja, ik begrijp, je hebt het er moeilijk mee gehad. Wat een klus zeg, wat een klus.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Je zit dan heel erg te denken van, ja, welk nummer vond ik toen nog leuk? En op een gegeven moment denk je, oh ja, die was er ook nog, oh ja, die is er ook nog. Oh ja, die vond ik ook heel gaaf, oh ja, daar heb ik ook nog dit. Dus op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je in die top 3 of in die top 10 moet zetten, zeg maar. Dat is gewoon echt lastig.
0: En wat is er uiteindelijk wel in terecht gekomen?
2: Wat heb ik op nummer 1 staan? Volgens mij de Bloodhound Gang met Fire, Water, Burn. En The Offspring met Self-Esteem heb ik op 3 staan.
0: Leuk, ja.
2: Cranberries met Ode to My Family heb ik op 3 staan.
0: Mm-hmm.
2: De Offspring had ik op 2 en dan Ode to My Family op 3. Nou ja, Roxette dan op 4.
0: Ja, die getallen, moet je er ook nog een ranking aan geven. Dat is natuurlijk helemaal niet te doen.
2: Nee, echt niet.
0: Nee, dat is zo.
2: Nee,
0: ik hoor ook, je bent ook nog helemaal buiten adem van Jolanda.
2: Ja, een beetje spanning van, ik word gebeld.
0: Oh, ja, ben je gek, daar is helemaal nergens voor nodig. Jolanda, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu ook hebben gedacht van, ik hoor hier een paar nummers voorbij komen. Die ga ik in mijn lijstje met favorieten zetten. Maar laten we ze nog eens eventjes één nummer meegeven waarvan jij zegt van, ja, maar dat moet er absoluut in. Dat is een nummer van Roxette.
2: Ja, die moest er wel zeker in, ja, zeker.
0: Welke?
2: Ja, Joyride.
0: Joyride, en waarom?
2: Ja, waarom? Ja, die hebben natuurlijk ook al, ik weet niet hoeveel goede nummers. Ah. Maar Joyride sprong er bij mij wel uit, ook vanwege die clip dat ze dan op die motorkap staat. En dat ze dan gewoon zo, gewoon het nummer is gewoon goed. En ik vind dat Roxette sowieso in moet, omdat natuurlijk een paar jaar terug die zangeres natuurlijk is overleden. Dat is natuurlijk al niet echt heel erg fantastisch. Dus ik zeg, ja, als je Roxette en dan jaren 90, ja, dan wordt Roxette er gewoon bij natuurlijk. En dan Joyride vind ik dan wel een van de beste nummers, zeg maar.
0: Jolanda, ik ga hem even draaien. Dank voor het inleveren van je lijstje met favorieten. Heb je dat nog niet gedaan, dan kun je dat doen in de app van Joe. Volg Jolanda's voorbeeld. Dankjewel, Jolanda.
2: Ja hoor, graag gedaan.

0: Prince Bejo en Raspberry Beret. Guido Kaan.
1: Hallo Kai, goedenavond.
0: We duiken zo meteen natuurlijk weer even in de 90's top 500. Als in, even een beetje opwarmen toch?
1: Zeker, en met een liedje van mijn stemlijst.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: oh, wat leuk. Nou, we don't care about us. Michael Jackson hoor je na het nieuws van 7 uur. En hey, nou ja, wie komen hier nou weer? Dat is gezellig.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Nou ja. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe-hit
2: de eerste noot.
4: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: De Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 2% suiker toegevoegd.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts 99 euro aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
4: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Met muziek van Tina Turner en ook Michael Jackson. Het nieuws van 7 uur krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Albert Heijn gaat de bevoorrading van de winkels weer opstarten. De schappen raakten vandaag steeds leger na een cyberbeveiligingsincident. En volgens premier Jette laat dat zien dat het echt cruciaal is dat bedrijven hun beveiliging op orde hebben. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.
10: Belangrijker is dat Albert Heijn heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. Dat is denk ik verstandig. Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
9: Ondertussen zijn alle boodschappen die de Albert Heijn vandaag en morgen zou bezorgen geannuleerd. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Dat doen ze om het aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen. Daar moesten tientallen asielzoekers vorige week nog buiten slapen omdat er geen plek meer voor ze was. Groningen gaat 100 bedden beschikbaar maken waar gezinnen met jonge kinderen terecht kunnen. Dan naar Frankrijk. Daar waren vandaag weer scholierenprotesten. Naar schatting zijn meer dan 100.000 demonstranten de straat op gegaan. En zo'n 200 scholen zijn geblokkeerd. Het is al de vierde week dat daar wordt geprotesteerd. En dan nog sport, want FIFA-baas Gianni Infantino ligt weer onder vuur. Hij zou sinds het WK voetbal zeker 1,5 miljoen euro betaald hebben gekregen via een andere organisatie. En dat staat niet in de boeken. Dat meldt een Engelse krant. De positie van Infantino is al langer niet best. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af tot een graad of 8. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
8: Dan nog het showverkeer op Flitsmeister. Twee files die eruit springen vanavond op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos is een ongeluk gebeurd. Daarom is er een omleiding ingesteld. Ben je onderweg richting Gorkum, volg dan Den Bosch over de A2 en de A15. En ook nog file op de A325. Arnhem-Kleve tussen Ressen en Arnhem-Neerbos een half uur vertraging. Stijgers anders stil, duurt het maximaal 5 minuten.
11: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Guido Kuijn.
1: Stemmen op de Joe 90's Top 500 doe je nu in de app van Joe. Misschien wel op een liedje waarover Carola zegt: een van de mooiste nummers van Michael. Ik hou van goede tekst.

Barry Manilow. Copa Cabana bij Joe. Ja, en als er een dag was dat we hetzelfde weer nodig hadden als op Copa Cabana, dan was het wel vandaag. Maar helaas, de weergoden waren ons niet gezind. En vooral Koen en Sander niet, want die wilden vandaag de eerste echte landing van Koen als vliegtuigpiloot gaan doen. Maar gelukkig, het weer van morgen ziet er veel beter uit. Dus morgenmiddag tussen 3 en 4 staat de vlucht gepland. En dan kun je alles gewoon live meekrijgen hier op Joe. En dit is Tina Turner.

De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500.

Oké, stel, je wilt een bandje beginnen. En met dat bandje wil je de meest uiteenlopende muziek maken voor ieder wat wils. Ja, dan raad ik je eigenlijk aan om het woordenboek Nederlands-Latijn open te slaan. En dan zoek je in het Latijn het woord allesomvattend. En dan kom je uit bij in toto. Ja, ik ben heel blij dat ze voor het Latijn zijn gegaan. En niet voor het Duits, want dan hadden ze allesomvattend geheten. Of in het Frans, omniprésent. Ja, in het Spaans vind ik trouwens het leukste. Dan is het una banda omnicomprensiva. Ja, bij Toto toch een stuk lekkerder. Hoort ze nu bij Joe met

0: Allemaal in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin ga ik 5 begrippen aan je omschrijven. En als het jou lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, dan win je al die prijzen. Maar laten we eerst eens even kijken of wij een goed team zijn. Dus mocht je begrijpen wat ik nu eigenlijk ga omschrijven, stuur dat dan in via een bericht in de app van Joe. Dan maak je kans om mee te spelen en natuurlijk kans op die prijzen. Ik vind deze te doen. Het is een automerk. Bekend van de rode kleur. Zitten in Italië. En heel veel mensen zeggen eerst Forza. Voor de Formule 1 dan. Forza. Puntje, puntje, puntje. Welk automerk met het stijgerende paard zoek ik? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen. Maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer... Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Daar heb je Huub. Van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ja, ja. Waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Lekker voordelig fris dit najaar. Bij Trekpleister.

0: Wasmeister.
1: Nu, Robijn Wasmiddel en Wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eyo, hij is weer terug.
3: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
2: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Oh, wacht, goedenavond. Dit is Joe. We spelen zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. En ook de Bee Gees met Stayin' Alive komt eraan. Eerst even Joe Verkeer of Flitsmeister met de file op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos is een ongeluk gebeurd. Daarom is er ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Gorkum, volg dan Den Bosch over de A2 en de A15. Je staat sowieso nu 22 minuten vast. Sterkte!
12: Dit is Joe.

0: En Stayin' Alive bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Lionel Richie en ook Huey Lewis and the News. Stuck with you.
1: Minute to win it.
0: Edwin, goedenavond.
2: Hey, Guido. Hey, Edwin.
0: Of moet ik eigenlijk een goedenavond zeggen?
2: Je kunt alles zeggen, Tumir. Dat is niet.
0: Oh nee, Edwin. Ja, mijn Duits is niet zo goed, maar jij spendeert meer tijd in Duitsland dan in Nederland, of niet?
2: Nee. Oh. Oh. We wonen heel dicht bij de Duitse grens.
0: Ja.
2: En ja, Duits is ons zeker niet vreemd. En ja, het voordeel hebben we nu op dit moment dat ja, als de supermarkt leeg is, dan rij je gewoon 5 kilometer de Duitse grens over.
0: Ja.
2: Ja, en dan kunnen we daar toeslaan.
0: Ja,
2: even als de brandstof.
0: Ik wou net zeggen, ja, het is waarschijnlijk allemaal een stuk goedkoper ook.
2: Dat scheelt allemaal nog wel een paar euro. Ja, dat klopt.
0: Heerlijk, Edwin. Ja, ja, het is toch wel lekker dan in die regio. Dan kan je lekker even hoppen als je denkt, nou, de prijzen in Nederland bevallen me niet. Hup, zoek het lekker in Duitsland op. Huppakee.
2: Ja, nou ja, precies. En ja, het is gewoon zo. We wonen er ons leven lang al. En ja, dat voordeel hebben we nu helemaal.
0: Ja, dus, ja. Heerlijk. Lekker van genieten, Edwin.
2: Ja, zeker.
0: Wij gaan samen Minute to Win It spelen. Je moet binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven. Lukt het je om ze alle 5 te raden binnen de minuut? Dan win je het jouw prijspakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ik hoop trouwens niet dat we tijdens het spel dit geluid horen. Want dat is de jury die meeluistert en die gaat op die knop drukken als ik iets verkeerd doe. En dat is eigenlijk vooral dingen voorzeggen per ongeluk of dingen vertalen, dat soort dingen. Maar dat ga ik niet doen. Natuurlijk niet, Edwin, want ik ben scherp.
2: Ik verwacht dat ze... Ik denk als jij zegt ben scherp, ga ik het ook proberen.
0: Fijn. Gaan we dat samen even inkoppen, Edwin. Dan gaan we in 3, 2, 1, go! Oké, we beginnen met een flinke plas water. En dat is niet levend, omdat het heel erg zout is uit mijn hoofd.
2: Een meer?
0: Ja, nee. Ja, maar het is er eentje. Hij leeft niet. Dus het is de?
2: Dodenzee.
0: Ja. Dit is een dynamisch duo van de Nederlandse televisie. Een clown en een acrobaat.
2: Oh, Bas en Adriaan.
0: Ja. Dan komen we bij een toetje. Dat is een soort... puddingtje en dan verbranden ze de bovenkant met zo'n vlammetje.
2: Oh,
0: uit Frankrijk.
2: Caramelé. Kumbelé.
0: Bijna, bijna. Het is een soort van, je kan het ook een soort van smeren en op je huid bijvoorbeeld smeer je een.
2: Caramelé.
0: Jury, ik kijk even de jury. Ja. Ja, het wordt bij godsgratie goed gerekend, maar ach, daar ging de tijd al.
2: Oh jee, ja, nou, helaas.
0: Carambulé, zei je?
2: Ja.
0: Carambulé, ja, het zit zo erg in de buurt. Ik zocht naar crème brûlée.
2: Crème brûlée, ja.
0: Ja, maar goed, dat zullen ze in Duitsland dan wel inderdaad als carambulé zeggen. Ja, goed.
2: Ja.
0: Ach, Edwin, helaas, maar ik wens je wel een hele mooie avond en dank voor het meespelen.
2: Ja, dank voor het meespelen. Ja, ook bedankt, hè. Jo, fijne avond. Hoi, hoi.
0: Carambulé. Ik ga het nooit vergeten. Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jezelf opgeven doe je iets vooral vast. En dit is Huey Lewis en de News.

0: Taylor Dane. Tell it to my heart bij Joe. Straks Take That met Back for Good. En Bruce Springsteen komt eraan met Hungry Heart. En nog een liedje waarvan ik zelf nog niet eens weet welk het is. Want dat bepaal jij nu in de app van Joe. Er staan twee liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1993. Als je nu stemt op jouw favoriet, heb je een goede kans dat je hem zo meteen hoort hier op Joe. En het nieuws krijgen we zo meteen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik geef je zo meteen even een update over de staking in het streekvervoer morgen.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken, alles ready.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, Zonneplan.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
18: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
19: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
18: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
25: Verzekeringsgedoe?

0: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Met muziek van Take That, Back for Good, hoor je naar het nieuws van 8 uur. En dat krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de mogelijke aanval op hun computersysteem. Het lijkt erop dat er geen gegevens gelekt zijn, maar criminelen kunnen wel misbruik maken, bijvoorbeeld door te doen alsof ze voor de Albert Heijn werken. Ondertussen benadrukt premier Jette dat het echt belangrijk is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben. De staking van morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, dat zegt de NS zelf. Er worden ook geen problemen verwacht met alle bussen die als vervangend vervoer worden ingezet. De staking treft wel andere vervoerders, zoals Arriva, Qbus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen er precies gaan uitvallen, is nog niet bekend. Er is weer gedoe over het Songfestival, want honderden omroepmedewerkers hebben de NPO vandaag een brandbrief gestuurd. Zij roepen de organisatie op om alsnog af te zien van het Songfestival. Avro Tros trok er eerder de stekker uit omdat Israël ondanks de ellende in Gaza nog mee mag doen. Maar de NPO besloot om de organisatie over te nemen. Medewerkers zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat ze zo worden meegesleept in de normalisering van genocide. En dan nog sport, want over een uurtje komt Nederland weer in actie in de Champions League. PSV speelt uit in Duitsland en trapt zometeen af tegen Leipzig. En dat kan een mooie wedstrijd worden, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
10: Stoel riemen vast, dit wordt spektakel. Althans, dat voorspelt PSV-trainer Peter Bos. Leipzig speelt in thuiswedstrijden namelijk zeer aanvallend. En dat doet PSV eigenlijk ook elke wedstrijd. Ik voorspel, het wordt 3-3.
9: De wedstrijd begint dus zometeen om 9 uur. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het maximaal 18 graden.
8: Krijgen nog het Joverkeer door Flitsmeister met een file op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is er ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Gorkum, volg dan Den Bosch over de A2 en de A15. Huidige vertraging daar nu 10 minuten.
11: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: is Joe met Guido Kuijn.
1: En in de app van Joe staan er nu twee liedjes voor je klaar. Allebei uit de top 40 van vandaag in 1993. Jouw favoriet zometeen op de radio, tenminste als je stemt.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart bij Joe. Met zometeen Aretha Franklin en Think. Het is 13 oktober 2026. Ja, en dat we tegenwoordig voor veel dingen AI gebruiken is algemeen bekend. Maar dat doen we dus blijkbaar ook als we ons huis willen verkopen. En vooral de makelaars zijn er goed in. Die gebruiken steeds vaker AI om huizen op Funda mooier te laten lijken op foto's. Kamers die lijken ruimer en het interieur ziet er ineens een stuk moderner uit. Maar bij een bezichtiging blijkt de werkelijkheid soms heel anders. En dat zorgt voor teleurgestelde huizenzoekers die voor niets komen kijken. En AI-foto's mogen wel, maar ze moeten duidelijk herkenbaar zijn en ze mogen geen verkeerd beeld geven van de woning. En dat is soms dus niet het geval. Ja, en hoeveel koffie drink jij gemiddeld op een dag? Ben je pas wakker na je derde of doseer je het een beetje? Nou, uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld zo'n 3,5 koppen koffie achterover tikken per dag. En daarmee is koffie na kraanwater het meest populaire drankje van Nederland. En goed nieuws, want 3,5 kopje per dag is oké, volgens het voedingscentrum. Kunnen gezonde volwassenen zo'n 5 kleine kopjes per dag drinken als ze daarnaast niet te veel andere cafeïne binnenkrijgen. Maar ben je gevoelig voor cafeïne, dan kan zelfs een kopje in de middag ervoor zorgen dat je 's nachts naar het plafond ligt te staren. Ja, bij mij valt dat wel mee, dus doen we een dubbele.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: In de app van Joe heb ik weer een muzikaal dilemma voor je klaargezet. Zoals je dat iedere avond krijgt rond 8:10. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag, 13 oktober, maar dan in 1993. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je zo liever horen op Joe? In de top 40 van vandaag in 1993 stond Urban Cookie Collective en The Key, The Secret.

zeg het maar. Welke van deze twee liedjes wil je zo van begin tot eind, van kop tot staart horen hier op Joe? Open de app van Joe en tik daar op jouw favoriet. Liedje met de meeste stem over 6 minuten. Naar Duran Duran

0: Duran Duran, A View to a Kill bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1993. Het jaar dat na twee films ook de tv-serie begon van dit programma.
3: Vlodders weg, nu meteen! Vlodders weg, nu meteen!
4: Vlodders weg! Goedenavond mensen, kunnen we ook vertellen wat de reden is van dit late bezoek? En we zaten namelijk net te vreten.
0: Ja, de Vlodders kwamen op tv. Uiteindelijk kwam er nog een film uit. En het TV, de tv-serie heeft 5 seizoenen gelopen. In de top 40 stonden vandaag 13 oktober, maar dan in 1993 deze twee liedjes. Urban Cookie Collective en The Key to Secret. En ook Freddie Mercury, Living on My Own. En het was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen op Joe? Dank, dank, dank voor het stemmen in de app. En met 69% van de stemmen hebben wij een duidelijke winnaar. En die winnaar heet Freddie Mercury.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

De winnaar van Oh Ja, die is Jonen voor vandaag. Freddie Mercury, Living on My Own. Morgen een nieuwe editie. 10 over 8 kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan 2 liedjes uit de top 40 van morgen in 19.

0: Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat, alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
19: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
19: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Oh, yeah.

0: altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
2: Dit is Joe.

Extreme en More Than Words bij Joe. Op een dag die eigenlijk maar 10 keer in mijn leven van toepassing is. Ja. Het is internationale Suit Up Day. En dan willen ze dus dat je een pak aantrekt. Zijn ze helemaal gek geworden. Dat je nek zo helemaal wordt afgekreld met zo'n ding die je eigenlijk alleen maar aan wil trekken bij een rouw of een trouw. En dan nog zit ik er met tegenzin. Nee, ik zeg, het is lekker slonzig kloffiedag. Laten we daar lekker van genieten, hè? Zometeen, ABC, When Smokey Sings, The Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Nou zeker.

ABC, When Smokey Sings bij Joe. Met zometeen Village People YMCA na een heel goed liedje uit de jaren 90. En volgende week staat Joe in het teken van de jaren 90 in de Joe 90's Top 500. Stemmen doe je nu in de app van Joe. En deze staat bovenaan het stemlijstje van Nanda. Het is veel

0: Hey Joe, wat leuk dat je meedoet, Rebecca.
1: Ja, zeker.
0: Goed, fanatiek. Ik hoop dat je zometeen ook lekker meezingt met Simply Red en U2 met With or Without You. Maar we willen zometeen eerst het nieuws van je horen, oké?
1: Ja, ik vertel je zo wat de overheid gaat doen na die grote cyberproblemen bij de overheid.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even niet penderen.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
9: Semjo. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk.

0: Beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
3: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Fans
2: van Voodoo. Aldi, is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
2: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
3: Verbego Zorgservice.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen. Even bollen
11: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: keuzes. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met muziek van Simply Red Fairground. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Na de cyberproblemen bij de Albert Heijn gaat de overheid nog niet extra ingrijpen, want dat is niet nodig. Dat zegt premier Jette bij RTL Nieuws.
3: Omdat ook de voedselleveringszekerheid voor iedereen gewoon op orde was. Je kunt ook soms even elders je boodschappen doen dan bij deze supermarktketen.
2: Maar Den Haag gaat de situatie wel evalueren om te kijken hoe dit soort situaties voortaan voorkomen kunnen worden. Ondertussen is de Albert Heijn de bevoorrading weer aan het opstarten. Rijd je regelmatig over de A15? Let dan even op, want vanaf komende vrijdag ga je daar 10 dagen lang last hebben van vertragingen. Het komt door werkzaamheden aan het asfalt. Dat kan je op werkdagen tot een uur extra reistijd opleveren. Het onderhoud gebeurt aan de zuidkant van Rotterdam. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken of buiten de spits te reizen. Op de Amerikaanse Universiteit Cornell worden alle evenementen van studentenkorpsen dit studiejaar geschrapt. Dat gebeurt na een vermeende groepsverkrachting binnen een van die verenigingen. Er ontstond ophef omdat de universiteit daar eerder niet genoeg op ingegrepen heeft. De cultuur binnen de studentenkorpsen wordt nu onderzocht en door de evenementen te schrappen is daar meer ruimte voor. En voetbal dan nog, want PSV speelt uit in de Champions League. Ze spelen in Duitsland tegen Leipzig en die wedstrijd kan nog best spannend worden. Dat vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Leipzig is dit seizoen mega sterk in thuiswedstrijden. Ze wonnen met 3-0 van Gladbach, met 5-0 van HSV en afgelopen zaterdag met 6-0 van Eintracht Frankfurt. Als PSV vanavond scoort, is dat pas de eerste tegengoal voor Leipzig dit seizoen in eigen stadion.
2: Rond deze tijd wordt er afgetrapt. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
5: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: With or Without You bij Joe. Goedenavond, Guido hier.
1: Ja, en hoeveel hebben we er al van gehad? De kijkcijferoorlog, de taxioorlog, de dakdekkersoorlog in Brabant of de glazenwassersoorlog in Noord-Holland. Maar we hebben een nieuwe. We hebben nu in Nederland de stroopwafeloorlog. Had je het al gehoord? Dat is nu bij de supermarkten zo in Nederland, dat ze de stroopwafels elke keer in prijs verlagen. Zo gooi je die dingen echt nu voor 40 cent per pakje in de schappen, joh. In de hoop natuurlijk dat je daar veel meer spullen gaat kopen, maar ik ga morgen even langs. Even kijken of mijn vriendin dit slikt als

0: AM bij Joe. En Sunny.
1: Het was gisteravond een bijzondere editie van de 10 voor 10. Want we hadden John. En John die kan zijn naam bijschrijven in de Hall of Fame van de 10 voor 10. Hij is namelijk de 15e persoon die de volle 100 euro heeft gewonnen in de 10 voor 10. Ja, je kent me inmiddels een beetje. De diesel die draait. Ik hoop vanavond weer de volle 100 euro weg te kunnen geven.

0: Spin Doctors. En Two Princes bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en ook de jaren 90. Met zometeen Eagles, Hotel California, ook Bob Marley en Wailers met Could You Be Loved. En? Heb je het al gehoord? Je maakt zometeen nog kans op 100 euro. Lekker in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Daarin krijg je 10 vragen, verdien je 10 euro per goed antwoord. Eens even opgeven, kan nu met het antwoord op de volgende vraag. Welke supermarkt is deze week getroffen door een grote IT-storing? We hebben het er de hele dag over gehad. Welke supermarkt is deze week getroffen door een IT-storing? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it. Voor die 2.

0: Plus.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
11: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Haal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
14: Gaat digitalisering de zorg redden?
13: En wie draagt de zwaarste lasten?
14: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
13: Samen slimmer zorgen.
14: Vebego Zorgservice.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
16: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
17: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
18: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord-Como. Aangeboden door

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.

0: kunnen ze nog wel een half uur doorgaan. Eagles Hotel California bij Joe. Dit is zometeen Miami Sound Machine en Bad Boy.
1: De 10 voor 10.
0: Gaan we zometeen ook spelen. En dat doen we vanavond met Doreen. Hallo Doreen.
2: Hi Giro.
0: Vanuit de knutselkamer.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat ben je aan het knutselen vanavond?
2: Ik ben herfstdecoratie aan het maken voor mijn vrijwilligerswerk.
0: Oh, en wat voor vrijwilligerswerk is dat?
2: Ik werk met ouderen.
0: Leuk.
2: Oké, dementie op het verzorgingshuis.
0: Oh, en dan ben je nu dingen aan het maken voor, ja, ja, voor de herfst dan, neem ik aan.
2: Ja, klopt.
0: Oh, wat leuk. En hoe ziet het er allemaal uit?
2: Nou ja, ik ben begonnen met blaadjes. Ik wil nog een paar paddenstoelen maken van papier. Dus leuk. Een beetje herfstige dingetjes die ik dan kan opplakken op de ramen bij de bewoners.
0: Ja, en dat is natuurlijk en mooi, maar misschien ook voor mensen met dementie wel ook fijn dat ze kunnen zien van oh, het is herfst. Of
2: ja,
0: zijn ze
2: klopt.
0: Zich er wel echt van bewust?
2: Sommigen wel, sommigen niet.
0: Oké. Nou, dan gaat het zeker helpen. Mooi dat het zowel dan een functie heeft voor decoratie, maar ook voor hun tijdsbesef. Heel fijn,
2: ja.
0: Doreen.
2: Ja.
0: Hey, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10.
2: Ja.
0: Waar gaat het erop als je wat wint?
2: Nou, knutselspullen kopen.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Hè. Er komen er nog meer. Dan wordt de herfst en de kersteditie wordt alvast ingekocht en uitgebreid. Oh, fantastisch.
2: Ja, elke jaargetijden.
0: Zo, jij gaat helemaal loco zo meteen met je knutselwerk.
2: Ja.
0: Okay. We gaan even kijken hoeveel budget er naar jouw knutselen gaat. Dat doen we over 3 minuten.
2: Ja, oké.
0: Tot zo.
2: Tot zo.

0: Miami Sound Machine. En Bad Boy bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Mr. Big.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst even kijken of we weer 100 euro weg kunnen geven. Is gisteren gelukt, dus ik heb goede hoop dat het Doreen vanavond ook gaat lukken. En als ze geld wint in de 10 voor 10, gaat het naar haar knutselkamer. Want ze is druk aan het knutselen voor de ouderen bij haar in de buurt. Toch, Doreen?
2: Ja, klopt.
0: Jazeker. En we gaan eens even kijken hoeveel extra knutselspullen je kunt gaan kopen. Je krijgt zometeen in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je moet wel op elke vraag een antwoord geven dat het ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een hobby, noem ik echt een hobby. Doe je dat niet op tijd of geef je geen antwoord, dan raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Heel mooi. Starten wij met vraag 1, Doreen. Welke supermarkt is deze week getroffen door een IT-storing?
2: Albert Heijn.
0: 10 euro. Vraag 2. Hoe heet de keuken op een schip?
2: Kombuis.
0: 20 euro. Welke rockband ken je van de Joe-hits To Be With You en Wild World?
2: Queen.
0: Nee, is wel een rockband, maar niet de band die ik zocht. Ik zocht naar Mr. Big. En die ga je zo meteen horen met Wild World.
2: Oké.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Welke soort paddenstoel staat bekend om zijn rode hoed met witte stippen?
2: Champignon, ik weet het niet.
0: Nee, ik vind het wel een leuke gok. Nee, ik zocht naar de vliegenzwam.
2: Oké.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 5. In welk land ligt de stad Dubrovnik?
2: Polen.
0: Vind ik een goede gok, maar het is Kroatië. Moet je ook net weten hoor. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 6. Welke acteur speelde de hoofdrol in The Fresh Prince of Bel-Air?
2: Will Smith.
0: Ja, die is weer goed. Lekker, 30 euro. Vraag 7. Welke organisatie staat bekend om de blauwe enveloppen?
2: Belastingdienst.
0: Ja, je zegt dat ook meteen met een negatieve toon. Belastingdienst. Je staat op 40 euro, belastingvrij trouwens, dus dat is lekker.
2: Lekker.
0: Vraag 8. Maak het spreekwoord af. Haastige spoed.
2: Zelfde goed.
0: 50 euro. Vraag 9. Wat at Popeye om snel spierballen te kweken?
2: Spinazie.
0: 60 euro. En de laatste vraag, Doreen. Vraag 10. Welk dier bouwt dammen in de rivieren?
2: De das.
0: Nee. Ja, je zei het met zoveel zekerheid, maar ik zocht naar de bever.
2: Oh, bijna goed.
0: Ja, bijna goed. Maar joh, 60 euro. Mag je blij mee zijn?
2: Nou, zeker weten.
0: Daar kan je echt veel knutselspullen van kopen, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Oh, jeetje.
2: Een bekende, leuke, goedkope winkel kan ik heel ver gaan.
0: Bij de bekende, leuke, goedkope winkel staat Doreen helemaal uit de plaat. Doreen, ik wens je heel veel plezier alvast.
2: Nou, super, dankjewel.
0: Doei, doei. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maak je weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent. Dan krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord daarop geef je op.

0: Mr. Big bij Joe. Met het beste uit de 70s, de 80s en de 90s. Zometeen Sting, Fields of Gold, ook de Jacksons, Can You Feel It? Oh, en de Tramps. Disco Inferno.
1: Als ik de 90s zou moeten omschrijven in één woord. Zwijmelen?

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hey joh, hij is weer terug.
8: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
7: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord Como, aangeboden door Eurojackpot.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
16: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
17: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
23: Voor de makers. Praxis.
24: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. De moordenaar van rapper Tupac krijgt 40 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Amerika bepaald. Het gaat om een oud bendelid die deze zomer al veroordeeld werd en nu is zijn straf dus bekend. De moord gebeurde in de jaren 90 en toen al zei de dader dat hij erachter zat, maar die verklaring trok hij later weer in. Er is geen direct bewijs gevonden. De man zei eerder al dat hij een hoger beroep gaat. De Albert Heijn gaat de systemen langzaam weer opstarten na het cyberincident. Dat doen ze één voor één om zorgvuldig te zijn. Dat vertelt de topvrouw achter de Albert Heijn bij Eva.
4: Om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is. En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
3: Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat alles weer werkt. Alle bestellingen voor morgen zijn in ieder geval geannuleerd. Opletten dan als je een babyslaapzak van de Zeeman hebt, want die winkel roept er een aantal terug omdat er kans is op verstikking. Het gaat om een beige en een roze slaapzak die deze zomer verkocht is. Daarvan kan de verbinding met de rits loskomen. Daardoor kan een kindje verder wegzakken en door de slaapzak bedekt worden. Het advies is dus om hem niet meer te gebruiken en hem terug te brengen naar de winkel. En steeds meer mensen hebben een videodeurbel, maar toch zijn we daar niet heel blij mee, want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich daardoor bekeken. En vooral jongeren hebben daar last van, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Komt vooral omdat we niet weten wat er gedaan wordt met die beelden. En we vinden het al helemaal vervelend als een videodeurbel zo is ingesteld dat er ook een deel van ons eigen huis op te zien is. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
2: Vanaf maandag, 5 dagen lang, 590 hits.

0: Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
1: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe-hit
0: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo, je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Odido. Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord Como, aangeboden door Eurojackpot.
3: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
4: Gaat digitalisering de zorg redden?
3: En wie draagt de zwaarste lasten?
4: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
5: Samen slimmer zorgen.
4: Verbego Zorgservice.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
9: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf 34,99. Van Haren. Omdat we van schoenen

0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Dit is het nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding. En dat terwijl er juist een steeds groter tekort aan tandartsen is. Ook de komende jaren gaan veel oudere tandartsen met pensioen. En dat zorgt voor problemen. Dat vertelt de brancheorganisatie bij Nieuwsuur.
10: Als die vertrekken, dan hebben we dus voldoende input nodig. Waar dan ook vandaan. En uit het buitenland vandaan kan dat heel wel. Dat zien we nu ook. Want de helft van de tandartsen die het afgelopen jaar in Nederland is komen werken, komt uit het buitenland. Maar eerlijk is eerlijk, we weten niet of die blijven.
9: En dus is het advies om het aantal plekken op de tandartsopleidingen met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben daar ook ruimte voor, maar volgens het kabinet is het te duur. De moordenaar van rapper Tupac krijgt 40 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Amerika bepaald. Het gaat om een oud bendelid die deze zomer al veroordeeld werd. En nu is zijn straf dus ook bekend. De moord gebeurde in de jaren 90 en toen al zei de dader dat hij erachter zat. Maar die verklaring trok hij later weer in en er is geen direct bewijs gevonden. De man zei eerder al dat hij een hoger beroep gaat. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden blijkt een kwaadaardige tumor te zijn. Dat heeft het Vaticaan laten weten. Een deel van zijn rechterlong is daarom weggehaald. Maar ze waren er op tijd bij. De operatie is zonder problemen verlopen. De paus is over een week waarschijnlijk weer hersteld. En spaar je koopzegels bij de Albert Heijn, dan hoef je je geen zorgen te maken over het saldo dat je daar hebt opgebouwd. Door het cyberincident kan je er nu even niet bij, maar je bent het geld niet kwijt. Dat zegt de topvrouw achter de Albert Heijn bij Eva.
11: Dat is veilig. Dus op dit moment kunnen ze hun saldo's niet zien. En dat is super vervelend, dat snap ik. Maar het geld is veilig, het is gewoon gereserveerd. En zodra de systemen weer online gaan, dan zal je weer je saldo kunnen zien.
9: Sommige mensen hebben tot wel duizenden euro's in hun account staan. Bijvoorbeeld om te sparen voor een vakantie. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen wordt het een zonnige dag bij maximaal 18 graden.
8: Vanaf maandag. 5 dagen lang. 590.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
8: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
9: Gaat digitalisering de zorg redden?
8: En wie draagt de zwaarste lasten?
9: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
9: Verbego Zorgservice.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Elke seconde scherp zijn.

Want inschatten, afwegen, schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: dat je meeneemt op vakantie?
1: Sporttas.
0: Een koekje?
1: Sporttas.
0: Een elektronisch apparaat?
1: Sporttas.
2: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Hey, Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond, die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Joe.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetbalsters de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.